0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al beschietingen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog, het is tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

you like a love, love is true. You're fine.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Marnik Sampersen met het NOS.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Railschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer op de meeste plaatsen droog bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land waren explosies. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000.

Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het zonnetje schijnt de studio in. Wat kan ons gebeuren? Goed humeur allemaal, jongens. Goedemorgen.
1: Altijd.
2: Goedemorgen. Ja, ja, heerlijk. Altijd. Nee, jij werd wel vanochtend wakker met een klein beetje hoofdpijn, vertelde je net.
0: Het humeur is prima, maar ik heb de laatste tijd dat ik af en toe wakker word met een bepaald soort hoofdpijn. En mijn tandarts had laatst waarschijnlijk de oplossing. Al is dat altijd maar natuurlijk de vraag, want je weet nooit helemaal zeker waar een hoofdpijn vandaan komt. Ja. Maar het zou komen door bruxisme.
1: Wat is dat?
0: Ja, ik heb al langer het idee, wat heb ik nou toch last van mijn bruxisme? Nee, dat is een heel duur woord voor tandenknarsen.
1: Oh,
0: ja, dat kan bijvoorbeeld komen van stress of spanning of drukte.
1: Ja, nou, stress voor het WK misschien.
0: Ja, wie weet is het dan toch zo onderhuidse stress. Want ik voel mij niet gestrest.
1: Nee, en
0: zie
1: ik
0: je nou
1: ook
0: ineens
1: al,
0: mijn kaaklijn heel strak staan?
1: Ja, je hebt een strakke
0: kaaklijn. Dat heb ik al wel langer.
1: Gespierd en
0: ja,
1: al.
0: Ja, dankjewel. Oh, ik heb er iets aan laten doen. Kan je het zien? Nee, ik heb er niks aan laten doen. Misschien is dat dan bijkomend voordeel daarvan. Het is wel, als je het opzoekt, dan kom je wel aan een hele, nou, bijna prettige reeks aan dingen die je eraan kan doen. Een beetje is natuurlijk niet zo prettig, maar bij het woord kaakfysiotherapie dacht ik toch, nou, prima. Een warme doek kan je erop leggen, ook best lekker. Kaakmassage werd aanbevolen. Of botox.
2: Oh, botox?
0: Ja.
2: Is de botox goed om in je kaak te
0: ook
2: spuiten?
0: Ook hier kan je dus botox ter verlichting, denk ik, instoppen. Maar dat
1: er is
0: was
1: niet een
0: meteen
1: of ander handig apparaatje of dingetje wat je in je mond kan doen dat je niet knarst.
0: Ja, dat is dus eigenlijk het voornaamste oplossing. Een beetje zou je kunnen bestellen. Oh. Maar ik denk eigenlijk dat het vooral een kwestie is van gewoon lekker slapen en kijken hoe het morgen dan weer is, toch?
1: Ja, dat sowieso. Mijn oma had altijd gewoon, als je een beetje de kaken los wil maken, dan zei mijn oma altijd, nou, kan je even onder de douche staan en dan doe je even A-O-X uitspreken.
2: O-X van A-O-X.
0: Leuk.
2: Dit zijn leuke social
1: maar,
2: beelden.
1: Ga het maar even doen onder de douche deze ochtend. A-O-X. En dan
2: ik voel het wel,
1: zijn je kaken zo meteen lekker los.
0: De X van bruxisme. Dus dat is die weer.
1: Oh ja.
0: Over WK gesproken. Carmen, heb jij daar spanning voor?
1: Best wel, ja. Ik stond vanochtend op en ik had toch een beetje zo in mijn lijf van, oh, het gaat beginnen en al die voetbalwedstrijden ga ik volgen. En ik ben echt de laatste dingetjes voor mijn WK-pool aan het invullen.
0: Dan
1: dus
0: moeten we straks even afronden, ja. Laten we dat proberen te doen, ook in deze uitzending. Want dat moet ik ook doen. Mm-hmm. Volg je dan ook het allerlaatste nieuws de hele tijd? Want we maken altijd bij ons op de redactie de grappen van, ja, als het WK is of het EK, dan gaat het over de kleine teen van iedereen. Ja. Nou, nu is het natuurlijk het hot issue. De keeper, is hij op tijd fit? Bart Verbrugge, heb jij het laatste nieuws?
1: Ik denk dus dat hij er wel bij is. Alhoewel Ronald Koeman heeft gezegd, hij heeft waarschijnlijk een kneuzing aan zijn heup. Dus een kneuzing is een soort van positief, want daardoor kan je dat een beetje losmaken en waarschijnlijk wel de aftrap meemaken komende zondag tegen Japan.
2: A-O-X, als hij dat ook even doet.
1: Oh ja, goeie, ja.
0: Bij die kneuzing dan,
2: ja. Kijk of dat werkt.
0: Hij heeft nog een paar dagen. Het is niet direct, denk ik, het wereldnieuws van dit moment, maar ik vind het wel leuk om her en der inderdaad de straten oranje te zien worden. Carolijn, zie je dat ook?
3: Ja, en er komen vanmiddag vlaggen bij, als het goed is, hè? Ja.
2: Wat voor vlaggen?
3: Nou, Nederlandse driekleur. Want 280.000 leerlingen horen vandaag of ze wel of niet geslaagd zijn.
0: Oh, dat valt mooi samen.
3: Ja.
0: Hij kan al sowieso uit, eigenlijk, die vlag.
3: Hij gaat vanmiddag uit, denk ik. Ja.
1: Spannend, voor spannend. Olivia natuurlijk. Ja.
3: Verder heeft het Amerikaanse leger opnieuw aanvallen uitgevoerd vannacht. Doelen in Iran, op verschillende plekken in het land waren er ook explosies. En ja, Trump had die aanvallen al aangekondigd. En we gaan ook even. Oh ja, de gemeente Tiel zit zonder wethouders. 5 wethouders zijn er opgestapt na een artikel in NRC van afgelopen weekend.
0: Oeh.
3: Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. En we gaan nog even naar een oranje fan uit het plaatsje Amerika. In Limburg. Die nog geen WK heeft gemist. Wel een beetje baalt van alle, ja, het racisme daar en mensen die al zijn teruggestuurd, scheids en zo. Maar zeg, ja, ik doe dit al zo vaak. We zijn ook naar Rusland geweest, ook naar China.
0: Ja.
3: Naar al die landen waar ooit een WK was. Al 20 jaar, nu gaat hij weer. En wat ik niet wist, is dat je dan minder geld betaalt voor je tickets.
0: Door?
3: Als je een diehard fan bent, dan krijg je korting.
0: Dan krijg je een soort stapelkorting uiteindelijk.
3: Ja,
0: blijkbaar.
3: Nee, serieus.
0: Ja.
3: Echt stapelkorting.
0: Nou ja, en terecht.
3: Ja.
0: We beginnen deze donderdag natuurlijk zoals iedere dag met het uit bed halen van een liedje. En dat doen we vandaag met de letter
2: B van Botox.
0: Alle liedjes met een B mogen naar de NPO Luisterapp. En om je nog een beetje extra wakker te maken, Wake Me Up Before You Go Go.

Frans Gall, Poupée de Sier, Poupée de Son. En daarvoor zat Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Wij maken elkaar wakker, jullie ons en wij jullie. Wij met fijne plaatjes en jullie ons met

0: Hey Mirjam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit Mirjam uit Leiden?
1: Dat is Mirjam uit Leiden.
0: Dan hebben wij de goeie te pakken voor een liedje met een B. Wat ga je doen vandaag?
1: Wat huishoudelijke werkjes en dergelijke. Want het wordt niet zo best weer vanmiddag, geloof ik.
0: Nou ja, dat dacht ik dus gisteren ook. En toen viel het aan het einde van de dag hartstikke mee. Ik heb het gevoel
1: dat... ben ik met je eens. Maar ik ben wat minder mobiel, dus dan ga je niet zo heel snel weg.
0: Nee, dat is waar. Maar kan je wel lekker een balkon op of de tuin in?
1: Nee, ook dat niet.
0: Raam open?
1: We amuseren ons wel, ja. Dankzij de radio. En
0: ja, dat scheelt een hoop. Ja, maar we gunnen jou ook wel zonlicht, Mirjam. Dus we pellen er nog iets verder af. Raam open?
1: Daar kan ik niet eens zo gek tegen zon.
0: Oh. Hoe komt dat dan?
1: Nou ja, ik vind het gewoon veel te warm worden dan.
0: Meteen al? Maakt niet uit welk jaargetijde, welk zonnetje?
1: Nee hoor, ik krijg het dan ook benauwd van zonlicht.
0: Ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Maar hoe kom je dan aan je vitamines, Mirjam? Want dat is wel belangrijk. Je moet wel vitamines hebben.
1: Ik kom aan mijn vitamines.
0: Ja? Hoe doe je dat?
1: Ja. Nou, gewoon de extra vitamines, fruit bijvoorbeeld en dergelijke.
0: Ja, dat is sowieso heel goed. En een beetje vitamine...
1: supplementen kan het ook.
0: Ja, vitamine D-pilletjes.
1: Juist.
0: En dat soort dingen, oké. Okay. En wat is het meest vervelende klusje dat je vandaag moet gaan doen? Van jezelf?
1: Met die warme zon op de kamer stofzuigen.
2: En het leukste klusje?
0: Ja, dat willen we dan ook even weten. Want wij zijn vrolijk natuurlijk.
1: Nou ja, ik vind de klusjes, het woord zegt het al, dat zijn nooit echt leuke dingen.
0: Dat vind ik eigenlijk van wel. Soms is het best leuk.
1: Nou, nee hoor.
2: Het leidt vaak tot vreugde. Misschien is de handeling niet helemaal wat je leuk vindt, maar uiteindelijk...
1: Dat krijg je dus ook met stofzuigen en opruimen. Ja, het eindresultaat is dan wel beter.
0: Kijk. Dat is het. Je doet het ergens voor en die voldoening daarna, nou, die is echt ongelooflijk.
1: Daarom, en stofzuigen is noodzakelijk, want ik heb net 5 weken lang een kat te logeren.
3: Oh, echt bah.
0: Ik vind het ineens heel jammer dat we niet een liedje met de i zoeken, want ik had I Want to Break Free van Queen al klaarstaan voor bij het stofzuigen. Maar dat kan hem niet zijn. Be My Number 2 van Joe Jackson is aangevraagd door Peter. Be My Day van The Cats, onder meer door Jaap en Wim. Bloody Mary, Tom en Dick geeft Henk bij ons in binnen op de NPO Luisterapp. Bright Eyes van Art Garfunkel. Een andere Peter Verhart. Blame It on the Rain van Milli Vanilli. Martijn, waar heb je die opgedoken ergens in een vakje in je hoofd? Boulevard de la Madeleine van The Moody Blues. Peter Bakker. Dan hebben we nog Burning Love van Elvis door onder meer Hanny en Anneke. Bonnie kom je buiten spelen door David. Bad Moon Rising van CCR door Ton. We gaan, Mirjam, dat zou je niet verbazen. Voor die van jou is ook best een lekker liedje voorbij het schoonmaken. Dus ik zou zeggen, zet hem later vandaag nog een paar keer op. Of begin er meteen aan nadat je hem natuurlijk vlammend hebt aangekondigd. De zender is aan jou.
1: Nou, mijn voorkeur gaat uit naar een nummer wat je heel weinig hoort in verhouding. En dat is Better Davis Eyes van Kim Carnes.

0: Dan kregen we Better Davis Eyes van Kim Carnes. En dit was Ilse de Lange, Something Good. Even na 6:30, NOS Journaal. Caroline Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land waren er explosies. President Trump had die aanvallen al aangekondigd. Hij wil Iran zo onder druk zetten om een deal te sluiten, zegt defensieminister Hegseth.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Iran zegt als reactie op de nieuwe aanvallen de straat van Hormuz volledig af te sluiten. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen die wethouders en strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Eerder ging ook al de burgemeester weg, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: Wel bekend is dat 2 wethouders een onafhankelijk onderzoek willen. De huidige burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Bij ruim 180.000 eindexamenleerlingen gaat later vandaag de telefoon. Als ze horen dat ze geslaagd zijn, dan mag de vlag uit met hun tas eraan. En wie minder goed nieuws krijgt, die kan dinsdag herexamen doen. Zij weten het dan eind van de maand. En Oranjefans uit het Limburgse plaatsje Amerika hebben hun koffers ingepakt, stappen morgen op het vliegtuig om niks van het WK-voetbal te hoeven missen. Ja, ze balen wel van de spelers die gefouilleerd zijn en de scheids uit Somalië die is teruggestuurd, maar ze hebben nog geen WK gemist. En met die dure tickets valt het ook wel mee. Dat vertelt Jeroen tegen L1. Hij is niet extreem veel geld kwijt.
4: Nee. Dat is wat heel veel geschreven wordt en gezegd in de media. Met alle respect voor de media uiteraard.
5: Ja, dank je.
4: Hebben we bijvoorbeeld kaarten van afgerond 50 euro per stuk. De laatste 15 jaar geen uitwedstrijd meer gemist. Een heel stadion wat You Never Walk Alone zingt met Ieren. Dat is 1 groot feest en krijgt er nu nog kippenvel van.
1: Ja, hij heeft zogenaamde Follow Your Team tickets. En als je elke wedstrijd van Oranje volgt, nou, dan krijg je dus best wat korting.
0: Ja, en voor die mensen is het vaak ook een Follow Your Dream tickets. Want het zijn mensen die er jaren naar uitkijken. Carmen, jij als Oranje fan, wat zou je nou maximaal over hebben voor een wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK? Even gewoon een ticket dan, hè? Want ja, daarna moet je ook nog ernaartoe. Geld speelt daar natuurlijk een rol in, maar...
5: Ik heb geen cent om mijn kont te krabben, Henry. Wat een moeilijke vraag dit.
0: Dat is een hele fictieve vraag.
6: Ja. Ze gaat trouwen binnenkort, ja. Dus al het geld gaat daarheen.
5: Ik kan daar niks voor.
0: Je zou kunnen zeggen, zo'n huwelijk is toch al zo duur. Als je daar een heel klein percentage van afschraapt, dan heb je weer geld voor een voetbalkaartje. Of werkt het bij jullie thuis niet zo?
5: Nou, nee. Nee,
0: ik zie je hoofd al van niet.
5: Het kan geen huwelijkscadeau meer zijn, want dat WK is dan al voorbij.
6: Ik zit eens te kijken. Een ticket voor de finale kost gewoon bijna $3,000.
5: Ja, dat
6: is toch niet meer te doen. En zo'n Follow Your Dreams of Follow Your Nupplepup ticket zijn ook €200 de stuk. Ik weet niet
5: voor
6: dus
5: de finale,
6: hij, ja, waarom hij dan €50 betaalt, weet ik nou ook weer niet.
0: Dat zal voor een poolwedstrijd zijn, toch?
6: Oh.
0: Ja. Altijd ietsje goedkoper.
6: Okay.
5: Ik kijk gewoon lekker naar het WK-ontbijt. Dan kan ik alles gewoon mooi...
6: De Breakfast Club.
0: Een heel goed plan. Ja.
1: Buiten is het vrij zonnig. Het blijft op veel plaatsen ook droog. Vanmiddag kunnen in het zuidwesten en in het oosten wel enkele buien vallen. En het wordt zo'n 18 graden.
0: Dit is je radio-ontbijt. Op Radio 5 met Elvis.

0: Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Hij kan net mee vanaf komende zaterdag, want hij komt uit 1970. Frida Payne met Band of Gold.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ineens ontviel hij ons en ook nog eens vlak voor kerst.
2: I'm driving home for Christmas.
0: Voor onze argeloze volgers was het onverwachts. Hij vond zelf dat hij door heftige gezondheidsproblemen al meer dan 20 jaar in bonus leefde. Bekend dus van die kerstknaller, vooral daarvan, maar zeker ook van
2: Josephine.
0: Ja, Josephine.
2: I'll send you all my
0: love. Yeah, I can hear your heartbeat. Chris Rea, we zullen hem tot in de eeuwigheid met die donkere dagen in december associëren. Terwijl hij, dat is het grappige, veel vaker plaatjes maakte over de zomer. Ja, bijvoorbeeld deze. On the beach, zwol.
2: Looking for the summer.
0: En Looking for the Summer. En ook nog het meest vergeten hitje dat hij maakte over zon, zee en strand. Dat is deze. De vroeg vergeten hit van deze donderdag heet All Summer Long. Zeker niet te verwarren met de All Summer Long van The Beach Boys. Of die van Kid Rock. Of weer een hele andere van Bolland en Bolland. Er is er zelfs eentje van Gerard Joling. Kan het nog gekker, ja. Er is ook een All Summer Long van Jiske Vet. Allemaal niet te verwarren met deze enige echte, de vroeg vergeten hit van vandaag.

0: The Last Train to Clarksville van de Monkees. Lieve luisteraars en ook jullie hier aanwezig in de zaal. Carmen en Stefan, ik heb een gewetensvraag voor iedereen.
1: Oh.
0: Zijn jullie complimentengevers?
1: Ik wel.
0: Ja?
1: Zeker.
2: Ja, dat blijkt hier ook wel. Dat ben jij wel, ja.
0: Ja, dat doe jij inderdaad best regelmatig. Maar toch zeer geloofwaardig.
1: Dank je, dat voelt goed. Ja, want een compliment.
0: Ik ken namelijk ook mensen die complimentjes geven... dat je dan de hele tijd denkt... daar geloof ik echt geen snars van. Dat doe jij alleen maar omdat je dat ergens hebt geleerd... op een of andere cursus.
1: Ja, nou ja, ik heb eigenlijk altijd zelf zoiets van... als je een stukje waardering mag af en toe wel... en dan een compliment eraan toevoegen... dat is altijd wel lekker af en toe. Gewoon, en dan moet je het wel menen, want... had je al zegt, anders krijg je zo'n loos dingetje. Dat je zegt, ja, wat zie je er goed uit. Dat je denkt, ja, ga maar lekker door of zo.
0: Zei je gisteren ook.
1: Ja, precies dat. Ja.
0: Ben je gevoelig voor complimenten, Carmen?
2: Oeh, ja, ik denk... ja, zeker. Maar ik denk iedereen wel. Ik denk dat het sowieso fijn is om af en toe te horen... Ja,
0: dat denk ik ook,
2: gaat,
0: ja.
2: Of dat je een beetje erkenning krijgt.
0: Ja, hoe zelfverzekerd je ook bent. Volgens mij is het heel fijn om af en toe even te weten... dat je goed bezig bent op een bepaalde manier.
2: Mm-hmm.
0: Zijn wij Nederlanders, als ik even iedereen over één kam mag scheren... wat natuurlijk niet zo is, maar zijn wij er in het algemeen van? Nou. Wij zijn natuurlijk een ja-maar-volk. Hè. Wij discussiëren over alles.
2: Veel klagen.
0: Dat doen we heel veel. Ja. We vergaderen ook veel. En dat is vaak niet heel positief. Dan moet vaak worden aangestipt wat er allemaal niet in orde is. En wat er allemaal beter moet. De koffie bijvoorbeeld. Ja. Die overigens uitstekend is hier. Laat ik even een complimentje geven aan de NPO. Dat de koffie hier heel goed is. Dan heb ik dat compliment vastgegeven. Tjing. Maar zijn wij Nederlanders complimentengevers?
2: Nou, ik denk over het algemeen niet. En wij zijn natuurlijk een beetje het volk van... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En het sluipt er natuurlijk ook een beetje in. Als je lang met elkaar samenwerkt... of als je langs bijvoorbeeld thuis lang met elkaar samen bent... ja, dan sluipt het er gewoon een beetje in. Dan denk je, nou, het is allemaal wel oké.
1: Vanzelfsprekend, ja. Maar er is daadwerkelijk dus een keer een onderzoek naar gedaan zelfs... over complimenten geven. En dat wordt gezegd, als je dus vaker tevreden bent in een relatie... dat je ook dat de band dus versterkt met complimenten geven. En wat werkt dus wel heel goed? Nou ja, gewoon daadwerkelijk complimenten geven... die echt er ergens oprecht toeslaan. Maar wat werkt dus niet? Namelijk bijvoorbeeld, wat fijn dat je eindelijk eens opruimt. Dat zijn...
0: Ik moet hierop lachen, omdat ik krijg ook wel eens een complimentje thuis. En geen kwaad woord over thuis, ik hou van jullie allemaal. Maar dat een complimentje eigenlijk een soort standje achteraf kan zijn.
1: Ja.
0: Begrijp je wat ik bedoel? Dus dan heb je de keuken gedaan, of de afwasmachine ingeruimd... of de wasmachine een keertje uitgepakt en het in de droger gegooid. En dan krijg je de opmerking, wat fijn dat je dat hebt gedaan. En dan hoor je eigenlijk in de zin
1: een standje...
0: Had dat gisteren niet ook gekund?
1: Ja, daar is dus dat verpakte compliment van... inderdaad, heb je eindelijk eens opgeruimd. Nou, poepoe, no, weet je, dat idee. Maar dat moet je dus niet geven aan je partner.
2: Oké, ik schrijf mee.
1: Ja, en wat ook niet werkt, is dat je dus helemaal zeggen van... wat zie je er vandaag leuk uit?
2: Oh.
1: Met andere woorden, je ziet er dus gisteren niet goed uit, morgen ook niet. Ja. Weet je, dat soort dingen moet je dus niet zeggen tegen je
0: partner. Ben je naar de kapper geweest, is ook een mooie. Dat is dan net geen compliment nog, want dan zeg je nog niet wat dit jaar leuk.
2: Oh, dat zei ik van de week nog tegen.
0: Maar je zegt eigenlijk indirect soms... Het ligt aan de toon, Carmen. Jouw toon is dan fantastisch. Dan denk ik altijd, hey, ik zie er goed uit vandaag. En wat ook niet werkt, is zoveel complimenten geven... dat ze elkaar weer opheffen. Ik zal niet zeggen welke bijeenkomst het was... maar ik was bij een bijeenkomst met zo'n zaal... met iemand die er dan staat en die op een gegeven moment zegt... zijn er nog vragen uit de zaal? Toen kwam een vraag uit de zaal en zijn eerste reactie was... wat een goede vraag! En je zag die vraagsteller helemaal opfleuren. Bij de tweede persoon zei die... wat een goede vraag! Je zag die tweede persoon ook helemaal opfleuren. Maar bij de 12e vraag die werd gesteld...
1: zei hij dat ook?
0: En hij had weer automatisch de reactie, had het zelf niet eens meer door, denk ik. Wat een goede vraag. Zag je die hele zaal denken? Ja, het zal wel.
1: Slap ouwe.

0: De ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: De hele dag door.
9: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
11: Memphis Depay schiet.
12: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
9: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Ik heb heel veel pijn.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Wie luistert, weet meer.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is donderdagochtend, het is 7 uur. Je luistert naar Goeiedag Haendrikman met het NOS Journaal. Carlijn Bari.
20: Goedemorgen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar afgenomen. Vooral die uit China en Duitsland. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Vanuit India en Spanje komen er juist meer mensen naar Nederland om te studeren. En Amsterdam blijft de populairste stad. Een grote ceremonie gisteravond bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegende de Jezus Christus-toren van het beroemde bouwwerk in van Gaudi. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend. En daarna was er muziek en vuurwerk.
11: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Deu.
20: Ja, er kwamen ontzettend veel mensen op af. De inzegening van de Sagrada Familia valt ook samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudi. In Helmond is vannacht een

0: Nel centenario della morte del venerabile Antoni Gaudí, l'architetto di Déu.
1: Ja, er kwamen ontzettend veel mensen op af. De inzegening van de Sagrada Familia valt ook samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er raakte volgens de politie niemand gewond, maar er is wel veel schade aan een geldautomaat. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is gestolen is niet bekendgemaakt. En in Buren zijn de eerste kersen geoogst. Daarmee is ook het startschot gegeven voor de drukste periode van het jaar in de Betuwe. En het plukken, zag Omroep Gelderland, gebeurt hier nog met de hand.
2: Eigenlijk willen we alleen maar rijpe kersen plukken. Dus de wat minder rijpere kersen laten we hangen. En dan kunnen we die volgende week gewoon weer plukken. En dan zijn ze weer gegroeid en dan zijn ze meer op smaak.
3: Ja, nou, de oogst is eigenlijk boven verwachting super. Want er is na de volle bloesem enorm geruit. Dus we dachten dat we niet zoveel kersen overhielden. Maar daarentegen worden ze nu super groot, super lekker. En hangt er gewoon een prachtig gewas.
4: Caroline, heb je al een lekker recept in je hoofd met kersen?
1: Ja, zeker.
4: Ja? Vertel.
1: Losjoetaart, daar kan je dan nog een kruimelbodem van koekjes. En dan doe je daar een laag slagroom. Dat meng je met monsjoe en wat suiker mixen. En dat laat je opstijven, doe je er bovenop. En dan kan je er kersen bovenop doen. Heerlijk.
4: En ga je dat toevallig binnen 24 uur
1: Het is moeilijk mee te nemen, want het moet dus opstijven. En dan moet je het in stukjes doen. En dan wordt het als een beetje een kliederbende hier. Dus daarom
5: heb
1: ik dat...
5: Neem gewoon meenemen.
4: We komen het bij je halen of je maakt het hier en we helpen.
1: Nou, kom maar langs. Het is toch feestvanmiddag waarschijnlijk, denk ik.
6: Dat hoop ik echt voor, ja.
4: Ja. Het examen, hè? Ja.
1: Ja. Buiten is het zonnig en droog. Vanmiddag vallen er in het zuidwesten en oosten van het land een paar buitjes. En het wordt zo'n 18 graden.
7: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Goeiedag, Hendrik Man. Hendrik.

Op deze donderdag, de dag van de start van het WK-voetbal. Het is zover. Vanavond is de openingsceremonie in Mexico en trapt thuisland Mexico, een van de thuislanden, het toernooi af met de wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Die begint om 9 uur vanavond Nederlandse tijd. Dat is nog best een christelijk tijdstip. Het wordt wat doorbijten her en der de komende week als je alles echt wil zien. En tot die tijd, totdat die wedstrijd begint, is nog de mogelijkheid om mee te doen aan een WK-pool. Bijvoorbeeld die van ons bij NPO Radio 5. Kijk op de site radio5.nl of stuur heel simpel WK naar de NPO Luister-app. En in het antwoord zit dan alles wat je nodig hebt. Ik heb het nog steeds niet gedaan. Ik ga zo meteen voor die optie. Doe maar wat. Ja. Zullen we eens even kijken wat hij dan ook voorspelt? Of hij dan ook hele gekke dingen voorspelt? Of misschien nog wel redelijk realistisch? Heb je die pool al lang ingevuld of geen zin in die onzin? Dat kan natuurlijk ook. Dan kan je ook gewoon lekker naar de film. Naar de nieuwe blockbuster van Steven Spielberg. De film Disclosure Day gaat vandaag in première. Daarin zie je hoe onze planeet kennis maakt met buitenaards leven. Iets waar Steven Spielberg zelf heilig in gelooft. En het is de dag van nagelbijten voor de eindexamenleerlingen. Kan de vlag vandaag uit of moeten ze toch nog iets overdoen? Het is de dag van de uitslag. En hoe zo'n dag met belletjes naar leerlingen gaat, horen we zo meteen van de andere kant van de lijn. Van een leerkracht zelf, Ruben Looyen uit Steenwijk, voor wie dit ook een spannende dag is. Hey!

0: The Riddle, dat was Nick Kershaw. Het is een ongelooflijk nagelbijtend spannende dag voor veel middelbare scholieren. Vandaag horen ze of ze geslaagd zijn of gezakt voor hun eindexamen. En niet alleen voor de scholieren is dat een spannende, bijzondere dag. Ook voor de docenten die dat nieuws gaan brengen. Ruben Looyen is mentor op het CSG Ekeringen in Steenwijk. En hij maakt zich op voor deze grote dag. Ruben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat we hier even mogen spreken. Want ja, wat voor een dag is dit voor jou?
1: Ja, het is een superspannende dag natuurlijk. Ik heb veel van deze leerlingen al een aantal jaren begeleid. Dus ik ken ze best wel goed. En het is hartstikke spannend om ze straks te mogen bellen en de uitslag te brengen natuurlijk.
0: Ja, dat doet ook iets met jou. Je hebt iets met ze, je gunt het ze. Je hoopt natuurlijk dat ze allemaal, juist ook omdat je de mentor bent, neem ik aan, hè, allemaal geslaagd zijn. Weet je er al eigenlijk iets van of moet jij het ook nog horen?
1: Nee, dat moet ik zeker nog horen. Ik ga straks na dit gesprek direct naar school. De uitslagen druppelen binnen rond een uur of acht. En dan gaan we met alle collega's eerst nog vergaderen. En dan rond de middag, rond 12 uur, dan begin ik met het bellen van de leerlingen.
0: Dan heb je een indicatie, vast wel, hè? Want je weet wel van de meeste leerlingen hoe ze ervoor stonden.
1: Ja,
0: weet je, hoe gaat het ongeveer vallen?
1: Nou, heel veel collega's die hebben natuurlijk de examens nagekeken. En dan delen ze alvast wel een beetje of het goed is gegaan of niet. Dus we hebben voor sommige leerlingen al wel een beetje een idee. Maar voor anderen wordt het ook echt heel spannend en is het soms echt kantje boord. Dus ik ben zelf ook heel benieuwd, eerlijk gezegd.
0: Ja, dan is het voor die leerlingen, vooral de vraag ook of die leerlingen zelf doorhebben hoe het gaat vallen. Want als het echt als een donderslag bij heldere hemel komt, poeh, dan ben jij die boodschapper.
1: Ja, en dat is soms hartstikke leuk natuurlijk als het opluchting is. Maar als het de verkeerde kant op valt, dan moet je ze teleurstellen. En dat is natuurlijk niet altijd even leuk om te doen, maar dat hoort er wel bij.
0: Wat is jouw aanpak, Ruben? Je begint straks om, hoe laat is het?
1: Ja, met het, nu met of 12 gaan we bellen. Ja. En dan bel ik eerst de leerlingen die gezakt zijn. Het is altijd spannend als ze dan echt om 12 uur of iets daarna worden gebeld. Dan gaan ze er vaak al vanuit dat het niet is gelukt. Maar voor hetzelfde geld is iedereen geslaagd. Dus dan is ook de eerste blij. Maar dat is altijd een mooi moment.
0: Het is wel grappig op te zien, Ruben, dat zie jij niet. Maar ik wel, ik zie hier ook twee koppies die heel erg intens meeluisteren. En ik weet niet of ik het goed constateer, Stefan en Carmen. Maar jullie denken ook een beetje terug aan het belletje dat je zelf ooit kreeg, volgens mij.
2: Ja, over een aanloopje gesproken. Toen ik werd gebeld, ik moest wachten tot 3 uur. Na 3 uur zouden de geslaagden worden gebeld. Maar volgens mij werd ik al om 3:15 gebeld. Want iedereen die uiteindelijk gezakt was, die was dus al gebeld. En toen nam ik op en toen zei de docent, ja, ik heb nog 1 laatste opdracht voor je. Dus ik zei, oh nee, wat dan? Ze zegt, je mag genieten van je vakantie, want je bent geslaagd.
3: Ik heb dit dus ook zoiets gehad. Ik stond in het theater en ik was bezig met de musical van de middelbare school. En ik stond als technicus. En we hadden net geluncht gehad. En inderdaad, om 12:30 werd ik gebeld. En ik was de eerste van de geslaagden die gebeld werd na de gezakte. Maar die man die zei tegen mij, ik wil even dat je gaat zitten. Toen dacht ik,
0: nou,
2: dan weet je het ook wel, ja.
3: Ik zweet brak me uit. En ik dacht op dat moment van, nou, ik ga gewoon nu naar huis. En ik ga gewoon janken in een hoekje. En ik zie het wel even ergens. Maar ze zei van, dan mag je zo weer gaan staan. Want het wordt helemaal een feestje als je bent geslaagd. Nou, ik ging door de grond.
0: Ruben, heb jij ook zo'n satanische aanpak?
1: Nou, heel eerlijk gezegd, nee. Ik probeer het heel zakelijk te houden. En zeker als we gezakt zijn, dan zeg ik vaak gewoon van, joh, ik heb helaas niet zo leuk nieuws voor je. Je hebt het niet gehaald. En ik probeer het in die zin maar niet al te spannend te maken en gewoon de boodschap te brengen.
0: Wat kun je direct daarna nog betekenen voor zo'n leerling? Of hou je het daarbij? Ik bedoel, je zou nog meteen kunnen overleggen over hoe het toch nog goed komt, hè? Iets over de herkansingen zeggen misschien?
1: Ja,
0: of het iets makkelijker maken.
1: Ja, de leerlingen die het niet hebben gehaald en nog een mogelijkheid hebben tot herkansing, die nodigen gewoon direct uit op school. De rest van de leerlingen zijn er dan ook niet. Dus dan hebben ze even rustig de tijd om bij ons te komen en te overleggen over de herkansingsmogelijkheden. En eventueel nog wat extra bijles daarvoor. Dus houden we zeker rekening mee. En we begeleiden die leerlingen zo goed mogelijk.
0: Zijn er belletjes die je kan herinneren waar je 's nachts nog wel eens van wakker wordt?
1: Nou, ik heb wel eens, het gaat nog niet eens om de leerling. Ik denk dat ze daar te nerveus voor zijn. Ja. Maar ik heb wel eens ouders reacties over gegeven. Waar ik vandaag van oei, oei, oei zeg. Nou,
0: gewoon direct op de achtergrond.
1: Ja, een mooi inkijkje in de woonkamer krijg je er gratis voor niks bij.
0: Wat was de strekking daarvan ongeveer?
1: Ja, zal ik dat niet op de radio herhalen?
0: Je hoeft niet de letterlijke woorden, maar geef ons een omschrijving.
1: Vloeken en tieren, in het negatieve geval, heb ik ook zeker meegemaakt, ja.
0: En was dat dan richting de leerling? Want het richt zich soms ook wel eens op het systeem of de docent.
1: Nee, nou gelukkig heb ik dat ook nog niet meegemaakt. Nee. Maar in dit geval was het denk ik ook de emotie van de ouder die even loskwam.
0: Nou, nu zit jij aan die kant van de lijn. Tot slot, Ruben, kan je het belletje voor jouzelf nog herinneren? Jaren geleden?
1: Ja, dat kan ik me herinneren. Maar het was gelukkig positief nieuws. Dus goed uitgepakt uiteindelijk. Maar dat was ook hartstikke spannend. Dus ik, in die zin leef ik wel een beetje met de leerlingen mee vandaag. En ook met mijn collega's natuurlijk die hetzelfde moeten doen. Dus dat wordt hopelijk een hartstikke leuke dag vandaag.
0: Wij leven ook met je mee. En zeker ook met alle leerlingen vandaag die dat nieuws gaan krijgen. En die nog uren moeten wachten. Nu, ik hoop eigenlijk dat ze allemaal nog slapen. Want dan komen ze er makkelijker vanaf richting 12 uur of welk tijdstip het dan ook is. En ik wens je vooral een heel mooie dag. En we gaan voor die 100%, Ruben.
1: Ja, dat gaan we zeker. Hartstikke bedankt.

Keep Me Hanging On van de Supremes. Nou, blijf bij ons, want zometeen hoor je van Carolijn. Het is redelijk mooi weer nu, toch? Het is zonnig. Misschien wel tijd voor een ijsje. Waar de beste ijssalon van Nederland is.

0: Voor als je dat telefoontje over je eindexamen gehad hebt.
1: Ik ben niet meer bang.
0: En het was goed nieuws.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Ik ben niet meer bang. Anna May en Bluff. Het is bijna 7:30. We gaan naar het NOS-journaal. Carlijn Bari, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een man mag nooit meer aan het werk als verpleegkundige vanwege alcoholmisbruik. Hij was anesthesiemedewerker in de zorg, maar werd ontslagen omdat hij pijnstillers had gestolen. Daarna ging hij in de zorg als zelfstandige aan de slag, maar toen ging het ook een paar keer mis. Zo deed hij zich voor als EHBO'er bij een evenement waar hij onder invloed was en legde hij een infuus aan zonder dat dat mocht. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen er huizen van migranten in brand werden gestoken. Vandaag begint het WK voetbal dus met de openingswedstrijd in Mexico. Daar gaf FIFA-voorzitter Infantino ook zijn eerste persconferentie in 3 jaar tijd. Hij praat een 30 minuten lang aan 1 stuk door en uiteindelijk ging hij ook in op de Somalische scheidsrechter Omar, die Amerika niet in mocht.
3: We don't control everything. We try to solve everything. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what.
2: Ja, we gaan er dus niet over, zei de voorzitter van de FIFA. Proberen alles te controleren, maar dat lukt niet altijd. In Mexico-stad is er nog niet echt sprake van een feeststemming op straat, zag de Volkskrant. Er hangt wel veel feestelijke versiering, er hangen reclames, maar er zijn nog niet veel buitenlandse voetbalfans. En de Mexicanen grijpen het toernooi aan om te protesteren tegen drugsgeweld en de vele vermissingen in het land. En het was groot feest in Geldrop gisteren. IJssalon Kees is uitgeroepen tot beste ijssalon van Nederland. De juryvoorzitter kwam een envelop langsbrengen waar de uitslag in zat.
4: 3, 2, 1...
5: IJssalon!
6: Ja, geweldig, geweldig. Ja. Ik ben trots op het team, op iedereen. Ja,
2: tranen stonden in zijn ogen. En de ijssalon in Gelderop was al eens eerder de beste ijssalon van het land en won ook allerlei internationale prijzen.
0: Ja, dit is ook een verkiezing van de beste ijssalon van de wereld. Hoe zouden ze dat nou toch berekenen? En wie zouden dat doen? Ga je dan de hele wereld over om het ijs te proeven?
2: Ja, goede vraag. Ja, ja.
0: Een interessant beeld bij.
2: Leuke baan ook.
0: Ja, zeker. Voor Nederland lijkt me dat al een leuke baan.
7: Zijn jullie likkers of zuigers aan het ijsje? Want je kan zeg maar... Nee, dat is serieus een heel... Als je zo'n ijsje hebt, zo'n horentje, dat gaat natuurlijk smelten. Ja. Ben je dan echt een hele likker dat je het gewoon aflikt? Of pak je gewoon helemaal in je mond en dan hap je het eraf?
0: Je hebt een hele andere oplossing voor. Geen horentje, maar een bakje.
7: Dat kan natuurlijk.
2: Ik ben
7: ook.
2: Allebei.
7: Ja. Ben je allebei? Ja. Je houdt van en likken en zo. Oké, dat gaat alle kanten op.
2: Ja, doe mij maar kersenijs, ja.
0: De hamvraag is natuurlijk, is het weer voor een ijsje?
2: Ja, nu zeker. Het is zonnig en droog. Vanmiddag iets minder zon en dan kan er in het oosten en zuidwesten een buitje vallen. Het wordt zo'n 18 graden.
0: In je tekst is het zeker weer. In je tekst is het zeker weer voor een ijsje. Want er staat 118 graden.
8: Goeiedag, Hendrik Man.
9: Goedemorgen.

0: Hij deed mee aan het Songfestival Boy George als soort verrassingsact bij San Marino. Dat liep niet heel goed af. Een stuk minder dan zijn carrière met The Culture Club. We hoorden Church of the Poison Mind. Het feestje is vandaag voor Jeannette de Jong uit Leiden-Dorp. Die wordt 82. Marianne Troostwijk uit Ede, 56. Anneke Wisse van Heemst wordt vandaag 76. Ruud van Huis uit Velzenbroek, 73. Eline Huismans uit Schardedijken wordt vandaag 79. Gosse Bierma, gefeliciteerd met je 60ste. Leo Zoet wordt 56. Roberto Sips doet mee vanuit Italië op de verjaardaglijst. Hij wordt 65. En Rudy Driessen uit Duiven vandaag 64. En we gaan bellen met slagharen.
1: Daar kun je veel beleven.
0: Altijd pret.
1: Slagharen, daar is het altijd feest.
2: Zo, dan gaat het trigger open ineens bij jou in je hoofd.
0: Ik weet nog dat toen ik klein was dat je er naartoe ging voor 10 gulden. Maar dat geldt terzijde.
2: Ponypark slagharen.
0: John van Schie, horen wij jou al?
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
3: Ja, dankjewel jongen.
0: Je bent live op Radio 5.
3: Ja.
0: Is het 39? Is het echt 39?
3: Het is 39, ja.
0: Voel je de grote 40 al aankomen? Of ben je er helemaal niet mee bezig?
3: Nee, 0,0.
0: Oh, want ik wilde je gaan vragen, wat wil je nog voor elkaar krijgen in het leven voordat je 40 bent? Maar denk je daar echt helemaal niet over na?
3: Nee, ik heb eigenlijk alles al, nu al.
0: En wat is alles wat je ooit had willen hebben?
3: Ik heb een gezond gezin. En ik heb een dak boven mijn hoofd. Elke dag heb ik gewoon te vreten. Dus eigenlijk heb ik alles.
0: En wat ga je vandaag vreten op je verjaardag?
3: Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Want normaal als je jarig bent, mag je kiezen wat je gaat eten.
0: Ja, precies, ja.
3: Maar ik ben er nog niet uit. Ik heb er nog niet echt over nagedacht.
0: Of is dat sinds je een gezin hebt totaal veranderd? Hoe oud zijn je kinderen? Of kind?
3: Nou, de een is bijna 5 en de ander bijna 7.
0: Nou, dan denk ik pannenkoeken. Patat.
3: Ja, kip, dat appelmoes. Laatste denk ik dan. Dat laatste denk ik, ja. Ja.
0: Maar word je daar zelf ook blij van?
3: Oh ja hoor, ik ben niet zo heel moeilijk als dat er gaat. Ja.
0: Dat is ook maar het beste met jonge kinderen. Dan moet je niet al te moeilijk in het leven staan.
3: Nee joh.
0: Gewoon de dagen pakken zoals ze komen, toch?
3: Zo is het.
2: Ja. Maar even John, even heel eerlijk. Je bent 39. Ja. Kom op, je kan toch wel dingen bedenken waar je nu gewoon even lekker op de tafel gaat staan. Dat je een festivaletje pakt, dat je een pilletje tikt.
0: Stefan. Die man heeft een gezin.
2: Ja, dat is waar. Ja,
3: Nou, ik was toevallig afgelopen weekend nog op Pitfest. Ik weet niet of je daar wat over gehoord hebt.
2: Ja, zeker.
3: Trash metal, hardcore, punk. En nou ja, dat was ik afgelopen weekend dus.
2: Kijk, je stond lekker gewoon in een morspit.
3: Nou, dat is gewoon een beetje mijn standaard leven eigenlijk. Dus.
0: Dan ben ik heel benieuwd wat jij vindt van de liedjes die gaan komen uit de Evergreen Top 1000. Want dat overlapt elkaar beetje, denk ik.
3: Nou, daar ben ik ook altijd hartstikke blij mee met die muziek. Dus.
0: Ja, dat is mooi. Het rad heeft al gedraaid. Stefan, wat staat er?
2: Hij komt uit op 291.
0: Die was er niet bij, denk ik, afgelopen weekend. Kate Bush, The Man with the Child in His Eyes.
3: Ja, nou hoor ik het.
0: Wil je deze of ga je voor nog een keer draaien? En dat wordt er dan sowieso.
3: Nou, draai het er nog maar een keer, want vertel dat is wel de Beatles of zo.
0: De Beatles of zo. Kijken wat er komt.
2: Kijk, 441. Hey, what is my girl's
0: Het zijn de Beatles uit de Achterhoek.
3: Ja, ik ben jarenlang op de Zwarte Cross geweest, dus dat vind ik wel mooi.
0: Ja, zie je, dus deze valt op zijn plek. Ja, de Zwarte Cross zou niet hebben bestaan, denk ik, zonder normaal.
3: Ze hebben er wel een hele grote wat aan bijgedragen, ja, dat klopt.
0: Ja, toch? Ja. Nou, vandaar ook dat dit de hit werd, de live versie. En die is voor jou 4 minuten schoon aan de haak, John. En we gaan ook nog een verjaardagskaart voor je vol krabbelen.
3: Nou, super, dankjewel.
0: Geniet van je dag.
3: Heel, hey, bedankt, hè.

0: Het WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
1: Speel mee via nporadio5.nl.
0: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio-app.

0: Natuurlijk typisch 70s Tavares met Who Done It.
1: Anne's A-plaat.
0: De kracht van muziek is de verbinding die erin zit. Anne van 11 kent liedjes die haar moeder ook kent en die haar grootmoeder ook kent en zelfs meezingt. Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je neemt ons vandaag mee naar
2: 1988.
0: En waar hoort dit liedje dan voor jou bij, vooral?
2: Bij de film Schapenspeurders.
0: De film Schapenspeurders. De naam van de film zegt al een hoop. Wat vertelt deze film?
2: Nou, het is niet echt een vrolijke film, maar ook weer wel. Want het gaat over schapen en een herder. En de schapen kunnen praten, maar uiteindelijk gaat de herder dood. En die wordt dus vermoord. En dan gaan eigenlijk de schapen de moord oplossen.
0: De schapen die de moord oplossen, ja. De schapen zijn dan een baantje voor de oudere luisteraars. Of nou ja, wat dan ook, Derk eigenlijk of zoiets. Maar is dat niet hartstikke eng dan?
2: Nou, gewoon omdat de schapen kunnen praten maakt het dus weer grappig.
0: Ja, het is ook een soort comedyfilm uiteindelijk, hè?
2: Ja. Ja.
0: En dit liedje hoort daarbij. DJ Anne, hij is aan jou.
2: Dit is I'm Gonna Be 500 Miles van Proclaimers.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Voor de een held, voor de ander een rechtsextremist.
4: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
3: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je tickets snel via onzejordaan.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: In het voetbal zijn er momenten...
11: Bergkamp 2-1!
10: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
11: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
10: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
10: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: En zo werd het 8 uur. We beginnen aan een heel nieuw uur. Goeiedag, Hendrik Man, met het NOS Journaal. Caroline Bari.
18: Goedemorgen. Iran zegt de straat van Hormuz volledig af te sluiten. Ook voor olietankers en commerciële scheepvaart. Amerika heeft vannacht opnieuw Iran aangevallen. Er waren explosies op verschillende plekken in de buurt van de straat van Hormuz. Maar ook verder weg, in voorsteden van Teheran bijvoorbeeld. President Trump had die aanvallen al aangekondigd. Hij wil Iran onder druk zetten om een deal te sluiten. Maar Iran reageerde op die nieuwe aanvallen door de straat van Hormuz dus volledig te sluiten. En ook viel Iran Amerikaanse bases aan in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Steeds meer mensen maken zich zorgen over hun baan, nu kunstmatige intelligentie steeds meer werk overneemt. Dat blijkt uit een enquête van een psychologenplatform waar RTL Nieuws over schrijft. Bij dit accountantskantoor in Zoetermeer is de boekhouder ontslagen. Zijn werk is overgenomen door AI. Deze man werkte nog wel, maar is er niet gerust op.
19: De zorgen zijn van, ja, kan ik dit nog wel aan? Ik heb er ook wel eens wakker van gelegen.
20: Er was gewoon geen werk meer voor die medewerker. Dus die moesten we helaas afscheid van nemen. Vroeger typten we alle bankmutaties handmatig in het softwarepakket. En tegenwoordig wordt dat allemaal automatisch ingelezen. Dat scheelt eigenlijk een 10 tot 15 uur per week.
18: Ja, zegt hij. En er zijn ook veel bedrijven die AI willen inzetten, omdat ze anders de boot missen. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC, waarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had gezegd dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet en daarom stapten ze op. En die andere 3 wethouders die vertrokken ook, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. De bal gaat bijna rollen op het WK voetbal.

0: In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC, waarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had gezegd dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet en daarom stapten ze op. En die andere 3 wethouders die vertrokken ook omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. De bal gaat bijna rollen op het WK voetbal. Later vandaag de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika in Mexico-stad. Het Nederlands elftal begint zondag aan het toernooi tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat de geblesseerde keeper Bart Verbrugge dan weer in het doel staat.
1: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: Gisteravond heeft Koeman uit voorzorg wel gesproken met de andere keepers. Het weer, de zon schijnt, het wordt een graad of 18. Vanmiddag is er meer bewolking en dan kunnen er in het zuidwesten en oosten een paar buien vallen.
2: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Goeiedag, Hendrik Man, Henry Schut.

0: David Bowie opende het derde uurtje. Goeiedag, Hendrik Man. NPO Radio 5. Met China Girl. Goedemorgen.
1: Henry Schut en zijn lach. Dit wordt een goede dag.
0: En een bijzondere dag voor veteranen in ons land. Vandaag wordt de Witte Anjerprijs uitgereikt. Dat is een prijs voor mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen en de familie. De Witte Anjer is een symbool voor erkenning en waardering van die veteranen. Het wordt vandaag een groot feest in Ahoy in Rotterdam. Daar is het dansfestijn Sing and Dance Up. Zo'n 7500 kinderen komen daar samen om te dansen en te zingen. Een glansrol is er voor de dansende senioren van de groep Forever Young uit Helmond. Die dansgroep met de hoogste gemiddelde leeftijd van ons land mag daar ook optreden. En wij zeggen alvast toi toi toi aan Lisbeth en Joke en de gehele Forever Young groep. En het is een onvergetelijke dag voor onze NPO Radio 5-collega Stefan Stassen. Hij ontvangt vandaag de ere zilveren reismicrofoon voor zijn fantastische, inspirerende oeuvre. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe hij denkt deze dag te gaan beleven. Of hij zijn mooiste pak al uit de kast heeft getrokken. En hoe hij zich voorbereidt op zo'n ultieme dag in zijn carrière.

0: In de Navy van de Village People, je weet wel, die andere van dat groepje. Hij is de meester van de beeldende radio. Zijn hart klopt voor muziek en sfeer. En radio natuurlijk. Zijn stem is een vertrouwd en fijn geluid op onze mooie zender. En op heel veel andere plekken. Onze NPO Radio 5-collega Stefan Stassen krijgt vandaag de ere zilveren reismicrofoon. En zo klinkt zijn fantastische stem 's ochtends vroeg als hij net uit bed is. Stefan?
1: Oh, sorry.
0: Ben je daar?
1: Ja, ik ben er. Hallo, Henning.
0: Want je was wakker, hè? Natuurlijk was je wakker.
1: Ja,
0: goedemorgen. Ja, die klinkt nog mooier dan normaal. Ja. Jeetje, Mina. Je bent 40 jaar geleden begonnen, in 1986, tellen we dan terug. En ik heb het fragment al even gehoord, we gaan het nu allemaal horen. Ik herken je helemaal niet, luister even mee.
2: Goedemorgen, ik spreek met Stefan Stassen van Radio Heksenest. Ik ben op zoek naar de heer Van Empelen en dat is de hoofd, of een hoofd van de afdeling fysiotherapie.
3: Oké, ik moet afbreken.
4: Oké, goed.
3: Dit was Popeye, de techniek vanavond werd op briljante wijze verzorgd door Alfred Koster. Tot zover verblijven wij met vriendelijke groeten Stefan Stassen, Peter Blom, Ellie van Loenen, Jos Bruins en veel plezier straks na achter bij Radio Thuisland.
0: Noem ik er nog een naam achteraan met dank aan de podcast Radio Reuzen van Bert Kranenbarg. Ja, er is wel wat veranderd, hè?
1: Ja, het is zo gek. Ik heb dat laatst ook weer teruggehoord. En het is zo raar met mijn stem. Ik kwam net van de toneelschool, dus ik... En ik kwam in een totaal wereld die ik eigenlijk niet kende, maar die ik wel heel leuk vond. Maar ik hoor dus dat ik nog helemaal mijn stem nog niet had. Of mijn geluid klopte nog niet. Want ik praat ook heel erg met een soort tongpunt R.
0: En probeer die iets te zijn dan? Probeer die een geluid op te zetten?
1: Ik denk dat ik een soort geluid... En dat ik was wel altijd fan van Frits Spits en Peter van Brugge. En dus ik denk dat bloemrijke taalgebruik, dat had ik toen al een beetje. Dat was volgens mij echt wel beïnvloed door Frits. En voor de rest een soort, dat ik een soort halve DJ was ik natuurlijk ook.
0: Ja, dat hoorde wel in die tijd ook, hè, de jaren 80. Ja, je klonk al helemaal niet aangezet zoals de DJ's van toen.
1: Nee, maar toch wel een beetje met een ronde.
0: Ja, precies. Ja. Eigenlijk deed iedereen een beetje toen zoals hij dacht dat hij moest zijn. En wanneer ben je dan uiteindelijk, hier komt een hele diepe levensvraag, wanneer ben je uiteindelijk jezelf geworden?
1: Nou, dat is toch gekomen toen ik toen mijn baas mij vroeg van God, heb jij niet nog een ideetje? Want ik moet morgen iets pitchen en we hebben geen idee en we kunnen een heel blok krijgen op de radio. En kun je dat morgen aan me doorsturen? Dus toen had ik het Theater van het Sentiment bedacht. En die had ik helemaal bedacht zo dat ik dacht van hier ga ik me thuis voelen. Dus in het theater, nou, dat was natuurlijk mijn opleiding. Een voorstelling in 3 bedrijven en hoe leuk is het om een dag na te spelen. Helemaal tot in detail, in 3 uur lang. En dan elke dag een andere dag. Ja, en toen in één keer dacht ik, verrek, nu kan ik zeg maar dat theatrale kan ik een beetje gebruiken.
0: Ja, acteurschap.
1: Maar acteurschap. Ja. En ik kon langzaam mijn eigen stem vinden. Hoe ik eigenlijk denk te horen klinken op de radio.
0: En is dat altijd gebleven wat je het fijnst vond aan radio maken? Of heb je ook wel eens gewoon lekker gejokt, zoals we dat dan in het vakjargon noemen. Gewoon plaatjes draaien.
1: Heb ik ook wel zo. Ik heb natuurlijk heel veel de top 2000 gedaan.
0: Ja, ja.
1: Maar het was altijd wel zo dat ik dacht van ja, god, het is toch iets wat ik niet echt goed beheers. Maar ik kon het wel voor mijn gevoel een beetje naspelen. Zodat ik het toch ook nog wel. En als ik het dan speelde, dan kwam langzaam wel dat ik denk, hé, dit is eigenlijk ook wel heel erg leuk.
0: Ja,
1: introotjes vol praten.
0: Ja,
1: dus dat heb ik uiteindelijk ook alweer geleerd. En zeker toen ik zelf ging schuiven. Nou, jij schuift zelf ook. Ja. Ja, met een technicus heb ik heel lang gedaan. Vond ik geweldig. Omdat je die stonden toch een stukje hoger. En maar er was echt een spel tussen de technicus en mij. Maar als je het zelf doet, ja, dan ben je, als je en dat goed gaat, ja, dan ben je sneller, kan bijna niet.
0: Precies, dan heb je alles zelf in handen. Dan kan je gewoon lekker schakelen en dat soort dingen. Het wordt nu heel erg vakachtig. Je komt in een rijtje met deze zilveren reismicrofoon. Met mensen. Tineke de Nooi, Felix Murders, Peter van Brugge, je noemde hem net, Hans Hogendoorn. Ja. Je weet wel, de stem van Radio 1. Maar bijvoorbeeld ook met het Metropoolorkest en met het Oog op Morgen en met de Top 2000. Kan je ergens, kan je dit een plek geven? Kan je dit bevatten?
1: Nee, het is echt bijna niet serieus te nemen. Dus ik moet echt tegen mezelf zeggen, nee, je moet het ook gewoon maar, hè, zoals een therapeut zou zeggen, omarmen. En je moet dan ook maar zeggen, van, nou, daar kan je toch trots op zijn. Maar ik heb dat ook zoiets. Ik denk, ja, hoe zou ik daarbij? Maar ja, het is natuurlijk wel geweldig.
0: Nou, wij hebben wel een idee hoor, waarom je erbij zit.
5: Ja. Ja. Zeg maar, dus, ja, zat in het buiten de uitzending, zaten we ook even een beetje te kletsen, Stefan. Dat je was bezig met je speech aan het voorbereiden. En dat ben je tot 00:30 vannacht lopen schrijven.
1: Ja, dat komt dan omdat ik dan denk, nou, hier ga ik me niet te druk over maken. En dan begin je te schrijven. En toen zei ik tegen mijn vriend, zal ik het even voorlezen? Want het mag 4 minuten duren. En ik had dan 4 minuten, doe ik een muziekje eronder. Die precies 4 minuten duurt. Maar ja, dat ging helemaal niet goed en het was veel te gevoelig.
5: 4 minuten, dat is wel veel hoor, voor een acceptance speech, om dat zo te zeggen. Maar dan krijg je 25 seconden.
0: Maar ja, dit is ook niet zomaar een prijs.
5: Ja, dat is waar. Dat
1: maar
5: is waar,
1: ja,
5: is waar.
1: Dan zul je net zien dat ik het niet goed begrepen heb. Dat kan ook nog.
5: Krijg je 4 seconden.
0: Ja. Maar dit tekent je natuurlijk, want je wil dat dan ook heel erg goed doen. Is het uiteindelijk goed genoeg, denk je?
1: Nee, ik heb mijn laatste versie, die ga ik nu zo meteen nog een keer voordragen aan mijn vriendin. Maar die had nu ik hem lees, denk ik van, dat mag wel een randje eraf. Weet je, dat je dan veel te gevoelig wordt, alsof je zeg maar aan het overlijden bent of zoiets.
6: Dat moet het niet worden. Het is geen uitvaart worden.
1: Dat moet het niet worden. Nee.
0: Het spannende van dit soort dingen is altijd dat je de juiste toon weet te vinden. Maar goed, als iemand in Nederland de juiste toon weet te vinden, kom op, Stefan, dan ben jij het wel.
1: Ja, ja.
0: Welk liedje past voor jou bij deze dag? Dan gaan we die draaien. Of wat vind je gewoon nu een heel mooi liedje?
1: Ja, je vroeg het net, 30 seconden geleden. Ja, en toen kom ik toch op één ding waar ik me absoluut mee wil vergelijken. Maar wat ik wel echt mooi aan hem vind, en dat is wel een soort, dat is wel iets wat ik in 40 jaar echt onder de knie heb. Is dat je bij Paul McCartney heb je altijd, als hij een liedje zingt, dat je denkt van, oh, dat is bij het begin dat je denkt, god, wat is dit een comfortabel weggetje waar hij me op meeneemt. En op het moment dat hij denkt van, hé, dit is een mooi weggetje, en slaat hij rechtsaf, en dan kom je op weer een mooi weggetje. En als je daar weer, dan denk ik, hé, dan gaat hij weer een ander weggetje op. Dus dat verwachte en het onverwachte, waar hij de meester in is, ja, dat vind ik gewoon geweldig. En zijn hele laatste album en die single, ja, dat bewijst maar weer hoe goed hij is.
0: Kijk mensen, dit is dus ook waarom hij vandaag deze prijs krijgt. Ik wil nu dit liedje horen. Ik wil die weggetjes op van Paul McCartney. Fijne dag, Stefan.
1: Ja, dankjewel.
0: En geniet ervan en zet hem op met die speech.
1: Ja, oké, doe ik. Hoi.

0: Nieuw werk van Paul McCartney en een evergreen van Dave. Dan is dit voorlopig de laatste kans om de prijzenkist helemaal leeg te krijgen. Want het is donderdag. We spelen hem deze week voor het laatst. Volgende week is het de week van de jaren 70. Dan hebben we hele andere leuke zaken.
1: Zeker.
0: Maar vroeger of later is het dus voorlopig even voor het laatst. Ik zou zeggen, grijp je kans en gris die hele kist leeg.
2: Nou, de kist is ook bijna leeg, kan ik je vertellen. Want er ligt nog maar één Max sokkenpakketje. Er ligt nog maar één sleutelhanger. Er ligt nog maar één boodschappentas. En nog maar één deurhanger voor deze week natuurlijk.
1: Ja, gelukkig maar.
2: We hebben het gelukkig. Bijna hartaanval.
1: Ik kreeg het hier al warm.
0: Ja, de appjes komen al binnen. Ja.
1: Nou, wil je daar kans op maken? Ja, natuurlijk. Doe mee aan vroeger of later. En geef je nu op? Stuur het codewoord door via de NPO Luister-app. Dat codewoord is vandaag microfoon.
0: Microfoon, NPO Luister-app.

0: Halverwege van Suzanne en Freek maakt het even na 8:30 het NOS-journaal. Caroline, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zegt dat alle terreurverdachten in Guantanamo Bay al dood hadden moeten zijn. Dat zei Hegseth na afloop van een bezoek aan de Amerikaanse basis daar op Cuba.
2: These Gitmo detainees should have been executed in my mind personally a long time ago for the crimes of what they committed against the American people. Unfortunately, the gears of American justice got gunked up all the way back to when I was a guard at Guantanamo Bay in 2004-2005.
1: Hij zegt dus dat ze geëxecuteerd hadden moeten worden wat hem betreft. Hegseth was jaren geleden een bewaker in Guantanamo Bay. Die gevangenis werd gebouwd voor verdachten van de aanslagen op 11 september 2001. En daar zitten nu nog 15 gedetineerden. Mensenrechtenorganisaties zijn al jaren kritisch op de eindeloze detentie en verhalen van martelingen in die gevangenis. Verschillende panden en ook auto's in Helmond zijn flink beschadigd geraakt vannacht bij een plofkraak op een geldautomaat. Deze verslaggever van Omroep Brabant woont er vlakbij.
3: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4 uur wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik. En ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Er ligt veel glas en ander materiaal. De bakkerij naast de geldautomaat blijft voorlopig dicht. En bij een kapsalon zijn de ramen kapot. Het is niet bekend of er bij die plofkraak in Helmond ook geld is gestolen. Patrick Bruel is nu officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. De Franse zanger werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger van een verkrachting in 2000. Hij is nu onder voorwaarden vrijgelaten, maar moet wel in Frankrijk blijven. En ja, een stressvolle dag voor eindexamenkandidaten die vandaag horen of ze wel of niet zijn geslaagd voor hun middelbare schooldiploma. Ze krijgen een belletje van een docent. Acteur en grappenmaker Bela Becht deed op Instagram zo'n moment al even gekscherend na.
4: Hoe gaat het met de zenuwen? Ja, nee, het is natuurlijk ook heel... Oh, schat het. Ja, het grote moment. Lief, het is goed nieuws en er is slecht nieuws. Voor mij dan, voor mij het goede nieuws. Oké. Het goede nieuws is, je bent gezakt. Waarom is dat voor mij goed? Ik vind je een hele kind, dus je blijft nog lekker een jaartje bij me in de klas. Ja, het slechte nieuws is... Hallo?
0: Ja, en weg, ja. Dit gaat voor jouw dochter niet op, toch?
1: Nou, ze zei gisteren al, die mentor van mij die gaat een prank met me uithalen. Ik weet het zeker, ik ken hem, dat gaat hij doen. Ja,
0: dus en kan ze dat hebben? Weet ze zeker dat ze overgaat?
1: Ja, dat kan ze wel hebben, maar ja, ze is toch nog een beetje zenuwachtig natuurlijk. Het is wel een momentje dit.
5: Ze moeten eigenlijk even een prank terugbedenken. Dus hoe kunnen leerlingen dan weer een grap uithalen met de docent?
1: Met die docent, ja.
0: Ja, dat is wel een ingewikkelde. Hoe doe je dat? Ik zei overgaat, want ze gaat wel op dezelfde school nog door, hè?
1: Ze gaat door naar de HAVO. Ja, zeker.
0: Van de MAVO rechtstreeks door naar de HAVO.
1: In één keer.
0: Nou, dat komt vast goed.
1: Buiten is het zonnig. Het wordt een graad of 18. Vanmiddag meer bewolking en dan vallen er in het oosten en zuidwesten een paar buien.

0: Even checken of Ron er een beetje klaar voor is. Ron, we zijn nog niet begonnen, maar Into the Groove van Madonna. Vroeger of later dan 1993?
1: Vroeger.
0: Dat is goed.
2: Vroeger of later?
0: Kijk, je bent er klaar voor, denk ik. Ron
1: ik
0: de Wolf, uit
1: ja.
0: Den Haag, maar nu niet in Den Haag. Waar ben je?
1: Ik zit nu op de Veluwe, maar ik woon in Naaldwijk.
0: Oké, dus geboren en getogen in Den Haag, woont in Naaldwijk. En de Veluwe is vakantie of ben je ter voortvlucht allemaal daar?
1: Een weekje.
0: Lekker hoor.
1: Waar
0: op de Veluwe zit je?
1: We zitten in Hattem.
0: In Hattem?
1: Ja.
0: En waarom is Hattem de moeite waard?
1: Nou, daar komen we eigenlijk ieder jaar omdat we het een hele mooie omgeving vinden. En het park waar we zitten, de Leemkule, dat is geweldig. De redactie die had het over een afstandshuisje, maar dat is het zeker
0: ja,
1: niet.
0: Ja, maar de redactie...
3: Stefan, leg even uit.
2: Ja, ik dacht, hij zit misschien in een soort van afstands centerparks of zo'n Belvilla-huisje of van een van die mensen die dan... Dat zit je dus niet.
0: Stefan, lok je gewoon een beetje uit je tent rond om het juiste antwoord eruit los te peuteren.
1: Ik denk dat Stefan gewend is aan een 5-sterren-hotel.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Absoluut. De koningin moet gewoon goed geplaatst worden.
0: Jij hebt gisteren ook geluisterd toen het over die 175 miljoen ging, hè? Die zou Stefan... volledig voor zichzelf houden.
1: Okay.
0: We gaan beginnen in 1998. Dat is het vertrekpunt van deze vroeger of later. Het WK voetbal in Frankrijk staat dan op het punt van beginnen... en Nederland kleurt ook dan oranje.
4: Om toch zoveel mogelijk het oranje gevoel te doen ontbloeien... zijn op tal van plaatsen straten en huizen omgetoverd... tot voor de een oranje oasis, voor de ander oranje hel.
5: Je hoeft eigenlijk nergens in Nederland lang te zoeken... om dit soort taferelen te kunnen zien. Hele buurten zien het als roeping om alles te behouden... te beplakken, te beschilderen met oranje.
0: Vanaf 1998 gaan we reizen door de muziek. Zet hem op, Ron. Ja. Girls Talk van Dave Edmunds. Vroeger of later dan 1998?
1: Vroeger.
0: Dat is goed, 1979. One Way Wind van de Cats, vroeger of later dan 1979?
1: Ja, ik denk iets later.
0: Nee, het was vroeger, 1971.
6: I love you so, klinkt op de radio. Maar thuis zegt iedereen gewoon, ik vind je aardig.
0: Pak hem op, Ron. I love you so, van Robert Long, vroeger of later dan 1971.
1: Ja, dat fok ik toch later.
0: Dat was inderdaad later, 1988 zelfs. Let's Go to San Francisco van de Flowerpot Man. Vroeger of later dan 1988?
1: Dat moet vroeger zijn.
0: Dat was een stuk vroeger, 1967.
7: Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours.
0: Help Yourself van Tom Jones. Was dat vroeger of later dan 1967?
1: Ik denk later.
0: Ja, dat was goed.
2: Vroeger of later.
0: Je zei het heel resoluut, het scheelde maar één jaartje, 1968. En dan tellen wij van de vijf toch nog 1, 2, 3, 4 goed.
2: Ja, 4 goed.
1: Door niet te klagen.
2: Nee, ja, zeker niet. We houden toch nog één ding in de prijzenkast liggen voor over 2 weken. Maar jij krijgt sowieso de sleutelhanger, de Max sokken en natuurlijk gewoon de deurhanger.
1: Ja, nou helemaal top.
2: Ja. Nou, blij mee.
0: Lekker ophangen daar op de Veluwe.
2: Top, toch?
0: Stoort echt helemaal niemand je meer.
1: Oké, dankjewel.

0: Met de Four Seasons is het nooit te vroeg voor Sherry. Het is vandaag 11 juni, het WK voetbal begint. Maar voor velen is dit ook een spannende dag vanwege de eindexamens die er zijn voor heel veel leerlingen van de middelbare.
1: Ja, de ene docent doet het, vertelt of je geslaagd of gezakt bent op een vredelievende manier. De ander laat je nog even bungelen tot het allerlaatste moment.
0: Zweten.
1: Dat hoorden we vanmorgen. Karin die moest in de jaren 70 wachten op haar examenuitslag per post. Ze schrijft ouders die verdwenen naar de gang om de brief te lezen voordat ze weer naar binnen kwamen. En dan mocht zij haar diploma op haar verjaardag in ontvangst nemen en iedereen ging zingen. En natuurlijk duimen we vandaag allemaal voor de dochter van Carolijn, Olivia. Die hoort vandaag ook of ze geslaagd is.
0: Komt vast goed.
2: Ja, en dan alle complimenten aan de geslaagde ook uiteraard. En we hadden het natuurlijk ook vanochtend over het fenomeen complimenten geven. Want hoe doe je dit zonder nep over te komen? En wat moet je vooral niet zeggen? Eén tip, zeg vooral dus niet, heb je eindelijk de vaatwasser opgeruimd? Want dat betekent eigenlijk dat je een verkapt standje krijgt. Mieke in de app die zegt, ik ben zeker van het complimenteren. Afbranden is namelijk zo makkelijk. Wanneer je reacties leest op social, schrik je echt. Doe eens wat aardiger tegen elkaar.
1: Ja.
2: Eens.
0: Ja, natuurlijk. Dat zijn we hartstikke eens. Dat kan ik alleen maar eens. Ik vond jullie heel goed vandaag.
1: Ach, ik ga snel door.
0: Je kijkt me aan alsof je een compliment wil. Je dan geef ik hem.
1: Nou, kom op zeg, Henry Schut. Iets geloofwaardiger de volgende keer. Ik roep het nog maar een keertje op. Dit is de laatste dag dat je je kunt aanmelden voor de exclusieve WK-pool van NPO Radio 5. En ik zou het leuk vinden als jij als ochtendvriend of vriendin meedoet. Bert en ik hebben ons al aangemeld. Henry, jij moet ook nog meedoen.
0: Ik ben hem aan het invullen.
1: Ik hoorde dat jij Haiti als groepswinnaar had, dus ik denk niet dat jij gaat winnen.
0: Ik heb net die optie, doe maar wat ingevuld. Dan wint Nederland alle groepswedstrijden. Maar dan wordt Japan wel groepswinnaar. Is dat een kwestie van je kansen spreiden volgens deze doe maar wat optie? En Haiti wint ook een groep. Dus als dit echt gebeurt, jongens, dan heb ik wel dikke bingo en de hoofdprijs, denk ik.
1: Ga naar de site nporadio5.nl of stuur WK via de luister-app.
0: We geven hem zo aan Mr. Arbeidsvitamine. En wat ons betreft,
3: een goede dag!

0: Samen Max.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Wat lief. Goedemorgen, Caroline Bari om 9 uur met het NOS Journaal.
13: Goedemorgen, Hans. De uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat, oftewel een snuffelbus, zoals ze dat zelf noemen. Die rijdt achter een vrachtwagen aan en snuffelt volgens deze onderzoeker de uitlaatgassen op.
14: Wordt inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, hey, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
13: Als de uitstoot te hoog is, wordt de vrachtwagen aan de kant gezet. De chauffeur krijgt dan nog geen boete, maar wordt wel gewezen op de te hoge uitstoot. In Bahrein is veel schade aan woningen en auto's na Iraanse aanvallen van afgelopen nacht. De autoriteiten van de kleine golfstaat zeggen Iraanse drones te hebben neergehaald en dat er brand uitbrak toen die brokstukken naar beneden kwamen. Daarbij zou een kind van 11 jaar lichtgewond zijn geraakt. De VS en Iran bestookten elkaar vannacht weer. En Iran zei erop dat ze de straat van Hormuz nu helemaal afsluiten. Door de aanvallen was het luchtruim van Kuwait uit voorzorg tijdelijk dicht. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten naar Nederland gekomen. Vooral Duitse en Chinese studenten kiezen minder vaak voor bijvoorbeeld een jaartje Amsterdam, Utrecht of Groningen. Dit studiejaar staan bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven en dat is iets minder dan vorig jaar. En we hoorden eerder vanmorgen al dat de echte Oranje-fans die geen WK-wedstrijd missen flinke korting krijgen op hun kaartjes. Geldt ook voor Miek uit Amerika in Limburg. Ze is een bekend gezicht in het Oranje Legioen met haar klompen, feestjurk en grote kaashoed op haar hoofd. En zo gaat ze morgen ook het vliegtuig in.
15: Ik weet niet wat de veiligheidsregels zijn. Ik bedoel, houten klump. Ja, ik kan me voorstellen dat het gevaarlijk is. Maar...
13: ja, ze gaat het toch proberen. Want ja, ze komt wel vaker in Amerika, grapt ze bij L1.
15: Ik ben altijd in Amerika. Ik ben elke dag in Amerika. Ah, dat is wel uniek. En we hebben ook een president. En de prins.
13: Ja, de prins carnaval. Ze heeft een koffer mee vol met ronde kazen. Er past nog maar 1 jurk bij en een hoop ondergoed.
12: Dat lachje van die vrouw.
13: Mooi, hè? Het weer zonnig, het wordt een graad of 18. Vanmiddag meer bewolking en dan vallen in het oosten en zuidwesten een paar buien.
11: Vanaf de zaterdag...

0: Altijd in Amerika. Ik ben elke dag in Amerika. Dat is wel uniek. En we hebben ook een president. En de prins.
1: Ja, de prins carnaval. Ze heeft een koffer mee vol met ronde kazen. En er past nog maar één jurk bij en een hoop ondergoed.
2: Dat lachje van die vrouw.
1: Mooi, hè? Het weer zonnig. Het wordt een graad of 18. Vanmiddag meer bewolking. En dan vallen in het oosten en zuidwesten een paar buien.
3: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

MO staat voor met moeite opgericht. Paul van der Wereld die schrijft: de staat de schoenen toch maar aangetrokken. De muziek uit de jaren 60. Dat is voor ons het mooiste decennium uit ons leven. We zijn Nico, Sjaak, Jos en Paul. En hierbij sturen we wat klassiekers. De instrumentale liedjes in zijn geheel draaien. Niet afkappen voor het nieuws, al dus Paul. Nou, dat is een goede waarschuwing. We zijn een gezellige vriendengroep, staat hier, die samen veel handige handjes hebben. Dat zegt Karin Steghuis namens de Borrelgroep uit Enschede, Overijssel. Maar we houden ook van het Bourgondische leven. Dus lekker met elkaar fietsen, wandelen en klussen. Maar het belangrijkste is dat we altijd klaarstaan voor elkaar in voor- en tegenspoed. Al dus Karin.

Prachtig is om als straatmuzikant met souplesse en de juiste uitstraling spontaan het publiek te trekken. En Johnny heeft het allemaal in huis, zingt hij. Hij doet The Walk of Life, dames en heren. Welkom, het zonnetje schijnt hier in Hilversum. Wij hebben er zin in, jij hopelijk ook, want we gaan de arbeidsvitamine beleven hier. En de aanvragen die komen van de schoonmaakploeg van voetbalvereniging MMO vanochtend in Hoogmade, Zuid-Holland.

Ik zie ze samen staan. Kip, Mark, Michael en Pat Lennon bij enig welke familiegebeurtenis. De neven met het grootst mogelijke succes in ons land. Want daar zijn ze het meest beroemd. Venice stad met The Family Tree. Daarvoor You're the Greatest Lover. Patty, Marga en José met de handjes de lucht in. En Sloop John B. van The Beach Boys hoorde je. Dit is een lekkere oude Cliff Richard in de vitamine vanochtend.

goede poging om met Pierce Brosnan The Winner Takes It All te zingen. Maar het origineel is natuurlijk nooit overtroffen wat dat betreft. Abba met The Winner Takes It All. Daarvoor Lying Eyes van de Eagles. Jammer dat je de lange versie zo weinig hoort, zegt Frans daar nog over. Die moet je maar een keer aanvragen dan, Frans. Dat lijkt me een goed idee via arbeidsvitamine.nl. En we worden ook nog Cliff Richard. Dit zijn de Shoes uit Zoeterwoude. Kees er nog?

Helemaal vergeten, zegt Wiener Baljet. Leuk om weer te horen. In 2006 was het de eerste plaat in 11 jaar tijd van de band die op uitnodiging van Ivonie haar laatste optreden ooit kwam geven in Almere. Terwijl de jongste fans tranen met tuiten huilden. En 11 jaar later hadden ze er weer plezier in om als 30ers terug te keren. Take That met Patience. Dus daarvoor de Bee Gees met... ging voor het eerst omhoog daar met Nights on Broadway. En The Shoes hoorde je met Standing and Staring. En Dorit weet nog dat de Boertjes Verstegen van The Shoes in 67 op moesten komen voor dienst. Tegelijkertijd met Bernard, Prins Bernard denk ik bedoel je. Maar waren ook weer snel thuis toen ze weigerden hun lange haar af te laten knippen. Nog wat nederpop van mannen die moeite hadden om hun haar af te knippen. T-Set. Ging nog een stapje verder zelfs van de... Dit onderwerp gaat over, je weet wel, She Likes

De searchers zijn dit. Dankzij de schoonmaakploeg van voetbalvereniging MMO in Hoogmade zitten we vandaag op een bijzondere manier een beetje in de 60s met die searchers er onder meer. Dit zijn Bruno Mars en Lady Gaga met een fantastisch duet samen.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ster. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
6: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
5: Ik, Mischa Blok, ontmoet opiniemaker Wierduk in Mischa en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: In het voetbal zijn er momenten...
16: Bergkamp 2-1!
15: ...die impact maken.
17: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
16: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
15: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
16: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
15: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
22: Defensie doet steeds geheimzinniger over de aanschaf van nieuwe militaire spullen. Volgens de staatssecretaris heeft dat te maken met de oplopende internationale spanningen. Maar een aantal partijen in de Tweede Kamer vindt dat het wel wat transparanter mag, want er gaat veel belastinggeld heen, zeggen Volt en Pro.
23: Dus dat betekent dat het risico op fraude, op corruptie is gigantisch. En de Rekenkamer heeft ook gewaarschuwd dat dat gewoon nog niet op orde is bij Defensie.
24: Ja, als er zoveel geld wordt uitgegeven, moet je als parlement ook controle kunnen uitvoeren. Wordt dat geld op een goede manier uitgegeven? Hè? Dus worden we onafhankelijker van de VS? Worden er geen woekerprijzen gevraagd? Ja, en als daar te weinig transparantie over is, dan kan het parlement zijn rol niet uitvoeren.
22: Kamerleden krijgen wel vertrouwelijk te horen hoe Defensie het geld besteedt, maar er mag niet in het openbaar over gedebatteerd worden. ophef op het eiland Sardinië. Daar mogen op de stranden geen parasols of tenten meer opgezet worden. Vanwege brandgevaar geldt deze zomer een parasolverbod voor iedereen tussen de 10 en 65 jaar. Het is de uitkomst van een langlopende discussie over de kwetsbare natuur op het eiland. Eerder was het populaire strand van Punta Molentes bijna een jaar dicht na een aangestoken bosbrand die veel schade heeft aangericht. En daarom vindt de gemeente op Sardinië dat het tijd is voor maatregelen. Bij een brand in Lelystad is vanmorgen een parenclub in vlammen opgegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de brandweer kan het gebouw niet meer redden en laat de boel gecontroleerd uitbranden, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
0: Het is wel opletten, want er staan gasflessen binnen en ik heb nu al een paar keer gehoord een flinke explosie. En één keer is het zelfs gebeurd dat een groot stuk metaal door de lucht vloog. En gelukkig viel die op een meter of 15 van mij af. Maar het is niet ongevaarlijk om hier te zijn.
22: En bij de collega's van 3FM is bekendgemaakt waar het glazen huis van Serious Request dit jaar komt te staan. Drie DJ's reden er vanmorgen met een grote bus naartoe.
1: Oké, dames en heren, we gaan bekendmaken. 3FM Serious Request editie 2026 vindt dit jaar plaats in, jawel, Arnhem! Arnhem, laat je horen!
2: Goedemorgen, Arnhem!
22: Barend van Delen, Sofie Helkema en Mart Meijer laten zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. En dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Het weer, een mix van zon en wolken met soms een bui, en het wordt een graad of 18.
20: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

vrolijk lachende Libby op de hoes van Breakfast in America. Dat functionele Amerikaanse ontbijt. Dat heeft een glas orange juice op het dienblad. Nou ja, misschien nog een refill koffie en dan een haastige hap. Dat is het wel. De weg op of zoiets, denk ik dan altijd. Breakfast in America van Supertramp was dat. Dit zijn de arbeidsvitamine. De aanvragen komen de hele ochtend van borrelgroepen in Enschede. Gezellig bij elkaar in voor- en tegenspoed. Zowel bourgondisch als wel handige handjes hebben we. Fietsen, wandelen en klussen al dus Karin Steghuis. En verder de muziek van de schoonmaakploeg van voetbalvereniging MMO Hoogmade. Daar zijn Nico, Sjaak, Jos en Paul die hun 60s favorieten voor altijd gestuurd hebben. Oh.

0: John Denver treedt nog altijd op in de persoon van Ted Vigil, die zich helemaal heeft gespecialiseerd in hem. Maar dit is opgenomen in de Universal Amphitheater in de laatste zomer van 1974... met de echte John Denver natuurlijk. Thank God, I'm a country boy. Daarvoor Love Is All Around van de Trucks. Die zanger die gebruikte de royalties die hij opstreek met de cover van Wet Wet Wet van Love Is All Around om onderzoek te financieren naar buitenlandse ruimteschepen en verloren beschavingen en graancirkels. Hij schreef er ook nog een boek over. Wild Things They Don't Tell Us, schreef hij. Een soort ultieme complottheorieën die hij daarin ontvouwt. Grappig vond ik dat altijd. And I Wanna Wake Up With You van Boris Gardner, hoorde je.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Nou, hij gaat snel hoor, vandaag het puzzeltje. We hebben er vier stukjes weer van gemaakt. 1, 2, 3, 4. In die volgorde hoor je altijd het eerste, de puzzel. Maar daar moet jij dan weer iets anders van gaan maken. Vandaag gaat het om Caroline van der Leeuw, die de naam Caro weer heeft teruggenomen na een tijdje de Jordan te hebben geheten. Ze zingt, zoals ze allemaal nog weten, I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this?
2: 1.
3: Have you ever dreamed?
2: 2.
3: The night like
2: 3.
3: 4.
0: Ja, dat was hem al. Ik zei al, het gaat heel snel. Dus jullie mogen uitvinden hoe het moet. Het is in ieder geval nooit 1, 2, 3, 4. Maar je hebt altijd nog zo'n 23 andere mogelijkheden om de puzzel op te lossen. Via de NPO Luisterapp kun je reageren. En natuurlijk win je ook vandaag misschien weer het arbeidsvitamine puzzelboek.

0: Surabaya in 1963 waren allebei nummer 1 hits voor Anneke. Het kon niet beter, ze was de eerste grote wereldster in Nederland, als het ware. Voordat de Beatles kwamen trouwens, toen was het allemaal afgelopen. Mink de Vil hoorde je met Spanish Troll en Sweet Surrender van Wet Wet Wet. Wie heb ik aan de telefoon? Dat is Minke, geloof ik, hè?
1: Dag, ja, Minke. Klopt.
0: Hi.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waar ben je aan het werk?
1: In Franeker.
0: In Franeker, oké. Okay. En wat doe je daar?
1: Ja, ik maak de binnenbedrukking van eierdoosjes.
0: Wat grappig is dat. Dat hoorde ik net. De binnenbedrukking van eierdoosjes. Hoe ziet dat eruit dan?
1: Ja, er staat een soort stempel staat erin.
0: Ja?
1: En de stempels, ja, dat zijn clichés die daarvoor nodig zijn. Die maak ik.
0: Die maak je? En wat staat er dan in?
1: Nou, de ene keer een voedingswaardetabel. Of waar de eieren vandaan komen. Bepaalde logo's.
0: Oh, grappig.
1: Elk soort eierdoosje heeft een andere binnenbedrukking.
0: En hoeveel eierdoosjes bedruk je dan per dag?
1: Oh, ik bedruk ze zelf niet. Ik breng het materiaal dat nodig is voor het bedrukken, breng ik naar de fabriek.
0: Oh ja. Nou, wat grappig zeg. Ja, het heet arbeidsvitamine, dus ik ben altijd benieuwd wat voor arbeid je dan doet. Hè? Nou, in dit geval.
1: Ja, snap ik. Ja.
0: Ja. Nou, leuk Minke. Je hebt geluisterd naar die puzzel net. Is het een favoriet van je, die Caro Emerald?
1: Nou, ik vind het wel hartstikke leuk. Volgens mij heb ik nog ergens een cd liggen.
0: Ja, oh, leuk.
1: Ja.
2: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Wat heb jij ervan gemaakt?
1: 4, 1, 2, 3.
2: 4. I have never dreamed. 1. Have you ever dreamed? 2. The night like
0: 3. Nou, ik vind het knap. Want het ging razendsnel voorbij. Dus je hebt hem heel goed in je hoofd gehouden, in ieder geval. En het was uiteindelijk, ja, je moest er eentje verschuiven, die 4. En dan komt 1.
1: Ja, dat viel wel mee. Ja.
0: Ja, nou ja, het viel wel mee. Je moet dus weten wat voor hoofdbrekend we hier in de studio hebben altijd.
1: Oh, oké. Okay.
0: Hey, succes met je werk. Krijg van mij het puzzelboek van de arbeidsvitamine.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel.

Vaak is het zo dat je vader of je moeder of je opa en oma misschien wel gek was van Gentleman Jim, Jim Reeves. Vandaar dat hij toch regelmatig hier opduikt weer met Distant Drums vandaag. Lynyrd Skynyrd, dat was een zevenmansband. De eerste ging in 1977 naar de hemel en de laatste stierf in 2023. Dus er is niemand meer voor over, maar we draaien nog steeds Sweet Home Alabama. En A Night Like This hoorde je van Cairo Emerald. When the going gets tough. The

je klinkt zo heerlijk rauw nog daar. Van Morrison met Them and Here Comes the Night. Daarvoor The Carpenters met Please Mr. Postman. En Billy Ocean met When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Iris Vitamine met The Jumping Jewels, Africa.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: In het voetbal zijn er momenten.
2: Bergkamp 2-1!
1: Die impact maken.
3: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
2: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
1: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
2: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
4: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
6: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Nu bij Dirk, Code Door Chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
15: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
16: De hele dag door.
15: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
17: Memphis Depay schiet.
18: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
15: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.
20: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Wie luistert, weet meer.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: Hetzelfde uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Er zijn nog nooit eerder zoveel vluchtelingen teruggekeerd naar hun eigen land als vorig jaar. Bijna 4,4 miljoen vluchtelingen en 10,3 miljoen ontheemden, berekende de UNHCR. En dat is anderhalf keer zoveel als vorig jaar. Maar ja, er zit wel een hoop menselijk leed achter. Zo gingen er bijvoorbeeld 2 miljoen mensen terug naar Afghanistan. Maar dat gebeurde vaak niet vrijwillig. Na de zomer mogen alle HAVO's in Nederland waarschijnlijk praktijkgerichte programma's aanbieden. Nu wordt dat al uitgeprobeerd op het Calvijn College in Goes. Daar krijgen leerlingen praktijklessen die hen voorbereiden op het examenjaar, waarin ze dan 1 dag per week buiten de deur stage lopen. Ze kunnen dan hun theoretische kennis in de praktijk toepassen. En de hoop is dat de HAVO zo beter aansluit op het HBO en de arbeidsmarkt. Duizenden mensen hebben gisteravond geprotesteerd bij het stadion in Mexico-stad, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK voetbal wordt gespeeld. Het was vooral familie van vermiste personen die mogelijk zijn ontvoerd of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico kampioen van de verdwijningen. Ook vanavond worden veel demonstraties verwacht. Mexico zet minstens 100.000 militairen in om de rust te bewaren in de 3 speelsteden. En de FIFA blijkt ondertussen aan Orgel Joker te hebben gevraagd of zij met haar orgel naar de VS wil komen voor een optreden. Als Oranje de volgende ronde haalt, dan mag ze voor de wedstrijd het publiek opzwepen. Zij en haar zoon dachten eerst dat het een grap was, dus haar zoon ging er nog even achteraan.
7: En uiteindelijk hebben ze met elkaar een Zoom-gesprek gehad, een meeting. En daar kwam het tot uiting dat het dus inderdaad waar was. Dat is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag en dat je dat dan mag doen.
6: Ze hoopt dat ze dan weer helemaal fit is, want ze is gevallen en kan haar arm nu niet goed strekken. Ondertussen denkt ze vast na over de nummers die ze wil gaan spelen.
5: Zoals dit dan? Had je hem wat opgezet over haar?
6: Ja, het zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Oh. Nou, die laatste hit gaat het niet worden, want er moet er nog iemand mee. Maar alleen zij mag er dus naartoe.
5: Die Joker.
6: Ja, Joker, Orgel Joker. De zon schijnt geregeld tussen de wolken door. Plaatselijk valt er wat regen. Later vanmiddag ook in het oosten en zuidwesten enkele buien bij een graad of 18.
4: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Vandaag van schoonmaakploeg van voetbalvereniging MMO in Hoogmade. Nico, Sjaak, Jos en Paul die hebben hun klassiekers doorgegeven. En er komen ook aanvragen van de borrelgroep, die tenminste ook bestaat uit Karin Steghuis uit Enschede. Ze schrijft over fietsen en wandelen en klussen dat die vrienden

Dr. Love, only he writes my prescription. Oh, dokter, wat doet u nou? Dat was de first choice. Daarvoor The Beatles met Do You Wanna Know A Secret. En Jerry and the Pacemakers hoorde je ook uit Liverpool met You'll Never Walk Alone. Arbeidsvitamine. Met het Volendam, The Cats, Without Your Love. Met Kees als zanger dit keer.

0: Ook als het geen oud en nieuw is, een sublieme plaat van Queen, zegt Arjan. Ik ben blij dat jullie nog lekker onbevooroordeeld naar Queen kunnen luisteren en hem boven het nieuwe jaar uit kunnen tillen wat dat betreft. Want hij staat op regelmatige verzoeklijstjes als vandaag. En zou je hem volgende week... Nou, het zou allemaal kunnen.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
2: Are you reeling in the year?
1: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
3: It's the rich man's world.
1: De beste Evergreens.
0: Ik was 10 toen de jaren 70 begonnen en 20 toen ze afgelopen waren. Dus ik weet niet waar jij zit in de leeftijd. Maar ongetwijfeld zullen er heel veel van jullie zijn die op dit moment luisteren. Die volgende week een mooie week gaan beleven met al die muziek die we bij elkaar hebben gebracht. Ja. Dit is weer uit een andere decennium natuurlijk.

De Golden Earrings, je schreef het nog met een S daar. En het is van dezelfde plaat als waar Please Go ook op staat. Hun debuutplaat destijds. Nobody But You. Meatloaf met Paradise by the... Hoe heet die plaat ook alweer? Even hard nadenken hoor. Paradise by the Dashboard Line. En de Everly Brothers worden hier met Bye Bye Love. Maar hier is Thelma al zangoefeningen aan het doen. Voor een wervelende disco-performance. Helemaal op haar manier geschreven. Don't

Peter Fox met de dancehallgroep, slagwerkgroep Seed, waar hij zelf deel van uitmaakte. Er waren 11 muzikanten uit Berlijn en ze schijnen nog steeds muziek te maken. Dit waren ze daar bij Vitamine van vanochtend met de aanvragen van de schoonmaakploeg van voetbalvereniging MMO in Hoogmade en de borrelgroep in Enschede. We draaien er een punt aan. Met een mooi slotakkoord van Bruce Springsteen van Darkness on the Edge of Town. Dit heet Racing in the Streets. En dan wens ik je nog een fijne lunch met Daniel Dekker. Tot morgen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Ik heb heel veel pijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
15: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
19: Goedemiddag, Daniel. Sinds de oorlog en de sluiting van de straat van Hormuz is ongeveer 20% van de wereldwijde olievoorziening weggevallen. Toch zijn de olieprijzen minder hard gestegen dan veel analisten hadden verwacht. Een belangrijke reden is dat China minder olie importeert. Het land grijpt terug op een flinke voorraad die eerder al was aangelegd. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de cultuur op de werkvloer. 2 maanden geleden werd bekend dat jonge verzekeringsartsen zich niet veilig voelen en gebukt gaan onder een hoge werkdruk. Er zou sprake zijn van huilende collega's en schreeuwende artsen. Het UWV probeert nu met een onderzoek een beeld te krijgen van de problemen in het bedrijf. Het UWV kampt al een tijdje met tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. De Groningse astronoom Amini Helmi heeft een belangrijke prijs gewonnen voor het onderzoek naar de geschiedenis van de Melkweg. Het sterrenstelsel heeft talloze kleinere sterrenstelsels opgeslokt. En met het onderzoek dat dat inzicht opleverde, kreeg Helmi de Kavli-prijs voor astrofysica. Paus Leo bezoekt vandaag de Canarische eilanden. Daar zal hij aandacht hebben voor de vluchtelingen die daar aankomen. Migratie is in de Spaanse politiek een gevoelig onderwerp. Mensen zijn verdeeld en dat wordt in Madrid gevoeld, zegt correspondent Miral de Bruyne.
20: De regeringspartij staat onder druk en er dreigen vervroegde verkiezingen. Wat een kans biedt voor de conservatiefrechtse Partido Popular, die historisch op 1 lijn ligt met de kerk. Maar die eenheid staat steeds meer onder druk in het rechtser wordende Spanje.
19: Paus Leo heeft al meerdere keren benadrukt dat het Westen ruimte moet bieden aan vluchtelingen. En er is iets meer duidelijk geworden over een staking van de brandweer in Julianadorp in april. Vrijwilligers van de brandweerpost legden toen 4 dagen lang hun werk neer. Wat blijkt? Omdat ze de speciale klaxon van hun brandweerwagen niet meer mochten gebruiken. Ze waren zo boos dat ze de brandweerpost dagenlang dichtgooiden en aan nieuws ontdekten dat het om deze toeter ging.

0: Ja, de ruzie is inmiddels bijgelegd en de klaxon met het kinderliedje is verwijderd door de veiligheidsregio. Want als je de toeter verandert, dan moet de hele wagen opnieuw gekeurd worden. Het weer bewolkt met soms zon en in het oosten en zuidwesten valt af en toe een bui. Het is een graad of 18.
1: Wat een leuk toetje, een beetje lang, maar...
0: Beetje lang, hè?
1: Beetje lang wel, ja. Kom je zo weer terug?
0: Voor lange lunch, zeker weten.
1: Echt, ja.
2: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Lunch lekker met Daniel Dekker.

wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Er is een boek verschenen over onze bondscoach Ronald Koeman. Zometeen bellen we even met de schrijver van het boek. En het is donderdag vandaag. Nou, dan weet je het wel, hè? Ja, dan is het er weer. Onze topkok en voedingsdeskundige Sandra IJsbrandi. We hebben weer een nieuwe aflevering van Koken met Sandra. Donderdag 11 juni. Dit is Lunch Lekker.

0: the 70s and Love is in the Air. En daarvoor Bob Dylan en het onvergetelijke Like a Rolling Stone uit de 60s. Een echte evergreen hier op NPO Radio 5. Nogmaals goedemiddag, vanuit de welkom bij de lunch. En ja, eet smakelijk natuurlijk. Ja, spannend hoor. Vanavond gaat het officieel beginnen. Het wereldkampioenschap voetbal. En komende zondag dan speelt het Nederlands elftal zijn eerste poolwedstrijd. En voor bondscoach Ronald Koeman zijn tweede eindtoernooi. Nadat hij in 2024 met Nederland het Europees kampioenschap heeft gespeeld. Wat maakt die Ronald Koeman nou een toptrainer? Ik heb de schrijver van een boek aan de telefoon dat over onze bondscoach is uitgekomen. Dat is Patrick Bernhard. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we met de meest eenvoudige en makkelijkste vraag beginnen.
1: Nou.
0: Worden we wereldkampioen?
1: Nou, laat ik gewoon zeggen ja. Waarom niet?
0: Nou, jij hebt natuurlijk een hele mooie analyse en een prachtig boek geschreven over de bondscoach. De spelers moeten het natuurlijk doen, maar zo'n trainer is natuurlijk ontzettend belangrijk.
1: Ja, zeker. Ja, en dat zag je eigenlijk al in zijn tijd als speler aan het eind, dat hij een trainer zou worden. Hè? Dat was wel mooi bij het WK in Amerika in 94. Toen zei hij tegen advocaat van, die tactiek van ons in de groepsfase, dat is niet helemaal goed. We moeten naar 4-3-3. We moeten balans krijgen, stabiliteit, structuur. En toen ging het ook lopen tegen Ierland, bijna tegen Brazilië. Dus dat was een trainer in spe eigenlijk, toen al, Koeman.
0: Ja, sommige voetballers hebben dat gewoon in zich, hè?
1: Ja, zeker. Ja, een ander ook weer niet. Maar hij had dat altijd wel. En dat dwong hij ook wel respect mee af bij zijn medespelers. Dus dat was eigenlijk heel goed.
0: Ja, leider in het veld. Dus dat is ook altijd belangrijk.
1: Ja.
0: Nou Patrick, het boek is uit. De succesformule van een toptrainer. Duidelijker kan zo'n titel dan niet zijn. Het hele leven bestaat natuurlijk uit keuzes maken.
1: Ja. Ja.
0: Er zijn soms hele belangrijke keuzes die een bondscoach moest maken. En die worden altijd beoordeeld door zo'n 17 miljoen mensen.
1: Ja.
0: Denk jij dat Ronald Koeman zich daar iets van aantrekt, van wat wij daarvan vinden eigenlijk?
1: Nou, als je nu kijkt, hè, naar de selectie die heeft, de spelers die hij heeft meegenomen, daar is natuurlijk altijd discussie over. Dus sommige mensen hebben daar ook kritiek op. Maar hij kiest dan gewoon, hij zegt gewoon, ik wil betrouwbare spelers. Spelers met wie hij ook heeft samengewerkt, al lang, op wie hij kan bouwen. En dan trekt hij dus eigenlijk zich weinig aan van mensen die zeggen, nou ja, had je niet toch een jongere speler moeten nemen, een stagiair, dat is goed voor die lui, dan kunnen ze ervaring opdoen. En hij zegt, nee, ik kies voor mensen op wie ik kan bouwen. En daar valt eigenlijk ook wel iets voor te zeggen, want bijvoorbeeld met Noppert, hè, Andries Noppert, bij de WK in Qatar, die bleek toen bij de wedstrijd tegen Argentinië, de strafschoppen, koos hij gewoon zijn eigen plan. Ging die dus in tegen Van Gaal. En dat soort dingen wil Koeman voorkomen. Dus hij is echt, ja, mensen op wie hij kan bouwen, met wie hij al jarenlang samenwerkt. Virgil van Dijk, Memphis Depay, Frenkie de Jong, dat zijn nu de leiders. En dat waren eigenlijk de leiders toen hij in zijn eerste periode begon als bondscoach. En die geeft hij nog steeds het vertrouwen. En dat is belangrijk, ja, voor die spelers.
0: Hij heeft ook een soort van bescheidenheid over zich, vind ik altijd, als ik hem zie of hoor praten. Wat misschien ook wel bij een bondscoach past. Ja, ieder doet dat natuurlijk anders. Maar je hebt natuurlijk van die coaches als Mourinho bijvoorbeeld. Of Louis van Gaal. Ja. Een hele andere stijl.
1: Andere stijl.
0: Heeft dat ook invloed, denk jij, op zo'n spelersgroep? Ja, dat moet gaan ze wel, hè?
1: Zeker. Hij is naar buiten toe ook wel rustig. Maar van binnen zit er toch ook wel een soort, ik wil niet verliezen. Dat haat hij, hè? Dus hij is een soort strijder. Ik heb hem ook geanalyseerd. Met een management-expert gekeken. Wat voor soort leiderschapsstijl heeft hij nou? En daar kwam naar voren dat hij een bewaker en een strijder was. En dat bewaker past misschien bij wat jij net zei. Van hij is redelijk rustig. Stabiliteit, loyaliteit, structuur is belangrijk. Maar ook is hij de strijder. Met drive, energie en passie. En als dat samengaat, nou ja, dat zou mooi zijn. Want dan moet hij dat inderdaad op de spelers kunnen overbrengen. Dat ze ook die strijd, hè, wat we in de afgelopen oefenwedstrijden misschien wat minder hebben gezien, dat ze die strijd laten zien. Want het wordt echt een zwaar WK. En ze moeten wel, vol energie moeten ze de tegenstander oprollen. Dat zou geweldig zijn.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, dat moeten we maar gezien van de aanstaande zondag natuurlijk.
1: Zeker. Ja.
0: Wat dat betreft zijn de voortekeningen misschien niet al te goed natuurlijk door die oefenwedstrijden. En ik worden ook, dat is achter gesloten deuren gespeeld, dat de reserves van ons Nederlands elftal tegen de reserves van Oezbekistan hebben gespeeld en daar ook van hebben verloren.
1: Ja, dan denk je van jongens, Noah Lang en Guus Stil en al die, ja, die jongens die krijgen nu een kans. En daar zouden we helemaal voor moeten gaan. Ja, maar we weten niet wat er gebeurd is. Er schijnen dus ook veel kansen te zijn gemist, wat ook in de eerste keuze zo was. Ja, dat is in ieder geval niet heel erg bemoedigend, dat er zelfs de reserves verliezen van Oezbekistan B. Maar
0: Maar jouw goede generale, of een slechte generale is vaak... dat is ook weer zoiets. Nou, we gaan het zien, Patrick. Ik ben heel erg benieuwd natuurlijk.
1: Ja,
0: en denk jij, want zover gaat je analyse misschien niet... maar we zien natuurlijk ook heel veel en horen ook heel veel dingen niet.
1: Nee.
0: Als we in de rust bijvoorbeeld met 1-0 achter staan... en ik heb het al over ons, hè. Ja. Dan is het toch... dan weet je niet wat Ronald Koeman dan doet. Gaat hij dan kwaad op de gang staan of gaat hij tekeer? Of is hij juist heel rustig?
1: Nee, hij kan wel tekeer gaan, denk ik, hoor. Dat kan hij doen. En hij kan ook wel harde beslissingen nemen. Hij kan ook omzetten. Hij is vaak ook teruggekomen in zijn teams van achterstand. En moesten ze weer opboksen tegen een achterstand. Maar dan op een of andere manier draaien ze dat dan toch om. Wat best knap is. Dus die veerkracht, dat zit wel in zijn teams. En laten we hopen dat bij de WK ook zo is.
0: Ja. Laten we dat inderdaad hopen, want dan gaan we ook een beetje genieten. Ik wil je feliciteren met je boek.
1: Dankjewel.
0: De succesformule van een toptrainer. En misschien even naast je pool neerleggen, als je het even echt niet meer weet. Het hele zelftal. Even door jouw boek herbladeren om weer wat vertrouwen te winnen. He?
1: Dankjewel. Okay.
0: Nou, mooie dag. Dankjewel dat je even aan de lijn kwam.
1: Ja hoor, hetzelfde. Oké. Okay.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: met. Ja, ik ga even meer keuze krijgen.
1: Je bent geweldig.
2: Ik ben geweldig, hè? Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen de artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

0: internet. Kijk even op radio5.nl voor alle informatie over de Evergreen Week van de jaren 70. Bas Keks was dit dus en de Lowdown. Zo, 12:30 precies. Hier
1: ja,
0: is Carola.
1: Helemaal tijd. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Bij rellen in Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politieagenten gewond geraakt. Relschoppers bekogelden agenten met stenen en molotovcocktails in een voorstad van Belfast. Mensen waren voor de tweede avond op rij de straat opgegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden omgekomen. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. Het is Bob van den Burgt gelukt. Hij heeft het wereldrecord verbroken voor de grootste afstand die ooit in 24 uur is afgelegd op een windsurfboard. Hij bleef dag en nacht doorgaan op het Grevelingenmeer bij Ouddorp. De windsurfer ging over de 695,7 kilometer heen. Verbrak daarmee het oude wereldrecord. Dat stond al 12 jaar.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, wie wil kijken of hij zijn WK-pool van Radio 5 een beetje goed heeft ingevuld... die moet de kat van de Belgische premier Bart De Wever even in de gaten houden. De Wever maakt al eerder filmpjes over zijn kat Maximus. Ja, en zijn medewerkers kwamen zo op het idee om er een WK-editie van te maken. Nog meer video's. En de eerste is er al. Je ziet het speelschema. Daarvoor een tafel met twee bakjes waar de kat uit mag kiezen. De Wever verklapt al eerder eens wat Maximus het liefste eet.
3: Natvoer. Ja, hij heeft korrels, maar als dat natvoer open gaat, dan kan die heel mooi naar jou kijken.
4: Wat is het lievelingsplekje van Maximus? Is dat de plek waar we nu zitten, buitenkijkend over het Warandenpark?
3: Zonder enige twijfel. U zit op zijn favoriete plek. En dat gaat hij u wel kwalijk nemen, denk ik.
1: Ja, je hoort het al in dit diepte-interview van de VRT. De Belgische premier neemt Maximus graag mee naar zijn werkplek.
3: Legt niet het werk neer, maar wel heel graag zichzelf. Maar draagt eigenlijk wel op zijn manier heel veel bij tot wat er hier gebeurt.
1: Ja, de Wever zet hem op die speciale WK-tafel met twee bakjes. En de eerste voorspelling van Maximus is al bekend. Mexico wint vanavond van Zuid-Afrika.
0: Nou, we gaan het zien. Dat was de baas van België dit, toch?
1: Ja, de premier.
0: Ja, precies. Okay.
1: Het weer is bewolkt met af en toe zon en vooral in het oosten wat buien. Later vanmiddag ook in het zuidwesten. Het is zo'n 18 graden. Morgen krijgen we die temperatuur ook. En dan is het in het zuiden en oosten van het land bewolkt en regenachtig. En in het noordwesten droog met ook zon.
0: Oké, dan kun je een beetje kiezen.
1: Hè? Nou, ik zou hierheen komen.
0: Ja, gezellig hoor.

0: De Hippie Hippie Shake, ook door de Beatles gedaan. Maar dit was de versie van de Swinging Blue Jeans. En dan draait het in de dubbeldekker quiz ook een beetje om. Wie was er het eerst met een bepaald nummer? Vandaag is dat C'est ma vie. Die kennen we natuurlijk heel goed.
1: Eén, C'est ma vie.
0: Adamo.
1: C'est ma vie. Je n'y peux rien. C'est elle qui m'a choisi.
0: Maar deze was er ook nog in een andere taal.
1: Twee. Het is tijd.
0: Ja, ja.
1: De hoogste tijd.
0: André Hazes.
1: U wordt bedankt voor weer een avondgezelligheid.
0: Als het eerst met dit nummer, Zemma 4 van Adamo, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2, André Hazes met het laatste rondje. Graag het aan jou en ook aan jou trouwens. Vind je het leuk om mee te doen? Je krijgt zometeen 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan komt hij eraan, de lunchlekker kaasschaaf. Echt een prachtig dingetje, de 2.0 versie overigens. Het enige wat je hoeft te doen is om even een appje te sturen naar de studio. Heel makkelijk, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Dus je denkt te weten, altijd 50% kans natuurlijk. En wie weet spelen wij zometeen samen de quiz. Ah.

0: Jeroen van der Boom en Luchtballon. Nou ja, hopelijk wordt de dubbeldekker quiz vandaag geen luchtballon voor Tom uit Lelystad. En gaat hij er vandoor met de lunch lekker kaas gaan. We weten het, ik denk over anderhalf, twee minuten. Dan weten we het echt zeker. Tom, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, hoe is het ermee?
1: Ja, gaat wel.
0: Gaat
1: wel. De zonnetje schijnt een beetje tussen de wolken door. Dus
0: ja,
1: wat kan er misgaan?
0: Ja, zo is het ook. En met jouzelf is het ook allemaal goed?
1: Ja, redelijk.
0: Want het weer, dat geloven we wel. Hè?
1: Ja.
0: Zo is het. Nou Tom, leuk dat je de kandidaat bent vandaag. Well, laten we bij het begin beginnen. Wie was er het eerst met dat liedje? Was dat Ademo of André Hazes?
1: Nou, het was niet André Hazes. Dus Ademo.
0: Ja, 1975.
1: En... ja, je laat me schrikken met dat belletje.
0: Wat dan? Ja, dat doe ik even omdat je het goed hebt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, is goed,
0: joh. Ja, maar mij niet uit hoor. Want, kijk, als jij dit hoort, dan is het voorbij.
1: Ja, dan laat je mij helemaal schrikken.
0: Ja, dan hang ik je gewoon op.
1: Ja.
0: Ja, gaan we gewoon weer verder. Nou, je hebt in ieder geval de ongemakshokken binnen, Tom.
1: Lekker voor van de winter.
0: Zo is het ook. En Salvatore Adamo, die trad in 1964 op in een televisieprogramma. Dat heette Voor de Vuist Weg. Wie presenteerde dit programma? Was dat A. Tette Braak?
1: Ja, Willem O'Duis.
0: Ik wou je nog waarschuwen, er komt een belletje, want je hebt het goed.
1: Ja.
0: Waar vond op 27 september 2004... de afscheidsdienst van André Hazes plaats? Was dat in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam? Antwoord B, het Olympisch Stadion in Amsterdam. Of in datzelfde Amsterdam, Koninklijk Theater Carré?
1: Ja, in G3, want toen heette het nog gewoon de Arena. Dus de Johan Cruijff.
0: Ja, nou, die heb je goed. Ja, deze, ja dat, inderdaad, toen heette het nog gewoon de Amsterdam Arena. Je hebt gelijk, ja.
1: Ja.
0: We zijn bij de laatste vraag. En dan weten we het. Gaat Tom uit Lelystad er vandoor met die lunch lekker kaasgaaf?
1: Ja, we gaan het meemaken.
0: Het hele land in spanning.
1: Ja.
0: Daar komt hij hoor.
1: Ik ook, ja.
0: De bekendste basiliek van Barcelona is gisteren gezegend door de paus. Welke kerk die al jarenlang gerenoveerd wordt, zoeken wij?
1: Iets met familia. Sagrada Familia.
0: Nou, kijk, het goed hoor. In je beste Spaans, maar het is helemaal goed, Tom. Gefeliciteerd.
1: Ja, in mijn beste Spaans, ja.
0: Ja, de Sagrada Familia van Gaudi, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Dus, nou, gefeliciteerd. De lunchlekker kaasgaaf komt er ook aan.
1: Hartstikke mooi. Hier is mijn vrouw blij mee.
0: Goed zo. Maak er een mooie dag van vandaag, Tom.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Waar gaan wij naar luisteren? Naar André Hazes of Ademo?
1: Nou, ik ben niet zo van de covers, dus we gaan naar de Ademo.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roos elke dag.
0: Week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De huren gaan vanaf juli 3,6% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van de koepelorganisatie voor woningcorporaties EDES. Huurders zijn daarmee gemiddeld €23 per maand meer kwijt en betalen dan ruim €660 per maand. De huurstijging is dit jaar iets minder hoog dan vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Het WK voetbal begint vandaag in Mexico stad en inmiddels stapelen de incidenten rond het WK zich op. Vooral rond het strenge grensbeleid van de VS. Zo mocht een topscheidsrechter uit Somalië de Verenigde Staten niet binnen, werd een Iraakse spits urenlang vastgehouden en mochten supporters uit Iran ook het land niet in. De KNVB wil zich niet bemoeien met dergelijke controversiële zaken, zegt directeur Van Leeuwen.
3: We zijn maar een klein landje, hè? De FIFA heeft 211 leden, wij zijn er eentje. We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
2: Vanavond spelen Mexico en Zuid-Afrika tegen elkaar en ook rond die voetbalwedstrijd worden veel demonstraties verwacht. De Britse minister die verantwoordelijk is voor Noord-Ierland heeft het geweld en ook de vernielingen van de afgelopen dagen veroordeeld. Hilary Benn spreekt van racistische rotzooitrapperij. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van die mesaanval door een migrant. Onder andere in Belfast was de raak met veel gemaskerde jongeren die daar de straat op gingen, zegt correspondent Arjen van Horst.
4: Die probeerden een hotel te bereiken, maar werden tegengehouden door een politiecordon. Ja, en wat volgde was een lange confrontatie. Het waterkanon werd ingezet. De politie werd met stenen en flessen bekogeld. Er waren kleine opstootjes ook in twee andere steden in Noord-Ierland. Dat gezegd, de intensiteit was een stuk minder dan wat we allemaal dinsdagavond zagen.
2: En paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Hij zal zich vooral gaan richten op de vluchtelingen die daar geregeld met bootjes aankomen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel ook een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het weer dan buien, maar ook af en toe zon. Graad of 18 is het. Morgen grijs, van tijd tot tijd motregen en maximaal 18 graden.
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Disco. Ook uit de jaren 70. En ze speelde het ook nog op Live Aid. Toen was het openingsnummer, kan ik me nog herinneren. In 1985 was dat. Rocking All Over the World. Nou, eet smakelijk als je nog bezig bent met je heerlijke lunch voor deze donderdagmiddag met zometeen een nieuwe editie van Koken met Sandra. Onze eigen Sandra Esmeralda, die heeft weer iets lekkers gemaakt. Je kunt het nu al, als je denkt, ik kan niet langer wachten, dan kun je nu al op haar Instagram gaan kijken, want daar zal het een of ander, of zit daar een embargo op, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben er niet zo mee thuis eigenlijk, hè? Valt het op? Nee, maar het is een heel belangrijk receptje weer. En super lekker, zoals iedere week. Over muziek gesproken.
1: De beleggingstips.
0: We draaien natuurlijk heel veel evergreens het komende uur. Zoals je dat wel gewend bent hier op NPO Radio 5. Maar je mag je ook met de muziek bemoeien. Want vanavond start de 23e editie van het Wereldkampioenschap Voetbal. En wij zoeken vandaag liedjes die gaan over landen die meedoen aan het Wereldkampioenschap. Nou, dan kan je eigenlijk, er doen zoveel landen mee in deze editie. Er zit vast wel een mooi nummer tussen. Genoeg opties. Welk nummer over een land mogen wij straks voor jullie allemaal draaien? Wie gaat dat vandaag beslissen? Je kunt de NPO Luister-app

0: studio met de Pointer Sisters. Jump for my love. En daarvoor de enige echte Ramse Shaffi. En dat was de prachtige Sammy.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Eigenlijk wel op de spannendste donderdag van het jaar. Want de eindexamens, daar komen de uitslagen van, hè, San? Goedemiddag.
2: Oh, om 2 uur. Vanaf 2 uur.
0: Oké, en zoon Wick? Die
2: is mijn jongste zoon. Dus het is de derde keer dat ik het meemaak. En ja, ik ben weer zenuwachtig.
0: De vorige 2 keer wel goed gegaan?
2: Is wel goed gegaan.
0: Nou, 3 keer is scheepsrecht.
2: Zou je zeggen.
0: En Wick is natuurlijk een heel slim jongen.
2: Heel slim jongetje.
0: Wat is je verwachting?
2: Ja, dat
0: je
2: hij weet... het haalt.
0: Oh ja?
2: Ja, maar ja, weet je, toch dat telefoontje. Het is gewoon ja of nee. Het is 50%. De eerste 50% halen ze natuurlijk gewoon al door het jaar heen.
0: Ja.
2: Dus die uitgangspositie weet je. Maar de rest, ja, dat is het centraal examen. En...
0: Nou, laat ons nog wel even weten.
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Of het gelukt is allemaal. En je moet wel even op tijd thuis zijn natuurlijk. Als hij de telefoon
2: moet wel, ja, ik wil er echt bij zijn.
0: Dan moet er wel, mama wel even bij zijn.
2: En dan gaat die vlag uit en gaat de tas eraan.
0: Nou, ik moest aan je denken. En deze week moest ik sowieso aan je denken. Want het is een nationale suikerchallenge van de Diabetesfonds.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Is dat iets waar jij dan ook mee bezig bent?
2: Nou, eigenlijk eet ik al alles zonder suiker. Dus... Ik voeg wel honing toe of gedroogd fruit of zo om iets te zoeten. Maar witte suiker heb ik niet eens in huis.
0: Nee.
2: Ik heb een keer iemand die kwam bij ons schilderen en die zei... mag ik wat suiker in mijn koffie? Oh shit, ik heb helemaal geen suiker in huis.
0: Ja, dat is ook wel. Nee, dat is het. Maar voor de mensen die dat wel hebben, daar gaat het natuurlijk ook over. Want daar is die suikerchallenge natuurlijk voor.
2: Klopt.
0: Jij weet natuurlijk wel hoe je dat het beste kunt aanpakken. Want ooit ben jij van de suiker afgekomen. Want dit is een soort verslaving eigenlijk.
2: Ja, het is toch wel een soort verslaving. En, maar ook eentje die je snel weer ontwendt. Dus met 1 week of 2 dan vind je eigenlijk alles hartstikke zoet. Dan, kijk, mensen realiseren zich vaak niet waar het allemaal in zit. Hè? Dat zelfs in vleeswaren, als je salami eet of zo, dat daar ook suiker in zit. Of dat je chips eet, dat je denkt, hè, dat is toch zout? Nee, daar zit ook suiker in. Dus heel veel, vooral bewerkte producten, is suiker aan toegevoegd. En je kunt het heel makkelijk door inderdaad gedroogd fruit... of een zoete aardappel. Je kan het uit heel veel natuurlijke producten ook halen. En dan...
0: Dat de wereldkampioenschap voetbal komt er natuurlijk aan. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat er in een biertje gewoon 4-5 suikerklontjes zit.
2: Ja, het is echt ongekend. Als je er gewoon goed op gaat letten en de etiketten gaat lezen, denk je, zit hier ook suiker in?
0: Ja, ja. Slecht voor je eigenlijk, hè, suiker?
2: Je moet ook niet vreselijk overdrijven. Af en toe lekker genieten van iets met suiker is geen probleem. Alleen, het zit gewoon verwerkt in zoveel dingen die we eten. En dan krijg je er wel te veel van binnen.
0: Als we dan boodschappen gaan doen, dan moeten we al die etiketten afvullen. Dan ben ik een halve dag weg.
2: Je moet gewoon vers eten. Dan ja, dat is alles.
0: Ja, dat zeg jij wel vaker. Nou, we hebben het niet alleen over suiker, maar over iets anders wat wel gezond is. Vezels.
2: Ja, vezels. Ja, ik maakte me van de week weer even druk.
0: Oh ja?
2: We hebben een enorme eiwithype gehad. Overal stond proteïne op en dan was dat gezond en goed. En nu zie je weer overal vezels op verschijnen. Dus ik zag yoghurt staan, een pak yoghurt. En daar stond heel groot vezels op. Denk, vezels? Yoghurt is een eiwitproduct, een eiwitbron, maar geen bron voor vezels. Maar,
0: wat is een vezel dan precies eigenlijk?
2: Ja, dat is inderdaad altijd een beetje dat ding is, denk ik, inderdaad, wat is dat nou? Ja. Maar vezels moet je eigenlijk zo zien, die voeden de gezonde bacteriën in je darmen. Dat is eigenlijk, vind ik, de belangrijkste functie. En je hebt slechte en goede bacteriën in je darmen. En je wil, ziet als een soort stoelendans. Je wil dat die goede bacteriën, dat die er het meeste zijn. Dat die de meeste stoeltjes bezetten. Maar dan moet je ze wel eten geven. En dat doe je door ze vezels te voeren eigenlijk. En die zitten in groenten, verse groenten, fruit. Vooral ook peulvruchten. Dus ik heb nu een salade gemaakt met kikkererwten erin. Geroosterde kikkererwten. Volkoren brood. Natuurlijk ook. Noten, pitten, zaden. Dus daar moet je het uithalen. Maar niet die fabrieksvezels die ze dan toevoegen aan bijvoorbeeld een product als yoghurt.
0: Dat zijn nepvezels.
2: Ja, ik noem dat nepvezels. Weet je, we weten ook niet eens. Ik noem dat is geïsoleerd toegevoegd in een fabriek. Hier zit het verpakt in broccoli, in kikkererwt. De natuur is heel wijs, is heel slim. Dus Op die manier moet je te eten. En dan kan je lichaam het goed opnemen. En dan kan het, je lichaam er echt wat mee,
0: het
2: mee doen.
0: Het is echt heerlijk. Sorry dat ik even...
2: Goed, hè?
0: Ja, ik neem nu een hap. Maar het is ook wel een beetje zoet eigenlijk.
2: Ja, omdat... ja, eigenlijk kikkererwten zijn een beetje zoet. Ik heb er abrikoosjes in gedaan. Die zag ik in de winkel liggen. Daar is nu tijd voor. Zo lekker. Als je die doormidden snijdt. En dan even grill in een grillpan zo'n streepje erop grilt. Dan wordt die abrikoos warm. Een beetje een roostersmaak. Jij wordt zoeter. Ja, ja. En daarmee kan je dus op een natuurlijke manier zo'n salade zoeter maken.
0: Ja, ik zit me al af te vragen, waarom is die donderdag altijd de leukste? Toch ook met deze hapjes.
2: Fijn, hè?
0: Echt heerlijk.
2: Ja.
0: Staat het al op je Instagram-pagina?
2: Ik heb hem al erop gezet dit keer.
0: Oh, mooi. Ja, dat is leuk.
2: Dus het recept kun je zo lezen.
0: Hoe heet deze salade dan?
2: Ik heb hem, geloof ik... spinaziesalade met gegrilde abrikoosjes en kikkererwt of zo genoemd. Ik weet het eigenlijk niet precies.
0: Of de wiksalade.
2: De wiksalade.
0: Omdat Wik gaat slagen voor zijn eindexamen.
2: Nou, ik hoop het, ja.
0: Nou, gaan we snel naar huis dan.
2: Ik wens alle ouders heel veel succes met het zenuwen de baas blijven.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ja, want het is voor heel veel mensen natuurlijk spannend. Voor iedereen die daarop zit te wachten, heel veel succes en geluk natuurlijk.
2: Ja.
0: En ja, tot slot altijd weer even dit.
3: Sandra's Soundtracks.
0: Jawel, de muziek. Iets met een...
2: Kikker.
0: Een kikker, ja.
2: In, in de videoclip.
0: Ja.
2: Van kikkererwten.
0: Ja, nee, maar dit is echt wel de beroemdste videoclip die ooit gemaakt is.
2: Ik vond hem heel erg leuk. Heel vrolijk is het.
0: Ja, daarom. Dus we gaan hem draaien.
2: Love is All.
0: Ja.
2: Van, hoe heet hij?
0: Roger Glover.
2: Roger Glover.
0: Ja. Nou, mooie dag nog, Sam.
2: Dankjewel.
0: En tot volgende week. Of ben je dan op de hutte toch?
2: Dan ben ik in Albanië.
0: Oh, ja, zit je in Albanië.
2: Zonder bereik, dus kan ook niet inbillen.
0: Nee, nou ja, jammer.
2: We slaan een weekje over.
0: Ja, maar ik ga je wel een beetje volgen. Kun je wel appen, want...
2: Nou, ik ga van alles op de Instagram laten zien. Dus je kunt me zeker volgen.
0: Nee, dat is even belangrijk. Want je bent toch heel ver weg. Als we helemaal geen bereik en geen contact meer hebben. Dan ga ik me zorgen maken.
2: Nee, dat hoeft niet.
0: Hoeft niet, hè?
2: Nee.
0: Nou, wens je een mooie reis.
2: Dankjewel.
0: En nog een mooie dag. Succes met Wik, hè?
2: Dankjewel.

0: Ja, dit is toch het nummer dat je het meest hoort deze maand op NPO Radio 5. Behalve volgende week natuurlijk niet. Want het is gloedje nieuw Raccoon was dat. En daarvoor dan Roger Glover. Hallo, dit is Luus Lekker. Voor deze donderdagmiddag met Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today. Because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening.

0: I Get There. Het is 2:30 en hier is Renate met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. PVV-statenlid Ronald van Tichelen heeft een taakstraf van 200 uur gekregen. Begin vorig jaar reed hij in op een vrouw die actie voerde bij het provinciehuis in Haarlem. De rechter veroordeelde hem voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. De 73-jarige PVV'er houdt vol dat hij de vrouw niet zag, maar de rechtbank vond dat ongeloofwaardig. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie bij de straat van Hormuz heeft geraakt. Blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het aanvallen van dat soort infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. En iemand die in de plaats Payson in de Amerikaanse staat Arizona bij een tankstation wilde afrekenen, die zag dat daar nog een creditcard in het apparaat zat. Hij haalde hem eruit en hij bleek van, nou, we geven een kleine hint. Ja, rockster Alice Cooper dus, die was in de buurt aan het golven, had getankt, was een creditcard vergeten. Kan gebeuren natuurlijk. Nou, de vinder die wist via via met hem in contact te komen en ontmoette zo zijn grote held.
2: You know, the guy's a legend for people of my generation, that's for sure. And I'm really glad that I could help get it back to him.
1: Ja, en voor Alice Cooper was het ook wel handig, want die stond net op het punt om naar Europa te vertrekken voor optredens. De rockster zelf zou trouwens niet weten wat hij had moeten doen als hij iemands creditcard had gevonden.
3: If I found the card, you know, I would say I don't know how to get this to the right person.
1: Nou, gelukkig voor hem lukt het die andere persoon wel. Ze hebben nog wat foto's gemaakt en aan het eind was iedereen blij en gelukkig.
0: Wat een mooi verhaaltje dit.
1: Leuk, hè?
0: Leuk.
1: Het weer dan buien, ook af en toe zon, graad of 18. Morgen grijs, van tijd tot tijd motregen. En ongeveer weer 18 graden.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel Renate, nog een fijne dag.

0: Twente was dat. Gisteren was er nog hier om gezellig mee te lunchen. Dit is haar nieuwe single.
1: De beleggingstips.
0: Zijn we ook nog steeds mee bezig. Het grootste wereldkampioenschap voetbal ooit gaat vanavond van start in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Raad om 9 uur is de eerste wedstrijd hier op de Nederlandse televisie tussen Mexico en Zuid-Afrika. In totaal gaan 48 landen de strijd aan om de wereldtitel. En er worden in totaal 104 wedstrijden gespeeld. Nou, dat is nogal wat hoor. Hey. Ik heb zo'n agenda-abonnementje genomen. Weet je, de verschillende wedstrijden in je agenda, dat je niet belangrijke dingetjes mist of zo. Maar ik zag ook een paar wedstrijden ertussen staan dat ik dacht, nou, Bosnië-Herzegovina tegen. Dat was het ook alweer. Dat ik echt dacht, nou, dan hoef ik niet voor thuis te blijven, toch? Dan lees ik de uitslag wel. Teken voor de beleggingstips. We zoeken vandaag naar liedjes die gaan over landen die meedoen aan het WK voetbal. Dan ben ik dus gek op voetbal, kan je nagaan, hè? Uiteraard kwamen al veel liedjes over Amerika binnen. Waaronder deze.

0: 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
2: It's a rich man's world.
0: De beste Evergreens.

0: The Loving Things van de Marmalade en voor de Police en Every Breath You Take. De beste muziek, de beste evergreens hier op NPO Radio 5.
1: De beleggingstips.
0: En jullie doen ook altijd even gezellig mee met de beleggingstips. We hebben weer een hele mooie lijst liedjes binnengekregen die over landen gaan. En het heeft alles te maken met het WK voetbal dat vandaag begint.

0: Een van de tegenstanders van het Nederlands elftal, bezongen door Alva Viel. Big in Japan. Ik heb John aan de telefoon. Of is het John eigenlijk?
1: Mag allebei, Daniel.
0: Ja, maar wat heb je zelf het liefst?
1: Ja, ik zeg zelf ook heel vaak John, hoor. Terwijl het eigenlijk John is, maar ja, dat gaat vanzelf, hè.
0: Ja, dat wordt een beetje snel dan, nee, Johnny.
1: Ja, dat is waar.
0: Hoe is met Johnny eigenlijk? Ja, Johnny heeft een blaadje aangevraagd. Dat hoorde ik nog op de radio. Ja, dat weet je beter.
1: Ja, dat hoor je zeker.
0: Ga je het volgen, het WK voetbal, John?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en wat denk je van de kansen van ons Nederlands elftal?
1: Nou, laat ze eerst die voorronde maar doorkomen. Tegen Japan wordt een moeilijke partij, denk ik. Maar ik denk wel dat ze doorgaan. Er gaan in ieder geval twee door, hè?
0: Ja. Dus, ja, volgens mij
1: de beste derde.
0: Ja, de beste derde ook nog. Dus,
1: ja, dan van alle... Van A, B, C, D, F, G of zo. De beste.
0: Ja, ik bedoel, je moet bijna je wiskundediploma uit de map pakken. Nee. Om dit allemaal te snappen. Maar goed, weet je, ik las wel ergens dat er worden WK Toto en de pools. Iedereen doet daar een beetje aan mee. We hebben zelf hier bij Radio 5 ook een pool. Maar,
1: klopt, ja.
0: Ja, maar de meeste Nederlanders die denken toch wel dat Nederland heel ver gaat komen.
1: Ja, nou ja, ik denk dus als het echt de eerste drie wedstrijden een beetje leuk samenwerken met elkaar. Dan, ja, en dat team wordt een beetje een echt team. Dan kan het misschien wat gaan worden.
0: Ja, zo werkt het ook natuurlijk. Je hoeft niet altijd de beste te zijn, hè? Je kan ook een heel goed team hebben.
1: Ja, zeker. Ik kom met dubbel, Daniel. Het is heel moeilijk praten.
0: Oh, nou, kondig dan maar. Doe even mijn werk als je wil, want ik ga altijd lekker achterover zitten hier. Want jij gaat het liedje aankondigen dat je het aangevraagd.
1: Ja, en dat is ook onder andere een

opsteker of een, voor het Nederlands elftal. Want we zeggen geen goodbye. Mexico, I don't say goodbye van Bolland en Bolland.

0: En al die andere luisteraars met hun suggesties. Het was zo leuk om het allemaal te lezen. Morgen doen we het weer met de beleggingstips. Mexico, I can't say goodbye van Bolland en Bolland. Tot slot. Het woord is aan mijn broer.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens. NPO Radio 5.
2: De beste evergreens.

0: Name Max.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergelandmoorden-serie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
9: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
10: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
9: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierduk in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 2 uur geworden in het open huis waar we zometeen een kijkje gaan nemen. In het huis van Graham Nash en ook Joni Mitchell. Zometeen met Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, ik klink een beetje gehaast en ook een beetje gespannen. Het kan zo zijn dat mijn oudste zo de uitslag krijgt van het hele verhaal rondom het examen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Eerst het NOS Journaal van 2 uur is Renate Kok. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De agent die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel wordt niet vervolgd, zegt het Openbaar Ministerie. Uit onderzoek blijkt volgens justitie dat die agent alles volgens de regels heeft gedaan. Hij probeerde bij een McDonald's die jongen, die verdacht werd van een fatbike-roof, tegen te houden. Maar die jongen die ging er met een vuurwapen in zijn hand vandoor. Eerst loste de agent waarschuwingsschoten, daarna schoot hij gericht. Hij mocht de verdachte ook in zijn borst schieten omdat mensen in de omgeving gevaar liepen, zegt het OM. Dan heeft de Britse minister van Defensie zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Volgens deze politiek verslaggever van Sky News is zijn vertrek een enorme tegenvaller voor premier Starmer.
14: The resignation of John Healey as defense secretary is a massive, massive blow for a weakened prime minister. It is potentially game-changing in terms of the future of Keir Starmer.
13: Ja, het is al langer onrustig in de Labour-partij van Starmer. Veel mensen binnen de partij willen dat Starmer opstapt. Zwolle gaat deze zomer tijdelijk crisisnachtopvang aanbieden aan maximaal 50 vluchtelingen uit Ter Apel. Ze kunnen terecht in een noodopvang daar. Die zou eigenlijk overmorgen dichtgaan, maar blijft nu een half jaar langer open. Mensen worden dan 's avonds naar Zwolle gebracht om daar te overnachten en de volgende dag gaan ze weer terug naar Ter Apel. Het aantal internationale studenten is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUVIC, dat is de internationale organisatie van internationalisering van het onderwijs. Er zijn nu bijna 130.000 internationale studenten in ons land. Een aantal jaar geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van dat soort studenten, zegt NUVIC.
0: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
13: Het weer dan buien, maar ook af en toe zon, graden of 18. Morgen grijs, van tijd tot tijd motregen en maximaal 18 graden.
11: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Open huis. Henk van Steeg. EO.
5: De beste Evergreen.
12: Wacht even hoor, wacht even.
5: Radio 5.
12: Ja, Jesse, met papa hier. Ik moet bijna de uitzending in.
15: Hey.
12: Vertel.
15: Ik heb heel leuk nieuws.
12: Want?
15: Ja, ik ben geslaagd.
12: Nou, van harte gefeliciteerd. Ja! Nou, goed gedaan, zoon. Ik kom straks naar het huis, naar huis en dan gaan we het vieren.
15: Ja, gaan we doen.
12: Hé, hey, goed gedaan, man. Met trots op je.
15: Joe.
12: Typisch mijn zoon.

Het verhaal is echt gebeurd. Zij kocht een prachtig mooi vaasje en ging er later bloemen in zetten. En Graham Nash dacht, daar moet ik een mooi liedje over schrijven. En met mijn vrienden opnemen, Crosby, Stills, Nash & Young, Our House.

0: 2026. Hij stond al een tijdje in de agenda. Niet alleen vanwege, inderdaad, Lammy, de verjaardag van mijn vrouw. Die is ook vandaag jarig. Maar ook vanwege de uitslag van het eindexamen van onze oudste. Hij zit in V6, nog officieel. En hij is dus, zoals je net kon horen, geslaagd. Net nog even met hem zitten kletsen. Cum laude. Dus met die cijfers zit het helemaal goed. Hij zit ook lekker in de nummers. Ik in de Evergreens. Nou, dan gaan we vanmiddag gewoon lekker met elkaar vieren. En ook als jij nog in spanning zit vanwege een kind of een kleinkind. Nou, we delen het gewoon lekker via de NPO Livestream. Maken we er een soort van feestmiddag van? Of spanningmiddag? Nou, lijkt me helemaal goed. Beste Evergreens ook weer voor je meegenomen. Dusty Springfield, Backman Turner Overdrive. En ook nog nieuwe muziek voor je van Boas. Ja, en jouw sleutelwoord. Ik ben er heel benieuwd naar.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Wat dat voor deze dag zou kunnen zijn. Of jij toeziet of uitkijkt naar het WK wat er aankomt. Misschien vandaag ook wel jarig bent. Of iets met examens voldoen hebt. Nou, voor mij is het het sleutelwoord een mix tussen blij en opgelucht. Ja, ik wist wel dat het heel goed was gegaan, maar toch fijn om het van hemzelf te horen. En ook te horen hoe dat dan met zo'n jochie gaat. Ja, kleine jongens worden groot. Heel benieuwd wat jouw sleutelwoord is voor deze dag. Het mag echt alles zijn, ook als het echt een saaie dag is. Want dat delen we gewoon hier in het open huis. Zo is het. We staan ervoor open. Ik ben heel benieuwd. Stuur het in. Maak je ook nog kans op die gouden sleutel. Een dag met een gouden randje. Dat is

De band van Graham Nash, maar die was er toen al uit. Het was weer met Alan Clark. De Hollies in 1973 met The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Gewoon even een kleine mini-western op deze donderdagmiddag. Zometeen gaan we de Franse taal weer ontdekken. Maar eerst naar Frieson. Dit is Boas. I'm

Even een moment nemen voor jezelf om even te realiseren. Waar ben ik en wat zijn de mooie momenten in het leven? In plaats van het leven is te kort om alles maar voorbij te laten flitsen. Boas, die ontdekt het al, jonge gast. Leuke, vrolijke gast. Goede baard ook heeft hij. Ja, heb je meteen een beeld bij hem. Ja, dat zegt ook iets over dat ik nooit een baard heb kunnen krijgen. Sikje, verder komt het niet. Het is donderdagmiddag 11 juni. Het is een beetje feestelijke middag in het huis. Zowel mijn vrouw als is jarig. En mijn zoon heeft net te horen gekregen dat hij geslaagd is. Dus dat is mijn sleutelwoord. Andere sleutelwoorden, er zitten ook wel mooie dingen zitten ertussen. Anneke die komt met oranje koorts. Nou, om eerlijk te zijn, begint de koorts al iets te stijgen. Ik droomde er vannacht over. En we komen in de finale. Nou, orakel Anneke, ik schrijf hem op. Laten we het positief benaderen en denken. WK staat voor winnen Koeman. Mooi gevonden. Het ezelsbruggetje, nou, het komt goed. En zo niet, dan geldt de regel. Meedoen is belangrijker dan winnen. Fingers crossed. Engelien, prachtig naam trouwens, komt met het woord geluk. Vandaag is het 60 jaar geleden dat mijn man en ik elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Wauw. Ik sta er even bij stil, 60 jaar geleden. En dat eerste moment weet je altijd nog. Nou, hij groeide uit tot de liefde van mijn leven en andersom ook. Helaas heeft het veel te kort geduurd. Maar hij zit in mijn hart en gedachten. En hij gaat elke dag met me mee, waar ik ook ben. Prachtig gezegd, Engelien. Jannie, die komt gewoon met iets heel praktisch. Schiphol, daar zijn we vandaag even geweest om iemand weg te brengen. Nou, die zal daar heel blij mee zijn geweest. En Hans, die stuurt nog gefeliciteerd. Dankjewel. Onze zoon Luc is vandaag jarig, 34 jaar alweer. En jij natuurlijk ook gefeliciteerd met je vrouw en zoon. Nou, superleuk om van je te horen via de NPO Luisterapp. Dus het zijn gewoon wat sleutelwoorden in den landen onder de openhuizers. Heb je ook een mooi sleutelwoord voor deze dag of een heel stom sleutelwoord? Stuur het in via de NPO Luisterapp. Maak je kans op die gouden sleutel met... Ja, sleutelhanger. Zometeen Sailor van Sailor, of andersom. Deze is dit Johnny Hallyday!

0: deze muziek hoort en een beetje in de Bondfilm zit, dan kom je natuurlijk uit bij Casino Royale. Uit 67, Dusty Springfield. Wat een fantastische stem heeft deze vrouw, zeg, op dit liedje. Het was 67.
1: Jo, sleutelwoord.
0: Hey, onwijs leuk. Dankjewel voor alle inzendingen. Ook alle felicitaties. Ik neem ze mee naar huis in een mooie envelopje voor die lange boom thuis. Mijn zoon dus geslaagd voor het VWO. Mocht je nog in spanning zitten, nou sterkte. En mochten de kleinkinderen geslaagd zijn, nou van harte gefeliciteerd. We hebben er niks aan gedaan, maar toch. Het voelt toch wel alsof we het met elkaar delen. Even ook een beterschapswens naar Esther, want die heeft buikgriep. Ach, ja, het heerst wel een beetje, dus sterkte daarmee. En ik zal proberen fijne liedjes voor de maagstreek, ook een darmstreek te sturen. Arna, die zegt als sleutelwoord sauna. Elke donderdag ga ik een uurtje naar de sauna hier in Helmond. Wat een heerlijk cadeau om aan jezelf te geven iedere week. Fanny die komt met ontstopt. Zelf mijn verstopte toilet ontstopt. Ik zal je de details besparen. Ja, graag, maar ik ben trots op mezelf. Nou, al een applaus. Nou, goed gedaan. En aan de telefoon Henk, en dat is een soort reddende Henk, of Engel. Henk, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Henk.
0: Ja, want jouw sleutelwoord is...
2: Ja, weer net als gisteren onderweg.
0: Ja, jij bent een man gisteren, die onderweg is. Ja.
2: Gisteren op de heenweg en nu op de terugweg.
0: Ja, vertel voor de mensen die niet weten, want gisteren had ook iemand aan de telefoon over de A2, A1, A4, maar jij bent onderweg in Europa met een camper.
2: Ja. Ja, ik ben dit keer naar Duitsland.
0: Ja.
2: Gisteren een camper die kapot was in de Eifel omgeruild. Ik heb voor die mensen een goede camper meegenomen.
0: Oh, wat lief.
2: Heb ik omgeruild.
0: Ja.
2: En vanmorgen doorgereden in de omgeving in Nuremberg. Hetzelfde verhaal. Daar stonden mensen met een defecte camper. Dus ik maak de mensen blij wat dat betreft.
0: Ja, dat lijkt me leuk. Dan kom je aan en dan zeg je Henk.
2: Ja. Meestal blije gezichten hoor.
0: Ja. Maak je ook wel eens gekke dingen mee in het werk?
2: Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Ja, wat dat betreft, je rijdt heel Europa door en dat is leuk. Ja. Maar het is eigenlijk wel altijd veel van hetzelfde.
0: Oh?
2: Ja, camper brengen. Afladen, kapotte camper weer opladen en hij weer terug naar huis.
0: Maar
2: het afwisselend is dat je eigenlijk alle kanten van Europa opgaat.
0: Ja, en wat ik altijd leuk vind aan vakantie, maar jij zit lekker naar de Nederlandse radio te luisteren, om gewoon onderweg de radio, lokale radio te luisteren. Hoe ze radio maken, maar ook of ik nog nieuwe liedjes ontdek die we in Nederland echt nog niet kennen. Doe je dat ook wel eens?
2: Nou, eigenlijk niet, want ik heb altijd via de app Radio 5 aan.
0: Nou, wat goed! Ja, daar zijn wij blij mee.
2: Ja, heerlijke center. Nou,
0: dat is leuk om te horen. Nou, als je weer terugweg, je bent op de weg terug naar huis. Als je hier aankomt, dan ligt er binnenkort een gouden sleutel bij jou op de deurmat. Dat is de gouden sleutel van Open Huis.
2: Oh, kijk aan.
0: En dat betekent dat je altijd naar binnen mag, altijd een plekje hebt om te zijn.
2: Nou, hartstikke goed.
0: Nou, jij de mensen.
2: Leuk dat jullie gebeld hebben.
0: Nou, heel graag gedaan. En alsof het zo had moeten zijn. Zometeen draai ik Batman Turner Overdrive. Dat is wel ook wel voor jou. En eerst gaan we onderweg, gewoon in ons eigen land. Abel. Hoe leuk is dat? Ja, ik vond hem leuk. Oké. Onderweg, Abel.

0: Terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

als je dit hoort. Even kijken, nog twee nachtjes slapen en dan is het zover. Dan gaan we 7 dagen lang ons helemaal onderdompelen in de 70s. En dat gaan we doen met leuke muziek, fijne verhalen. Want wat was het een bijzondere tijd. Ik heb het zelf niet meegemaakt. En daarom vind ik het zo leuk om al die verhalen ook te horen. En misschien zijn er voor jou ook wel in de jaren 70 een soort van sleutelmomenten geweest. Nou ja, we gaan er volgende week lekker lang bij stilstaan in de Evergreen Week van de jaren 70. Ja, dan hoor je deze muziek dan niet. En hier kan ik ook zo van genieten. Even een rustpuntje. Donderdagmiddag in het Open Huis. Drew Holcomb en de Namers. Dit is Fly.

lunch is wel gezakt, toch? Ah, oké. Er kon weer even gedanst worden. En dit was één in een rij van veel uit. Volgens mij 10 liedjes gedaan, Chubby Checker. Maar hier begon het allemaal mee met zijn The Twist. En daarvoor nog Drew Holkamp en The Neighbors met Fly. Nou, we hadden al een klein rustmomentje. Maar wat doe je als je net moeder bent geworden? En vader van Maya. Nou, dan kun je natuurlijk een mooi liedje schrijven. Het was een wiegeliedje, toen de tijd. Maar ook opgenomen en de hele wereld maakte er kennis mee. Midden jaren 70. Minnie Riperton, dit is Loving You.

Even de sprookjes omdraaien. In ieder geval de rol had daarin. Douwe Bob, die zong het in 2024. En NOS die vond het wel mooi om daar de beelden onder te zetten van al die Olympische, maar ook Paralympische sporters. Ik ben trouwens wel benieuwd. Is al bekend wat de NOS... nee, natuurlijk niet. Vanavond, na de eerste wedstrijden, de samenvatting van de dag met eronder een popliedje. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Misschien dat Henry Schutte dat morgen bekend gaat maken in de ochtendshow. Kan natuurlijk. Ja, dat het morgen... Ja, prima. Nu ben ik voor de derde na drie op zoek naar een liedje na Earth, Wind and Fire en The Birds. Die ga ik alvast draaien. En dan heb ik een plekje leeg in het huis. En dat mag jij invullen. En wat mag dat voor jou zijn? Nou, mijn zoon, ja, misschien heb je dat niet gehoord, maar mijn zoon is cum laude geslaagd vandaag. Even na het nieuws van tweeën werd dat officieel bekend. En dat wil ik eigenlijk een beetje vieren. Dus misschien ja, is er bij jou ook wel iemand geslaagd. Dus ik dacht, wat is nou het best geslaagde liedje ooit wat jou betreft? Oftewel, je favoriete liedje. Is natuurlijk een lastige vraag tussen al die liedjes kiezen. Maar toch, het best geslaagde liedje als het om jou gaat. Geef het door via de NPO Luisterapp. En dan hoor je hem na Earth, Wind & Fire en The Birds misschien hier wel op 5. Laat me even weten, dus via de NPO Luisterapp. Hebben we nog tijd voor? Jawel, hè. Klein stukje educatie. Klein lesje biologie. 18 plus. Nou, valt wel mee, toch? We snappen het al.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: De hele dag door.
1: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Memphis Depay schiet.
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Huh? Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 3 uur geworden in het huis. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Zometeen Earth, Wind and Fire, daarna de beurt. En dan is het aan jou het meest geslaagde liedje ooit. Wat jou betreft het mooiste liedje, het mooiste evergreen, stuur je in via de NPO Luister-app. Gaan we naar Renate voor het NOS-journaal. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. In Zeeland zijn bij een aanrijding op de provinciale weg bij Ter Holen meerdere fietsers gewond geraakt, onder wie ook kinderen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Hoe ze daar aan toe zijn is nog niet duidelijk. De N290 is in beide richtingen nu volledig afgesloten. President Trump dreigt Iran komende nacht hard aan te vallen. Hij wil de controle over de Iraanse olieindustrie en zou het eilandje Gark willen innemen. Zo'n 90% van de Iraanse olie wordt via dat eiland geëxporteerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt vooral door die oplopende gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De NS voert volgend jaar lijnnummers in voor alle treinverbindingen. Reizigers kunnen hun trein daardoor voortaan niet alleen herkennen aan de bestemming en vertrek- en aankomsttijden, maar ook aan een vast nummer. Volgens de NS maakt dat het reizen met de trein overzichtelijker.
13: Nu hebben wij het voornamelijk nog over bestemmingen en herkomstplaatsen in de reisinformatie. En dat blijft ook allemaal, dus, maar daar komt iets bij. Iedere treinlijn krijgt een nummer, zodat je toch ook nog makkelijker de reisinformatie kunt lezen.
12: Intercities die krijgen allemaal de afkorting IC en dan een nummer. En bij sprinters komt de letter S voor dat nummer. En je hoorde het net al, het is natuurlijk een spannende dag voor duizenden middelbare scholieren. Vandaag krijgen ze de uitslag van hun eindexamen. Ook Hanna kreeg uiteindelijk het verlossende telefoontje.
14: Je bent cum laude geslaagd.
15: Oh, ja.
12: Ja, en dus kan daar ook de vlag uit.
11: En kippenvel ook hierbij, zeg.
12: Ja.
11: Mooi.
12: Allemaal gefeliciteerd. Ja. Het weer dan. De bewolking neemt toe. Het gaat regenen. Het is een graad of 17. Morgen ook van tijd tot tijd regen. En dan wordt het maximaal 18 graden.
11: Dankjewel weer.
10: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Open huis. Henk van Steeg.

0: A Fantasy met die fantastische Philip Bailey, ook in de gelederen met die hoge stem zo aan het einde. Ik was benieuwd, naar aanleiding van alle geslaagden van deze dag, wat is de meest geslaagde plaats voor jou? Nou, Els wist dat wel. Els, goedemiddag.
1: Dag Henk, goedemiddag. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met al jouw feestelijkheden.
0: Ja, het is wel een feestdag inderdaad, zo kun je het wel zeggen.
1: Nou, dankjewel.
0: Dankjewel, leuk dat je eraan denkt. Heb ik er genoeg aandacht aan besteed of geitje? Nee, maar leuk om het met elkaar te vieren, toch? Zo doen we dat in het huis. Als iets te vieren is, doen we dat. Hey, en
1: ja,
0: als ik aan jou, en als ik dan jou vraag, joh, wat is je meest geslaagde liedje ooit?
1: Nou, hier staat She van Elvis Costello.
0: Och, dat is mooi, hè?
1: Het is een van de mooiste en bij die plaat moet ik altijd denken aan mijn grootmoeder. De liefste vrouw die ik ooit tegenkwam.
0: Ja, hoe heette ze?
1: Ze heette Cornelia, net als ik.
0: Ja, en wat maakte ze zo lief?
1: Haar zorgzaamheid, haar liefde voor de mensen. Ze heeft tot dik in de 90 heeft ze les gegeven op school over de Tweede Wereldoorlog. Ze maakte 2 oorlogen mee.
0: Heftig.
1: Ja, en ze is uiteindelijk 100 geworden. Dus ik heb haar heel lang mogen hebben en koesteren.
0: Nou, gaan we voor Cornelia. Deze gewoon even draaien. Een klein monumentje hebben we opgericht. En voor jou is het de allermeest geslaagde plaat ooit. En ik snap dat. Hey Els, dankjewel.
1: Dankjewel, hè.
0: Mooie middag.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
2: It's the rich man's world.
0: De beste Evergreens.

Vervelend. Maar er komt een mooiere dag, een betere tijd breekt aan. Abba, Chiquitita. En ze zelf deden dat eigenlijk ook wel. En zeiden dat tegen heel veel kinderen die door UNICEF zijn geholpen. Want alle royalties, we hebben een beetje goed gedaan met elkaar. Want deze hebben we gedraaid. En alle royalties gaan naar het goede doel. Voor de kinderen, de meisjes en jonge vrouwen over de hele wereld. UNICEF zorgt er dan weer voor. En daarvoor nog Jesus, He Knows Me van Genesis. En daarvoor weer Els, dankjewel met She, Elvis Costello. Zometeen nog alvast een beetje vooruitblikken op wat er komend weekend gaat gebeuren. En namelijk een bijzonder optreden. Jalen de Kan, daar komt naar ons land. Maar eerst Martha Reeves en de Vandellas. Komende week. Lekker de straat in. Lekker buiten spelen.

Des te vaker je hem draait, des te vaker je hem hoort, dus des te meer je naar de keel grijpt. Hanna May, samen met Bluff. Ik ben niet meer bang op NPO Radio 5. En daarvoor nog Martha Rees en de Vandellas. We gingen terug naar 1964. En dan Down Under. Het heeft iets te maken met de cricketwereld. Sherbet, dit is How's It.

0: nou niet zo gillen. Ja, komende zondagavond dan verzorgt hij het voorprogramma in ons land. Olivia Dean, daarvan doet hij het voorprogramma. En dan nog drie keer komt hij naar ons land. Jalen Naganda leeft nu in Liverpool. Burning Temptation. Afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwe plaat Doctrine of Love. Als je een beetje van de Motown houdt, zeker even beluisteren. Of misschien wel op vinyl aanschaffen. EO's Open Huis. Het is 9 minuten na 3:30 alweer. En een weekje geleden inderdaad. Even contact gehad met mijn goede collega Bert van Leeuwen. We hebben het bekendgemaakt. We gaan de Bert van Leeuwenprijs 2026. Uitreiken. En dat is een prijs voor mensen die echt het verschil maken in het leven van anderen. Ja, voor iemand die zich met hart en ziel inzet voor een ander, zonder er iets voor terug te verwachten. En daarmee het verschil maakt in jouw leven misschien wel. En het leven van heel veel andere mensen. Nou, die mensen zijn we op zoek, want die gaan zichzelf niet melden. Dus leuk als je iemand in gedachten hebt nu en dat wil doen. Mag via eo.nl/Bert. Dan gaan we die persoon in het zonnetje zetten. Vorig jaar was de Haagse Leeuw dat, die in een van de wijken van Den Haag. Ja, echt het verschil maakte voor mensen. En daar zelf ontroerd door was. Maar vooral zei, ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het juist voor de anderen. Nou, zulke soort mensen, daar zijn we naar op zoek. Als je even kort nadenkt en denkt, ja, die persoon weet ik wel. Nou, stuur die dan even in via eo.nl/Bert. En wie weet, na de zomer gaan we samen in een complotje om die persoon dan eens even lekker in het zonnetje te zetten. Wordt heel leuk, met Bert erbij natuurlijk, want het is de Bert van Leeuwenprijs. En hoe ging dat ook alweer vorig jaar?
1: Vorig jaar was hij voor hem.
2: Leo, de winnaar van de Bert van Leeuwenprijs 2025.
1: Wie verdient dit jaar de Bert van Leeuwenprijs? Wie maakt het verschil in het leven van anderen?
3: Ik doe het niet voor mij, ik doe het hier voor het wijk. Want het wijk ligt aan mijn hart.
1: Meld hem of haar dan nu aan voor de Bert van Leeuwenprijs. Via eo.nl/Bert. Want goed doen mag gezien worden.
0: En zo is het maar net.

0: 26 jaar geleden ik als jonge razende reporter bij de lokale omroep naar de Amsterdam Arena om daar toch bij een persconferentie te zijn van deze twee dames. Ze gingen daar optreden als surprise act. Ze stonden toen ook in de top 40 met deze Shaggles Praise You. Ja, soms onthoud je dingen. En soms zijn dingen zo dichtbij dat je ze kunt pakken. En soms moet je dingen ook loslaten. Dit is Open Einde. Rob de Nijs.
1: Verleden.

0: Ja, en het lied is ook een open einde. Ik verwacht dat het nog helemaal doorgaat, maar dat doet het niet. Het was de jaren 80, Belinda Meldijk die schreef het. En Rob had er zelf ook troost aan toen zijn eigen vader overleed. Het is 4:07, aangeschoven mijn goede collega van aan de andere kant van vieren, Bert, goedemiddag.
1: Je zit ook helemaal te stralen, weet je dat?
0: Ja, dat is
1: echt zo mooi. Ja, wat geweldig. Van harte gefeliciteerd met de slagen van Jesse. Echt super.
0: Dankjewel.
1: Super geweldig.
0: Ja, ik heb even nog een leuk berichtje, want jij gaat er denk ik zo meteen ook even op doorpakken. Mattie die zegt, goedemiddag Henk, van harte gefeliciteerd met het cum laude slagen van jouw zoon. Er zijn ook leerlingen die nog vol verwachting de uitslag moeten afwachten en vervolgens een teleurstellende uitslag horen. Nou, ik wens deze jongeren ook veel succes met de herkansing die ze dan moeten maken. Ook zijn er leerlingen die te horen hebben gekregen dat ze zijn gezakt. Nou, even aandacht voor die mensen. En dan hopen dat ze het volgend jaar bij de geslaagden horen. Want ik weet nog, dat zal een jaartje of 10, 11 geleden zijn. Eigen kind bij jou?
1: Elf, ja, onze zoon 11 jaar geleden, onze dochter 10 jaar geleden. Ja, en ik zat naar aanleiding van jouw verhaal terug te denken van hoe was dat toen en was ik zenuwachtig en wanneer werd hij eigenlijk gebeld en weet je dat ik dat niet meer weet? Maar ik weet wel dat ik heel blij en opgelucht was.
0: Ja.
1: En dat wij eigenlijk al jaren altijd op deze dag zeggen, joh, laat het weten, iedereen is blij en opgelucht in trots. Dus we gooien de NPO Luister-app open voor trotse opa's en oma's, ooms en tantes, buren, neven, nichten. Laat weten wie er geslaagd is en we gaan ze uitgebreid feliciteren tussen 4 en 6.
0: Nou, hartstikke goed. Zoveel plezier met Bert en wij zijn er maandag weer in de 70s. Of was een

0: NPO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
1: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
8: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Memphis Depay schiet.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Wie luistert, weet meer.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Er was een kleine verplaatsing voordat de uitzending begint. Dan komen we van de Schravenlandseweg, waar onze redactie is, bij Kauw en Chauvet, naar het radiohuis. En ik zag al vlaggen en rugzakken. Kijk, dat zijn de fijne beelden. Hè. Dit is misschien wel de mooiste donderdag van het jaar. De geslaagden mogen ook gefeliciteerd worden via Bert op 5. Dus trotse opa's en oma's. Iedereen die een geslaagde in de buurt heeft, laat het weten via de NPO Luister-app. We gaan ze feliciteren via NPO Radio 5. Maar eerst natuurlijk het NOS-journaal van 4 uur met Renate Kok. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Een zwaar ongeluk bij een provinciale weg bij Vogelwaarde in Zeeland. Een auto botste daar op een groep kinderen en hun begeleiders die terugkwamen van schoolkamp. 2 kinderen en 1 volwassene zijn om het leven gekomen en 4 andere kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Ze zijn naar ziekenhuizen in Rotterdam, Antwerpen en Gent gebracht. De andere begeleider en kinderen zijn opgevangen en krijgen hulp. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet van start omdat er geen geld is voor wegen en spoorlijnen er naartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond, maar voormalig minister Keizer had geen budget meer om die huizen bereikbaar te maken. Ze schoof dat door naar het nieuwe kabinet, maar dat komt juist weer miljarden tekort voor noodzakelijk onderhoud aan andere bruggen, tunnels en wegen, zegt minister Karmans.
18: We kijken ook naar instandhouding. Hè? Dus naar de bruggen, tunnels en wegen die in de jaren 60 en 70 zijn aangelegd, die eigenlijk nu vervangen moeten worden. Ook voor de veiligheid van die wegen. Ja, daar is ook geld voor nodig. En dat hebben we veel te lang voor ons uitgeschoven. Dus dat speelt ook mee.
17: Ja, die 4 gemeentebesturen die hebben nu een brandbrief naar het kabinet gestuurd. Supporters van Ivoorkust krijgen geen visum van de VS en kunnen dus niet naar de WK voetbal. Een woordvoerder van de supporters zegt dat zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis hebben moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS binnen te komen. Ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter mochten de VS niet binnen. En Tiel moet het voorlopig doen zonder wethouders. Ze zijn alle vijf opgestapt naar aanleiding van een bericht in de NRC van afgelopen weekend. En daarin wordt een verband gelegd tussen die wethouders en strafbare zaken. In de raadsvergadering van gisteravond werd duidelijk dat de vijf waren opgestapt, vertelt deze verslaggever van Dagblad De Gelderlander.
10: Eerder op de dag hoort natuurlijk al dat de twee wethouders hun ontslag hadden ingediend. En dan voel je hem al een beetje aankomen. Je zag al wat mensen kijken, waarom zit er überhaupt geen enkele wethouder op de stoelen die daarvoor zijn gereserveerd. Nou ja, toen kwamen de mededelingen dat ze alle drie worden teruggetrokken.
17: Ja, de burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het allemaal verder moet daar. Het weer dan. Vanuit Zeeland komt de regen aan. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Temperatuur daalt naar een graad of 12. Ook morgen van tijd tot tijd regen en maximaal 18 graden.
16: Dankjewel.
15: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Op 5, Bert Kranenbarg.

Laat je zien als voor de geslaagde CC Rider van Elvis Presley. Als ik Imke was, zou ik blijven luisteren. En als ik Dilano was, zou ik ook zeker blijven luisteren. Die krijgen felicitaties en nog veel meer kinderen die geslaagd zijn. Loop dan binnen via de NPO. Luister en blijf ons de felicitaties doorsturen. Ook andere zaken. Het WK voetbal begint vandaag. Ons eigen Oranje woont deze week in Kansas City. Straks vraag ik een Nederlander uit die stad naar zijn Oranje gevoel. De laatste slimste mens van deze Bert op 5 week. Nog één vraag over. Die gaat gesteld worden door Daniel Dekker. Zoveel is al zeker. En dus al die eindexamenscholieren die geslaagd zijn. Straks na 5 uur dan gaan we echt helemaal los met de eindexamen felicitaties. En er is een onvergetelijk luistermoment ook deze donderdagmiddag van lang geleden. Het Radio Printenboek. Laat ze maar vast weten, die felicitaties, via de NPO Luister-app. Voor je buurjongen, je dochter, je neef.

werkzame felicitaties. En er is een onvergetelijk luistermoment ook deze donderdagmiddag van lang geleden. Het Radio Printenboek. Laat ze maar vast weten, die felicitaties, via de NPO Luister-app. Voor je buurjongen, je dochter, je

0: Mocht je nou van plan zijn deze zomer op vakantie te gaan naar Sardinië, dan kun je je parasol thuis laten. Want die mag daar niet mee naar het strand. Vorig jaar woedde er een brand op het strand van Punta Molentis en moest het gesloten blijven. En nu willen de autoriteiten dat mensen zo min mogelijk brandbare spullen meenemen. Uitzonderingen zijn kinderen en ouderen, mensen tot 11 jaar en vanaf... tot 10 jaar. Mensen tot 10 jaar en vanaf 65 jaar, die mogen zich wel beschermen met een parasol en de rest... Ja, die moet maar gewoon lekker liggen bakken in de zon. Daar is niks tegen te doen. En dan moeten ze ook nog eens een keer een tientje per persoon entree voor betalen. Nou, Italianen zijn woest. Die grappen dat ze zo snel mogelijk nog een kind moeten maken als ze naar het strand willen. Dan zitten ze de eerstkomende 10 jaar weer goed. Ik wil bij deze alle Italianen uitnodigen om deze zomer gewoon naar de Nederlandse kust te komen. Gratis naar het strand en zoveel parasollen meenemen als je zelf maar wil. Dan kunnen wij deze zomer de auto laten staan. En hebben we toch dat echte Italië-gevoel. Een win-win situatie. Dus ik zeg...
1: Benvenuti nei Paesi Bassi.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.
2: En dit is van nu. Van het album The Boys of Dungeon Lane, het nieuwe album van Paul McCartney. Ik denk dat ik dit het allermooiste liedje van die plaat vind. Het is Life Can Be Hard.

0: Ah, dat is heerlijk. Elke dag weer draaien dat album van Paul McCartney. Nou, nog hopen dat hij ook in Nederland komt optreden. Zover is het nog niet. Maar als we het maar vaak genoeg blijven roepen, dan zou je het zomaar kunnen meemaken dat het wel zover komt. Sir Paul, please come to Holland.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Alle treinlijnen van NS krijgen vanaf de dienstregeling 2027 nummers, waardoor het plannen, het reizen en het overstappen allemaal eenvoudiger moet worden. Op de bodem van de Indische Oceaan is een walvissenkerkhof ontdekt met de resten van honderden walvissen, sommige zelfs wel 5 miljoen jaar oud. Ja, vandaag begint het hoor. Vanavond de eerste wedstrijd op het WK. Maar wij zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in het Nederlands elftal.
2: Het Nederlands elftal heeft New York achter zich gelaten en is in het WK-basiskamp.
3: De vaste trainingslocatie van Oranje dit WK.
2: Aangekomen in
4: Kansas City zijn ze hartstikke trots op het WK. Zijn ze hartstikke trots op het Nederlands elftal en de komst daarvan. Ze noemen zichzelf Soccer Capital of America.
5: Bij Cas Kranden.
4: Het Spelershotel waren er meteen al wat fans te vinden. Amerikaans-Nederlandse fans.
5: Mensen die hier in Kansas City wonen met een Nederlandse vlag.
0: Ja. NOS, ESPN, Telegraaf, alle Nederlandse media zijn naar Kansas City afgereisd. Maar wij hebben contact met iemand die daar al jaren woont. Zijn naam is Patrick Bakker. Dag Patrick, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen of goedemiddag voor Nederland.
0: Ja, even de klokken gelijk zetten. 9:15 op dit moment in Kansas City.
6: Dat klopt inderdaad.
0: Ja, precies. In februari werd bekend dat het Nederlands elftal de eerste weken in jouw stad zou vertoeven. Sprong jij toen een gat in de lucht?
6: Ja, absoluut. Ja, dat was een heel bijzonder moment. We wisten sowieso dat Kansas City een wedstrijd kreeg. Dat bod dat we gedaan hadden, daar geloofde niemand in. En dan hoor je ook nog eens een keer dat Kansas City hier komt, of Nederland hier komt te spelen. Ja. En daarbovenop nog eens een keer dat ze dit als basisplaats hebben gekozen. Ja, dat het is gewoon ongelooflijk. In mijn wildste droom had ik dat nooit verwacht.
0: Nee, prachtig. Nou kennen wij Kansas City eigenlijk helemaal niet zo goed natuurlijk. Is dit een beetje een geschikte stad om te verblijven voor een nationaal voetbalelftal dat meedoet aan een WK?
6: Ja, ik denk het wel. Ik denk als je kijkt naar de ligging, want we weten natuurlijk niet hoe ver we komen in het toernooi. We zitten natuurlijk in het midden van de Verenigde Staten. Dus het is heel makkelijk om Westkust, Oostkust, Noord en Zuid te vliegen. Dus het is makkelijk bereikbaar. Ja, zoals je al een beetje in de aanleiding ook had gehoord, dat we enorm hebben geïnvesteerd in de sport voetbal. Dus niet Amerikaans voetbal, maar Europees voetbal.
0: Ja.
6: En de faciliteiten die hier zijn voor Team Oranje zijn ook gigantisch goed. En ik denk dat er ook een bepaalde rust is voor de spelers. Want ik was vlakbij het hotel mijn hond uitlaten. Ja, en er lopen gewoon de Nederlandse spelers zonder dat er 100 man en fotografen allemaal om zich heen lopen. Gewoon lekker rustig te relaxen.
0: Ja.
6: En ik denk dat ze dat ook wel nodig hebben op zo'n druk toernooi.
0: Zeg even eerlijk, laat je daar altijd de hond uit of laat je daar toevallig nu de hond uit?
6: Nee, dat was inderdaad toeval. Ja, dus ik heb even met Ruud van Nistelrooy gepraat.
0: Echt?
6: En dus,
0: dat echt
6: was
0: waar?
6: En Erwan Koeman dus.
0: Oh.
6: Die hebben even ook mijn hond gezien. Dus dat was wel even een heel bijzonder moment inderdaad.
0: Wow.
6: Ik was de enige die daar rondliep.
0: Ja.
6: Dus dat zegt een beetje over de rust die ze daar kunnen vinden.
0: Ja.
6: Ik denk dat het wel goed is voor ze.
0: Hebben ze de rust gevonden, kon Patrick trouwens met zijn hond. Maar prachtig natuurlijk. Ja,
6: ja.
0: Fotootje gemaakt ook?
6: Klopt. Uiteraard. Ja,
0: ja. Ja, groot gelijk ook natuurlijk. Ja, ontvangen we graag die foto. Maar dat geheel terzijde.
6: Okay.
0: Nederlands elftal speelt ook de derde groepswedstrijd daar in Kansas City op 26 juni. Ja. 'Snachts om 1 uur Nederlandse tijd. Dat is bij jullie 6 uur 's avonds. Heb je daar kaartjes voor toevallig?
6: 25e. Ja, absoluut. Ja. We gaan daar naartoe. Ik niet alleen, ook heel veel Nederlanders die hier wonen. Althans, ja, de Nederlanders die hier wonen. Volgens mij gaat iedereen er naartoe. Dus we zijn heel erg enthousiast inderdaad.
0: Ja, en in dat eerste 14 juni om 10 uur 's avonds Nederland tegen Japan in Dallas. 20 juni om 7 uur 's avonds onze tijd, hou ik even aan. Hè. Nederland tegen Zweden in Houston. Ga je die ook zien?
6: Ja. Ik ga ze wel zien, maar dat zal in een café zijn, gezamenlijk met allemaal andere Nederlanders. We hebben 2 watchparties. De eerste die ligt een beetje in het zuiden van Kansas City. De tweede, dat wordt wel een heel bijzonder plekje. Dat heet de Alley Bar in Parkville, Missouri. En die gaan de hele tent omtoveren dit weekend in vergelijkenis van wat in Nederlandse straten gebeurt.
0: Oh.
6: Dus er is plastic wat helemaal om het gebouw heen gaat. Er komen iets van 2500 vlaggetjes. Dat gaat door de alley, want daar is dus de bar gelokeerd.
0: Yeah.
6: Dat wordt een heel erg Nederlands-achtig barretje waar we waarschijnlijk een heel erg oranje gevoel gaan krijgen. Ja. En oranje van afstand zullen, hoe noem je dat, toejuichen.
0: Ja.
6: Sorry, soms ben ik op zoek naar mijn Nederlandse.
0: Ja, dat geeft niks. Je woont al 25 jaar in Amerika, dus je bent half Amerikaan. Ja, dus de lastigste vraag voor jou is natuurlijk, stel dat Nederland tegen de Verenigde Staten moet. Voor wie ben je dan?
6: Ja, dan nog wel oranje hoor.
0: Toch wel?
6: Ja.
0: En dat durf je ook hardop te zeggen daar op straat?
6: Wat zei je?
0: Dat durf je daar ook hardop op straat te zeggen?
6: Oh ja. Je zal ook verbaasd zijn hoeveel mensen hier misschien ook echt voor oranje nog zijn in plaats van de eigen land.
0: Ja.
6: Want voetbal is met name voor de oudere generatie, dat is nog niet een sport die nog in de aderen zit.
0: Nee.
6: Dus ze willen meer een mooie wedstrijd zien dan dat het gevoel van nationalisme naar voren komt.
0: Ja.
6: Dus bij mij is dat, ik ben nog steeds oranje sporter.
0: Ja, heel goed. Ik wens je ontzettend veel plezier. En ik sluit niet uit dat we misschien nog een keer weer eventjes contact zoeken. Je zit zo dicht bij oranje.
6: Ja,
0: ik bedoel, je loopt er zo met de hond even naartoe.
6: Als je iemand wil laten interviewen, dan ga ik wel bij het hotel staan met mijn hond. En
0: precies.
6: Dan krijgen we nog wel met iemand te praten, inderdaad.
0: Je was al bij assistent Emmy Koeman. Het is one handshake tot bondscoach Ronald Koeman. Dus wij houden de contacten warm, Patrick.
6: Inderdaad.
0: Dankjewel.
6: Ja, dankjewel. Hey, goed aan mijn ouders en mijn kinderen.
0: Ja, waar zitten die? Patrick, waar zitten die in Nederland? Je ouders en je kinderen? Patrick zal heel andere dingen aan doen.
7: Bert Kranenbarg.
0: Maar de ouders en kinderen van Patrick Bakker, dus de hartelijke groeten vanuit Kansas City. Kansas City, Missouri. Kansas City, Kansas. Dat is allemaal, staat allebei. Het is één stad, een beetje verdeeld, zeg maar. De grens van die twee staten. Maar mooi dat we deze contact alvast hebben voor de start van het WK.

0: locatie. Maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
1: De slimste mens in Bert op 5.
2: En gisteren lukte wat de hele week nog niet gelukt was. Het Bert op 5 ging eruit. Leo Rijn, je haalde 72 punten met de vraag over 1 van de 8. Wil je het ook een keer proberen? Geef dan eerst antwoord op deze entreevraag. Waar ben je bang voor als je lijdt aan odontofobie? Dus waar ben je bang voor als je lijdt aan odontofobie? Het antwoord mag via de NPO Luisterapp. En je mag bellen met Louise van de redactie op 0800 3000555.
0: Speel mee met de slimste mens.
1: De slimste mens.
0: In Bert op 5.

0: Hallo, Josephine van de Scorpions. Het is 1 over half 5 het NOS-journaal. Hier is Renate Kok.
1: Bij een zwaar ongeluk bij de provinciale weg in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen. Een auto schepte een groep fietsers die terugkwamen van schoolkamp. In die groep zaten 14 kinderen en twee begeleiders. Verslaggever Jeroen Gorthorst ziet dat het ongeluk in een bocht gebeurde.
2: Je moet je voorstellen, het gaat om een hele lange rechte weg. En dan zit er op een gegeven moment een soort kniek in. Met daarnaast meteen het fietspad. We kennen allemaal wel zo'n N-weg eigenlijk. Er zit eigenlijk alleen maar een reepje gras tussen. En die auto is niet meegedraaid met die bocht. Maar die is uiteindelijk rechtdoor gereden. Maar waardoor dat is gebeurd, is tot nu toe totaal onduidelijk. Alleen we weten wel de gevolgen dat die namelijk een hele groep kinderen en een aantal volwassenen daar heeft geschept.
1: Met 3 doden als gevolg dus en 4 zwaargewonde kinderen. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De gemeente Haaksbergen heeft een locatie aangewezen voor de opvang van asielzoekers. En ook wordt onderzocht of daar tijdelijke woningen kunnen komen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart konden inwoners van Haaksbergen zich via een referendum uitspreken over hoe die opvang eruit moest gaan zien. Haaksbergen moet volgens de spreidingswet 129 asielzoekers opvangen. In de Gelderse Vallei mogen kippen weer naar buiten. De ophokplicht vanwege de vogelgriep is daar opgeheven. Deskundigen noemen het risico op vogelgriep matig tot laag. En Tellen Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Chinees Zhang met 7-6 en 6-4. Ja, er komt regen aan. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Temperatuur daalt naar een graad of 12. Ook morgen weer van tijd tot tijd regen. En maximaal 18 graden.
0: Dankjewel, Renate.
3: NPO Radio 5.
4: De beste evergreens.
0: Hoeveel mensen zullen het hebben? Odontofobie. Niet alle luisteraars. Er zijn mensen die appen waar je dan bang voor bent en dat zij er niet bang voor zijn. En er zijn ook mensen die bang zijn voor iets heel anders dan waar je bang voor bent als je odontofobie hebt. Dat is leuk om te lezen. Dus de entreevraag voor de slimste mens van vandaag. Waar ben je bang voor als je lijdt aan odontofobie? Je mag ons een berichtje sturen via de NPO Luister app of bel op ons graag.

0: Heel belangrijk, doe alles wat je doet altijd met een beetje... Rod Stewart was dat in Bert op 5 op deze donderdagmiddag over. Dat bedoel ik maar.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
2: Bert op 5 zet de Franse muziek in het volle licht.
0: Ja, vanaf maandag hoor je Henk Jan en Bert op 5 met Spaanse liedjes in het Smits-archief. En in de week daarna ook nog Gerja met muziek die zij met zorg uitkiest voor Bert op 5. Want ik ben er dan even tussenuit. Vandaag nog een Franstalige, gekozen door Peter Leijsten. Hij schrijft daarbij... Mijn verzoek is dit keer een chanson van Léo Castiel... met het chanson Je me souviens de nous. Léo Castiel, schrijft Peter, is een hedendaagse Franse zanger... die de laatste jaren opvallend veel muziek uitbrengt... en een groeiende online fanbase heeft. Zijn stijl draait sterk om gevoelige, intieme chansons... met thema's als liefde, verlies, herinnering en melancholie. Altijd mooie onderwerpen om over te zingen natuurlijk. Hij is actief op YouTube, waar hij meer dan 18.000 abonnees heeft... en zeer regelmatig ook nieuwe nummers, albums en intieme sessies publiceert. Dit chanson, Je me souviens de nous, is een melancholisch zacht chanson van Léo Castiel... over herinnering, verlies en het vasthouden aan een vroegere liefde. En het nummer, schrijft Peter, verscheen dit jaar op zijn album Tout y est resté. Dus het volle licht vanmiddag op Léo Castiel en Je me souviens de nous.

0: 10cc, Good Morning Judge. En daarvoor die Franse van Leo Castiel. Dat is leuk. Karin zegt, wat een mooie ontdekking deze Franse zanger. Ik had nog nooit van hem gehoord. Leo Castiel, zo heet hij.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30-5.
0: Superleuk. Komen via de NPO Luister app nog allemaal felicitaties binnen voor kinderen, kleinkinderen, buurkinderen, neven, nichten die geslaagd zijn. Willen we heel graag. Straks na 5 gaan we daar echt alle ruimte voor maken om al die felicitaties mee te nemen. Ik bedoel, het is al fantastisch dat je slaagt. Het is nog leuker als je via de radio gefeliciteerd wordt. Iemand die je lief is, zou ik willen zeggen. De NPO Luister app staat daarvoor open op dit moment. We gaan de slimste mens spelen. Henk aan de lijn, Henk Koning in Volendam. 52 jaar. Dag Henk, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Denk jij dat je last hebt van die odontofobie?
3: Nee, niet meer.
0: Helemaal niet?
3: Nee, ja, wel gehad ook in het verleden.
0: Wel gehad, ja.
3: Ja, als kleine jongen. Dat vond ik verschrikkelijk.
0: Ja, ja, dus als ik je een beetje wil pesten, dan doe ik zo en dan... Komt het nou weer terug?
3: Nee.
0: Oh, bij mij wel. Weg ermee. Afschuwelijk. Wat is het, odontofobie?
3: Angst voor de tandarts.
0: Ja, dat klopt hoor. Ja. Erik, die dacht de vrees dat je te weinig poen in je knip hebt. Daar heb ik zelf ook last van. En Wim Jaspers, die heeft de odontofactuurfobie. Dat is ook lastig natuurlijk. Dat je de tandarts prima vindt, maar dat je dan bang bent voor de rekening die je achteraf krijgt. En zeker als het om de orthodontist gaat, want het zijn gepeperde rekeningen natuurlijk. Henk, we gaan de slimste mens spelen.
3: Ik ben benieuwd.
0: Ken jij Daniel Dekker?
3: Jazeker.
0: Waar ken je hem van?
3: Lunch, lekker met Daniel Dekker.
0: Ja, precies. En het leuke is dat hij nu ook hier is om de vraag te stellen in De Slimste Mens.
3: Nou, dat wordt leuk.
0: Hij heeft een vraag voor jou en dan wil ik van jou in 30 seconden graag zoveel mogelijk antwoorden op die vraag weten. En dan gaan wij erop letten of daar trefwoorden in zitten die punten opleveren. En als dat er meer dan 40 worden, krijg je van ons een Bert of Vijfje. Zo simpel is het.
3: Dank je.
0: Nou, wat gebeurt er allemaal daar?
3: Oh nee, ik sta in een winkel in de wat klanten die...
0: Kwam er even iemand een pontje paling halen, maar nu gaan we spelen.
3: Ja.
0: Zullen we doen? Oké. Hier is die voor jou, Daniel Dekker, luister goed.
4: De zee is een wereld op zich. Er leven allerlei planten en dieren. Denk aan de zeeegel, de zeester, zeewier, de zeehond, de zeeleeuw, het zeepaardje, de zeeanemoon, de zeekoe, de zeekomkommer. Wat weet je eigenlijk van de zebra?
0: Wat weet jij van het dier de zebra? Daar gaan we.
3: Afrika, oversteekplaats, zwart met wit slepen, de Beatles, pas.
0: Afrika, inderdaad. Zwart met wit is goed. Hij heeft strepen, dat is goed.
3: En een dier,
0: de Beatles vanwege de oversteekplaats.
3: Ja,
0: maar de vraag was, wat weet je van het dier, de zebra? Hè? Dus dan praten we over een andere categorie. Nee, hoefdier had je nog kunnen zeggen.
3: Hoefdier, ja.
0: Hoefdier en een paardachtig dier. Was ook nog goed geweest. Ja. Maar ja, dat geeft niet, want je hebt wel drie goede antwoorden. Ja. Dus we hoeven helemaal niet somber te zijn. Dus 10 plus 20 plus 30, dat levert 60 punten op. Je hebt 17 seconden over, omdat je op tijd paste. Dus dat is 77 punten in totaal. Dus je mag alle klanten in de winkel vertellen, Henk Koning, 52 jaar, uit Volendam, dat je vanaf dit moment de trotse eigenaar bent van een Bert op Vijfje.
3: Nou, heel erg wel.
0: Van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: En niet verkopen, hè, voor jezelf houden.
3: Nee. Mijn collega heeft ook hier meegedaan. Ja. Die kwam tot 35 punten. Dus,
0: dat kan je helemaal gek maken nu, die collega.
3: Ja.
0: Ja, staat hij naast je in de winkel nu?
3: Ja, hij staat naast
0: me. Mag ik hem even?
3: Oh, hij wil je. Dag, meneer Kranenbach.
0: Dag, meneer. Ja, ik weet jouw naam natuurlijk niet.
3: Nee, Itzinga.
0: Itzinga. Dag, meneer Itzinga. Goedemiddag. Henk heeft zojuist een Bert op Vijfje gewonnen. En jij hebt hem gemist.
3: Ja, erg, hè?
0: Doe je een keer weer mee?
3: Ja, ik wil wel graag weer een keertje meedoen.
0: Ja, nou, dat lijkt me leuk. Hou het in de gaten. Maandag een nieuwe entreevraag en gewoon proberen te reageren. En dan gaan we kijken of we jou ook een Bert op Vijfje kunnen toestoppen.
3: Ja, dat zou wel geweldig zijn.
0: Oh nee, maandag niet. We hebben de Evergreen Week van de jaren 70. Dus dan hebben we een ander spel. Ook een heel erg leuk spel met andere mooie prijzen. De week daarna gaan de Bert op Vijfjes weer in aanbieding.
3: Dat is toch geen ja, geen nee, hè, dat andere spel?
0: Dat is geen ja, geen nee.
3: Oké, dan is het goed.
0: Ja, het is wel iets anders, maar ga je vanzelf horen. Vanaf zaterdag in de Evergreen Week van de jaren 70. Zet, doe de groet aan Henk. Feliciteer hem ook even van harte.
3: Ja.
0: Niet laten merken dat het nou een beetje de kift is dat jij hem niet hebt en hij wel. Hè. Gewoon leuk sportief reageren.
3: Ja, precies. Ik zal mijn best doen.
0: Hartstikke goed. Tot ziens.
3: Oké, tot ziens.
2: De slimste mens.
4: De slimste mens. Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.
0: Het is geen ja, geen nee, maar het is wel een spel waarbij de klok een belangrijke rol speelt. Het heeft ook met seconden te maken. Die seconden leveren min of meer. Hoe minder seconden, hoe meer prijzen. Doet het wel wat meer eigenlijk? Kortom. Een speciaal en totaal nieuw spel op NPO Radio 5 in de Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag.

0: Part-time lover van Stevie Wonder aan het eind van het eerste uur werd op 5. En hij werkt dus echt in een viswinkel in Volendam, Henk Koning, die we net spraken. Hoe mooi is dat om dat te horen. Dus daar komt het Bert op 5 terecht. En zijn collega gaan wij binnenkort nog een keer spreken. Omdat hij ook gaat proberen zo'n Bert op 5 in de wacht te slepen. Laatste dit uur, dit is Connie van der Mos.
1: Het is

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ster. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Dit is jouw tijd.
6: Alsjeblieft.
5: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV. En zometeen openen wij onze eindexamen felicitatiedienst. Als je iemand wilt feliciteren, gebruik de NPO Luister-app om door te geven wie. Kan zomaar zijn dat we je even terugbellen om de felicitatie live op de radio te doen. Laat het maar weten in de NPO Luister-app. Wie is er geslaagd? En wat maakt dat tot een groot feest? Dat allemaal zometeen. Eerst nu tijd voor het NOS Journaal van 5 uur. Tegenover mij Renate Kok. Renate, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Geschokte reacties op het zware ongeluk aan het begin van de middag in Zeeuws-Vlaanderen. Op de provinciale weg tussen Terholen en Vogelwaarde raakte een automobilist een groep fietsende kinderen en 2 begeleiders die op schoolkamp waren. 2 kinderen en een volwassene zijn omgekomen. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Hoe het met de automobilist gaat en hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Premier Jette noemt het afschuwelijk nieuws dat alles vandaag overschaduwt. Hij zegt dat het hoogtepunt voor een basisschool, het schoolkamp, is geëindigd in een nachtmerrie. De Britse minister van Defensie, John Healey, is opgestapt. Hij is niet tevreden met het geld dat hij krijgt voor Defensie. Healey wil dat 3% van het nationaal inkomen naar Defensie gaat, maar Starmer houdt het op 2,6%, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
10: En dat klinkt als een klein verschil, maar dat gaat natuurlijk om echt miljarden ponden. En dit speelt natuurlijk niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, hè, dat opkrikken van het budget, want alle NAVO-landen moeten omhoog. En die worstelen met de vraag hoe ze die defensieuitgaven hoger kunnen krijgen. En hier verschillen deze 2 mannen, dus Healey en de premier, echt fundamenteel van mening.
9: Ja, en dus stapt Healey op. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt flink, vooral door die hogere gas- en olieprijzen. En dat komt doordat de straat van Hormuz natuurlijk al maanden dicht is. Daarom verhoogt de ECB nu de rente in de eurozone naar 2,25%, vertelt economie-redacteur Ruben Eg.
11: Het doel van de Centrale Bank is om de prijsstijgingen, de inflatie, structureel rond de 2% te houden. Ja, dat is 3,2% in mei in de eurozone. In Nederland gaan we naar 3,5%. Ja, dat is niet wat we willen, dus daarom moeten worden ingegrepen. Dat doen we op tijd, zegt de ECB. En van alle grote handelsblokken is wel de ECB de allereerste die dan ook de rente daadwerkelijk verhoogt.
9: Nou, de laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. En 58 zeldzame orang-oetangs die hebben de hevige regen in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra niet overleefd. Dat zeggen wetenschappers. Het gaat om Tapanuli orang-oetangs die pas recent zijn erkend als een aparte soort. Er waren nog maar zo'n 800 van in leven in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer dan vanuit het westen steeds meer regen. En ook vanavond en vannacht zijn er buien. Morgen blijft het bewolkt, valt af en toe wat regen en dan wordt het maximaal 18 graden.
8: Dankjewel.
7: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.

en er zijn er vast en zeker mensen die denken te weten welk programma het is. Nou, dat mag je gewoon ventileren, die kennis, via de NPO Luister-app. Als je weet op welk programma dat de tune was, laat maar weten. Dat is diezelfde app die je mag gebruiken om vrienden, vooral familie, kinderen, kleinkinderen te feliciteren met hun examenuitslag.

0: Dat heerlijke contrast in de muziek op NPO Radio 5. Those Were The Days van Mary Hopkin en daarvoor Bad Boys van Wham uit 1983.
1: Een onvergetelijk luistermoment.
0: Zometeen na 5:30 hoor je dat. Op verzoek een

0: Die kan volgende week terugkomen. Is een liedje uit de jaren 70. 1972, Shocking Blue en Inkpot. Eens eventjes kijken wat er allemaal binnenkomt. Het is een feest om al die appjes te lezen. Bijvoorbeeld het appje van Ans. Zij zegt, we willen graag onze kleindochter Imke Nederend uit Oudewater feliciteren met het behalen van haar diploma. Liefst van oma Ans en opa Dirk. Ineke stuurt een blije foto van kleinzoon Dilano. Hij heeft een foto met een grote vlag in zijn hand. Van het UN, denk ik, dat de school heet, waar hij de vlag van gekregen heeft. Geslaagd, goed gedaan, staat erop. Dilano is geslaagd. Oma Ineke is helemaal trots. Nu gaat hij naar Defensie, waar hij al heel veel zin in heeft. Hij heeft al keuringen gehad en is ook zelfs al een paar dagen op bivak geweest. Dilano, veel plezier. Ja, liever dan ik, zeg ik erbij. Carrie schrijft, hallo Bert, onze kleindochter Jinte Greuniger is vandaag geslaagd. Na de zomer gaat ze verpleegkunde studeren. Vanavond gaan we haar feliciteren met bloemen en met taart. Alvast heel veel plezier. Meer felicitaties. Blijven welkom via de NPO Luister-app. Straks nog een aantal van die felicitaties. Maar ook nog even naar het LAX. Want ook dit jaar stond de eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Actiecomité Scholieren weer open. En dit jaar werd daar een stuk minder geklaagd dan voorgaande jaren. Ines Jacour is woordvoerder bij LAX en zit zelf in VWO 5. Ines, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Jij hebt dus nog geen examen gedaan. Kan je een beetje meeleven met al die mensen die nu blij zijn? En ook die mensen die nog door moeten natuurlijk, omdat ze een echt examen hebben.
1: Ja, zeker. Ik heb echt wel een inkijkje kunnen krijgen in hoe dat proces een beetje verloopt. En natuurlijk heel erg blij voor alle examenkandidaten die vandaag geslaagd zijn. En we hopen die leerlingen die nu gezakt zijn nog even een hart onder de riem te steken om de laatste loodjes af te maken.
0: Ja, zeker. Dit jaar natuurlijk ook weer klachten bij jullie binnengekomen op de klachtenlijn van het LAX. Hebben jullie daar wat mee kunnen doen? Hebben jullie de beoordeling kunnen beïnvloeden of misschien vragen uit examens weten te krijgen omdat er veel klachten over waren?
1: Ja, zeker. We hebben allereerst natuurlijk ontzettend veel klachten binnengekregen dit jaar. 340.000, daar staat de teller inmiddels op. Dat zijn er een heleboel ten opzichte van vorig jaar. Toen waren het er nog 240.000. Maar heel veel klachten die waren ook inhoudelijk. Die gingen echt over specifieke fouten in een examen. En die hebben we weten terug te koppelen naar die examenmakers. En dat heeft ook ontzettend veel correcties opgeleverd in de antwoordenboekjes die leerlingen krijgen voor hun eindexamens.
0: Ja.
1: En daarnaast zien we ook dat in de N-term van bijvoorbeeld een examen natuurkunde wel degelijk is geluisterd naar de signalen die vanuit ons zijn voortgekomen. Die N-term die was namelijk 2,2 en dat is echt ontzettend hoog.
0: Ja, dat is de term waarmee ze corrigeren naar de moeilijkheidsgraad. Hè? En hoe hoger die N-term is,
1: hoe
0: hoger je punt uiteindelijk uitkomt.
1: Ja.
0: Nou hadden jullie niet alleen de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn geopend. Was die hard nodig?
1: Ja, die was absoluut hard nodig. We zijn heel erg blij dat leerlingen ons wisten te vinden bij die hulplijn tegen mentale druk. We zien dat in de eerste week daar al honderden belletjes naar zijn gepleegd van echt wel examenkandidaten die stress of prestatiedruk ervaren. Dus we zijn heel erg blij dat ze ons zo goed weten te vinden en dat we hen ook hebben kunnen helpen bij die laatste eindsprint eigenlijk van hun middelbare schooltijd.
0: Ja, en gaat die stresslijn dan open voor de leerlingen die moeten herkansen?
1: Ja, helaas hebben wij die stresslijn echt alleen beschikbaar gesteld gedurende de examenperiode. Omdat we dan ook voorgaande jaren zagen dat leerlingen de meeste stress ervaren richting het toewerken naar die eindexamens. Of tijdens die eindexamens zelf. Hè, dat af en toe wel wat frustratie ook kan opleveren. Maar we hebben ook onze algemene klachtenlijn die we het hele schooljaar eigenlijk hebben voor examenkandidaat, maar ook voor reguliere leerlingen. Dus daar kunnen ze ook altijd bij ons terecht om eventjes te luchten.
0: Ja, jullie laten ze niet in de steek. En volgend jaar tijdens de eindexamens gaat die wel weer open? Want dat was een dusdanig groot succes en er was zoveel behoefte aan dat het wel weer kan?
1: Ja, zeker, absoluut. Kijk, we zien dat die druk op dat centrale eindexamen eigenlijk structureel ontzettend hoog ligt. En dat heeft echt te maken met het onderwijs, hè, dat nu zo ingericht is dat die nadruk echt ligt op dat cijfermatige beoordeling en minder op het leerproces van een leerling. Nou, we zien dat dus een tol eist op het mentale welzijn van die examenkandidaten, maar ook wel degelijk op hun prestaties.
0: Ja.
1: Dus die hulplijn tegen mentale druk, die zullen we nog wel lang voortzetten.
0: Lig jij al wakker van je eindexamen volgend jaar?
1: Nou, als ik inderdaad zie hoe het allemaal in zijn werking gaat en ook de hoeveelheden die bellen naar die hulplijn, dan begin ik er ook wel een beetje. Ja, inderdaad.
0: Niet doen, Ines. Gewoon goed je dingen voorbereiden en dan gaat het vast en zeker goed komen volgend jaar. Alvast succes. En dankjewel voor jouw toelichting, Ines Jacour, woordvoerder van het LAX.
2: Bert.

0: Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
2: It's a rich man's world.
0: De beste evergreens.

Gele lintjes, maar toch vooral vlaggen op dit moment. Rood-wit-blauwe vlaggen met tassen eraan. En vlaggen die op scholen uitgereikt worden. Dat is ook steeds meer tegenwoordig. Waarop staat dat je geslaagd bent. Dat mag je vieren met alles en iedereen. Vieren met ons mee via de NPO Luister-app. Feliciteer alle geslaagden. Als

0: schrijven dan toch al sinds 1983. En ik zong op het laatst mee wat ze er doorheen zingen. Vriendschap gaat nooit voorbij. En mijn collega's kijken me aan met een blik van, huh, wat doe je nou? Nou, dat wordt er dus al sinds 1983 echt aan het eind. Volgende keer als we hem draaien. Of als hij voorbij komt in de Evergreen Top 1000 aan het einde van het jaar. Maar even opletten, ook live doen ze dat. En dan hoor je dat nog veel beter, zegt ze. De toevoeging aan Vriendschap van het Goede Doel. 6:07. Het NOS Journaal krijg je van Renate Kok.
1: De slachtoffers van het dodelijke ongeluk op een provinciale weg in Zeeland zaten op een basisschool in Aksel. Aan het begin van de middag botste een auto op een groep leerlingen en twee begeleiders. Twee kinderen en één volwassene overleefden dat niet. Vier leerlingen raakten zwaar gewond. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen nog schadelijker dan gedacht. TFA, dat is een vorm van PFAS, dat zit in airco's en ook in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan ook een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. Het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot oktober veiligheidsrisicogebied. In mei was het daar meerdere dagen achter elkaar onrustig en raakten ook twee jongeren gewond bij een steekpartij. De politie zegt nu bij controles al verschillende verboden wapens en munitie in beslag te hebben genomen. En over precies 3,5 uur begint het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De openingswedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. In Mexico-stad vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin. Fameus vanwege de akoestiek die daar is. En ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: Het weer dan. Vanuit Zeeland komt er regen aan. Vanavond en vannacht blijft het ook regenachtig. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 12. Ook morgen weer van tijd tot tijd regen. En dan wordt het maximaal 18 graden.
0: Dankjewel Renate. En wat afschuwelijk wat er gebeurd is in Zeeland. Ik wil graag alle mensen die te maken hebben met dat ongeluk, alle slachtoffers, alle nabestaanden van het ongeluk, met die leerlingen en begeleiders van de school in Aksel, heel veel sterkte wensen.

0: Hier op NPO Radio 5, Silenced by the Night, hoorde je.
1: Iedere donderdagmiddag in Bert op 5...
2: Land en Rijksgenoten...
1: een onvergetelijk luistermoment. Wat wil jij graag nog eens horen uit de lange geschiedenis van de radio? Een onvergetelijk luistermoment.
3: Hier Radio Nederland, Wereldomroep
4: in Bert op 5.
0: Ja, elke donderdag bij ons een onvergetelijk luistermoment kun je aanvragen. Je kunt tegenwoordig natuurlijk ook zelf op zoek via schatkamer.nl. Maar het is wel hartstikke leuk natuurlijk om die mooie oude radio ook op die fijne nieuwe radio te horen. Dus ik duik met alle plezier de archieven voor je in. Dat van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid of dat van Stichting Jingleweb.nl. De vraag was eventjes, waar gaat het vandaag over? Het programma dat, waarvan dit de tune was destijds. Pieter zegt, hoi Bert, hebben we het hier over Moeders Willenswet? Nee, daar hebben we het niet over. Daar hebben we het al eerder een keertje over gehad. Die is het niet. En Karin zegt, nou dit liedje wat ik hoor, dat klinkt een beetje als In Holland Staat een Huis. Maar ik heb geen idee of dat een programma was. Ja, dat is leuk. Dat was een programma. Dat was een hoorspel, In Holland Staat een Huis. Maar daar is dit muziekje niet van. Want dit heeft alles te maken met de mail van Siebrich. Hoi Bert, een fragment dat ik graag op donderdagmiddag in je programma wil horen. Dat is vast geen radioreus, zo noem jij ze niet. Maar ik zou heel graag een fragmentje horen uit het KRO-radioprogramma. Het kinderprogramma Radio Printenboek. Onder leiding van Roosmarie of Rosemarie Lippens en Wim Quint. Het kan best zijn dat het programma ook niet is gedigitaliseerd. Nou, dan wordt het nog een hele klus. Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet Siebrich Seinstra. Nou, het goede nieuws is, het is te vinden. Ik heb het nog even gecheckt, ook via schatkamer.nl zelfs. We gaan naar een aflevering van dit programma dat uitgezonden werd tussen 1953 en 1968. Het heet dus Radio Prentenboek. Dit is een extra feestelijke uitzending.
5: Zo is dan het begin van ons 500ste Radio Prentenboek. En hier staan we dan met z'n vier aan het begin van onze feestuitzending. Naast me aan de rechterkant staat Roos, Roos Lippes.
6: Ja, en ik zeg dus voor de 475ste keer in het Radio Prentenboek. Goedemiddag allemaal.
7: 475 keer? Ik ben pas aan de 25ste.
5: Oh. Dat zegt Lieke van Bommel.
8: Zeg, Lieke, ik vraag me af wanneer wij samen de 475ste keer halen. Dat zal in 1984 zijn.
5: Of en dat is Jacques Vriens, die jullie buiten de 25 keren nog wel eens meer hoorden. Ja, 500 keer sloegen we het radioprentenboek voor jullie open.
6: En daarom is natuurlijk vandaag feest.

0: als je de muziek hoort, meisjes en jongens, waar de Rijk de Gooier mee verwelkomd wordt, dan zou je bijna zeggen, daar komt de sprookjespreker. Alhoewel je dat hier in jaren heel wat gedaan hebt.
1: Ja, dat heb ik in het Radio Prentenboek gedaan, inderdaad.
0: Ja, en als Pim en Wiebe.
1: Pim en Wiebe? Hier. Met de kunstkip.
0: Met. Waar weet jij van?
1: Maar dat is heel lang geleden.
0: Dat is zeer lang geleden. Het was een van de eerste uitzendingen.
2: Ook allemaal. Ik dacht dat ik helemaal alleen zou zijn. Nou, ik denk ik kom hier alleen op de 500ste krentenkoek. Nou, ik denk ik ga het lekker opeten, maar ja, zo'n ding is ook al zo oud. Hé, na 500 keer pik er ook niks meer aan. Ik ga het toch weer weg. Ik heb Bronsner ook nog gezien. Nou, in naam der wet blijf staan. Riep die sijbelaar. Ik heb me net gedaan of ik niks hoorde. Ik ben gewoon weggegaan.

0: Uit de tijd van het radioprintenboek The Beatles en Obladi, Oblada. Nou, voorlopig even geen luistermomenten. Die gaan net als ik eventjes op vakantie. Want in de zomer hebben we heel andere plannen.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, dat wordt leuk. In de maanden juli en augustus gaan we aan de wandel met z'n allen via de lijn. Die loopt van Den Helder tot Den Briel. En in september dan duiken we weer het archief in voor onvergetelijke luistermomenten.
3: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bert op 5.
0: Even een rondje felicitatieservice. John zegt, hoi Bert, mijn bonuskleindochter Ginevère Streng is geslaagd. Van harte gefeliciteerd, goed van John Scholten. S. Poudersma appt ons, we zijn heel trots op onze kleinzoon Mergani uit Den Haag. Hij is geslaagd voor zijn HAVO-diploma. Lieve Mergani, gefeliciteerd staat daar.
1: De laatste ronde.
0: En dan heb ik iemand aan de telefoon die iemand wil feliciteren. Dat is Tim. Dag Tim, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag met Tim Dame.
0: Oh, Tim!
4: Ja.
0: Heb je ook geslaagd in je familie?
4: Nou, dat niet, maar ik hoor dat het voor voortgezet onderwijs is. Ja. Maar ik heb ook iemand die ik eigenlijk wil feliciteren. Die is ook geslaagd, zou je het kunnen zeggen. Maar ik hoop dat er een uitzondering gemaakt kan worden.
0: Ja, wie is het?
4: Stefan Stassen, mijn collega.
0: Oh, natuurlijk, Stefan Stassen. Die heeft hem gekregen vanmiddag, hè?
4: Ja, die heeft zojuist de zilveren ere reismicrofoon gekregen.
0: Hoe ging
4: dat? Dat noem ik ook wel een...
0: een absolute, heel dikke felicitatie waard. Hoe ging die uitreiking? Jij was erbij.
4: Dat was een geweldige bijeenkomst, moet ik zeggen. Met een ontregelende speech van Stefan.
0: Oh ja?
4: Hij heeft gebukt staan speechen op een gegeven moment. Met, het was... Ja, je had erbij moeten zijn. Dat is wel het geval, maar het was fantastisch.
0: Ja, wat is het belangrijkste wat hij gezegd heeft? Iets moois over de toekomst van de radio in Nederland?
4: Dat ook. Maar hij heeft ook heerlijk teruggeblikt op zijn hele oeuvre. Met allerlei fragmenten uit zijn hele oeuvre. Dus dat was al met als hoogtepunt eigenlijk... zijn hoogtepunt was toch wel...
0: Is hij er zelf? Is hij er zelf?
4: Dan hoef ik moeilijk kiezen nu ineens.
0: Is hij er zelf? Staat hij bij je?
4: Hij staat buiten.
0: Oh, hij staat buiten, tuurlijk.
4: Mag ik hem? Ja, ik ga hem even aanspreken.
0: Ja, dat is toch wel leuk. Wil ik hem
4: dan even... kunnen we even een eerste reactie halen.
0: Ja, precies. Even zelf feliciteren ook natuurlijk. Willen we wel even horen. We wisten al dat hij de prijs zou krijgen. Er zijn ook prijzen uitgereikt waarvoor het voor mensen heel spannend waren. Die waren genomineerd. Maar deze zou sowieso uitgereikt worden en dat is gebeurd. De ere zilveren reismicrofoon. Stefan?
4: Ik heb hier in mijn kastje Bert Kranenmark zitten.
0: Oh, nee. Kijk. Ja.
5: Bert.
0: Stefan.
5: Bert.
0: Van harte gefeliciteerd, jongen.
5: Ja, dankjewel.
0: Nu is het echt waar. En ik vroeg aan Tim, heb je iets belangrijks gezegd over de toekomst voor de radio in Nederland?
5: Nee, helemaal niet zelfs. Nee, gisteravond had ik zo'n soort speech, als een soort manifest.
0: Ja.
5: Toen dacht ik, nee, ik ga het toch niet doen.
0: Oh.
5: Ik ga het gewoon een beetje gezellig houden.
0: Wat heb je dan de hele familie bedankt?
5: En de familie bedankt en ik heb een aantal... momenten uit die ik me in één keer heel goed kon herinneren uit die 40 jaar.
0: Ja.
5: Dat was wel heel erg leuk.
0: Prachtig. We gaan een heel hartelijk applaus voor jou doen natuurlijk. En ga er enorm voor genieten. Die prijs heb je enorm verdiend. Die komt je enorm toe. Maak er een mooie avond van met z'n allen. Jullie gaan het vast en zeker vieren.
5: Ja, zeker. We gaan zo eten hier ook.
0: Ja. En het mooie nieuws is, je mag de vlag uithangen met je tas eraan. Vind je dat niet leuk? Dag Stefan.
5: Ja, hoi.
1: De laatste ronde.
0: Ja, voor Rens Dielo ook een felicitatie. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je eindexamen namens de familie Keizer. Vincent stuurt dat. En deze komt van Daan, Leroy en Wesley. De zonen van onze dochter Jessica zijn vandaag geslaagd. Wesley aan het VIA in Kampen. Gaat een BBL-opleiding volgen tot autotechnicus. Leroy op het Selanium in Zwolle. Die gaat aan de TU in Delft civiele techniek studeren. We zijn erg blij en gefeliciteerd, mannen. En we willen graag een applaus, staat erbij. Nou, dat... Oh, hoor. Dus geen enkel probleem. We zijn met genoeg mensen hier vanmiddag.
3: De laatste ronde!
1: De laatste ronde!
0: En dan wil ik graag nog even oma Tineke Kingma checken. Dag oma Tineke.
6: Hallo,
0: goedemiddag. Dag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Is het feest bij jullie?
6: Jazeker.
0: Vertel eens.
6: Helemaal. Nou, we hebben drie kleindochters die vandaag zijn geslaagd voor hun examen.
0: Die hebben alle drie tegelijk examen gedaan?
6: Ja, alle drie tegelijk. Twee zusjes, Annelies en Femke.
0: Ja.
6: Annelies heeft de examen VWO gedaan en haar zusje Femke heeft examen MAVO gedaan.
0: Wat geweldig. Ja, wat geweldig.
6: En dan is er nog Noah van een andere zoon van ons. Ja. En die is ook geslaagd voor het VMBO.
0: Ja. En heeft een van de drie in de piepzak gezeten vandaag? Of het wel zou lukken? Ja,
6: zeker. Ja, ja, Annelies vooral.
0: Ja.
6: Maar wij dachten allemaal, het zou wel een beetje meevallen. En gelukkig is ze geslaagd, helemaal.
0: Ja, en hoe hebben opa en oma Kingma dit dan beleefd deze dag? Nou, wanneer was de spanning voorbij?
6: Nou, vanmiddag om 1:30. Toen kregen we bericht dat ze waren geslaagd. Maar ik ben druk bezig geweest vandaag. Maar onbewust voel je toch dat er een soort spanning is. Van er gaat iets gebeuren. En dan hoop je zo dat alle drie geslaagd zijn. Maar dat zou wel heel erg zuur zijn geweest dat er één was gezakt of twee. Ja.
0: Ze zijn alle drie geslaagd. Ik zou zeggen, applaus voor de kleindochters van opa en oma Kingma. Feliciteer ze namens ons van harte. Veel plezier.
6: Ja, doen we. Vanavond gaan
3: De laatste ronde.
1: De laatste ronde.
0: Vanavond gaan ze feesten. Joke schrijft nog voor alle geslaagden gefeliciteerd. Ik moest weer denken toen ik voor de MAVO slaagde. Toen waren mijn twee jongere zusjes ook geslaagd voor een opleiding. Dus dat was ook drie keer feest in één keer. En Thijs en Thea schrijven: onze kleinkinderen zijn nog niet zover. Toch willen we alle geslaagden van harte feliciteren. En wensen we hen een mooie zomer. Ga ervan genieten, want het is zo weer eind augustus voor het vervolg. De groetjes uit Sint-Hubert. Ook namens ons de hartelijke felicitaties voor alle geslaagden. En toi, toi, toi voor de mensen die nog een herexamen moeten gaan doen of die volgend jaar het eindexamenjaar nog een keer over mogen doen. Uiteindelijk komt het allemaal goed.
1: De laatste ronde!
3: De laatste ronde in Bertel 5.

0: We zitten live Amy McDonald's aan het eind van Bert op 5 van vandaag.
1: Fijn weekend alvast.
0: Zometeen na 6 de avondstart met Simone Walraven en Mirka en CV. Morgenmiddag 2 uur de Magical Mystery Tour. Stefan weer in de bus met die enorme prijs natuurlijk. En we zijn er ook met Theater van Sentiment. Dat is onbekend en volgspot in het weekend. Bert op 5 is een maandagmiddag weer. Dan de Evergreen Week van de jaren 70. En dan Henk-Jan Smits op mijn stoel. En ook Gerja Wolf en Ron Kas gaan Bert op 5 doen in de komende weken. Want ik mag er even tussenuit. En dat vind ik ontzettend lekker. Heel graag ergens tot in juli.
2: Maak maandag mee. KRO en CRV. NPO Radio 5.
3: Ster. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2-1!
5: ...die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja, ja, ho, ho, ho.
5: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 6 uur, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
15: Goedenavond. De politie heeft een verdachte aangehouden na het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. Of het de bestuurder van de auto is die nu is aangehouden, is niet bekend. 2 kinderen en een begeleider overleefden het ongeluk niet. En 4 kinderen raakten ook zwaar gewond. De andere leerlingen werden later opgevangen, vertelt verslaggever Jeroen Gortworst.
16: De groep is na het ongeluk opgevangen in het dorpshuis van Vogelwaarde. Dat is een dorp hier in de buurt. Daar waren ook de burgemeesters van Hulst en van Terneuzen ook aanwezig. En ook bij de school van de kinderen in Aksel dus is ook een samenkomst. Andere kinderen zijn daar die daar op school zitten. Ook ouders worden daar opgevangen. En de basisschool zegt dat er vanavond en ook morgen zal worden stilgestaan bij de gebeurtenissen. En zegt echt dat de shock daar enorm is.
15: Ja, de groep zat op een basisschool in Aksel en was op schoolkamp. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voordat die toegang krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs zegt dat het moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken vooraf te screenen. Nu doen instellingen dat zelf. Nederland wil extra maatregelen nemen om te voorkomen dat gevoelige kennis via spionage weglekt naar het buitenland. De agent die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. De jongen had in Capelle aan de IJssel een fatbike gestolen en was gewapend. De politie had al 2 waarschuwingsschoten gelost en ook een keer op de benen van de jongen geschoten. En toch was het volgens de officier van justitie geoorloofd voor de agent om nog eens te schieten.
17: De jongen is op een eerder moment niet gestopt.
1: en doorgegaan met rennen. En op het laatste moment draaide hij zich om met het vuurwapen in zijn handen. Er waren veel omstanders en de agent zag dat het wapen op hem gericht werd. En op dat moment dan moet een agent de keuze

0: maken om het geweld af te wenden en te schieten.
1: Heel ander nieuws. Radiopresentator Stefan Stassen heeft vanmiddag de ere zilveren reismicrofoon ontvangen. Het is een van de meest prestigieuze radioprijzen van het land. De jury noemt hem de meester van de beeldende radio. Er werden nog meer prijzen uitgereikt. Zo ging de reguliere zilveren reismicrofoon naar de podcast. De rolverdeling van de NTR over een groep 8 musical en ongelijkheid. En de zilveren Nipkow-schrijver voor beste tv-programma is voor de documentaire serie De Afhaal Chinees thuisbezorgd van Omroep Zwart. Het weer dan vanuit het westen, steeds meer regen. Ook vanavond en vannacht zijn er buien. Morgen blijft het bewolkt, valt er af en toe wat regen. En dan wordt het maximaal 18 graden.
2: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avondstart. Simone Walraven.

0: The Waterboys and the Hole of the Moon. Geweldige plaat. En ik heb het even opgezocht, maar het wordt dus echt ontzettend heet op de maan. Overdag iets van 123 graden Celsius. En dan 's nachts dan kukkelt het weer naar beneden tot 223 graden onder nul. Nou, dat is extreem. Extreem. Van harte welkom. Dit is je dolle donderdagavondstart tot de nok toegevuld met de beste evergreens ooit gemaakt.
1: Avondspreuk.
0: We gaan eerst even op zoek naar een plaatje aan de hand van een uitspraak van de Russisch-Amerikaanse

0: plaat. En ik heb het even opgezocht, maar het wordt dus echt ontzettend heet op de maan. Overdag iets van 123 graden Celsius. En dan 's nachts dan kukkelt het weer naar beneden tot 223 graden onder nul. Nou, dat is extreem. Extreem. Van harte welkom. Dit is de dolle donderdagavondstart tot de nok toegevuld met de beste evergreens ooit gemaakt.
1: Avondspreuk.
0: We gaan eerst even op zoek naar een plaatje aan de hand van een uitspraak van de Russisch-Amerikaanse liedjeschrijver Irving Berlin. Hij heeft gezegd: life is 10% what you make it, 90% how you take it. Nou, hij kan het weten, want hij heeft 101 jaar geleefd. Het leven bestaat voor 10% uit wat jij ervan maakt en voor 90% uit hoe je ermee omgaat. Nou, als jij een idee hebt voor een mooi liedje bij deze uitspraak, dan hoor ik het graag via de NPO Luister.

0: Jim Croce, Time in a Bottle.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: En je zou bij Ray Charles misschien niet zo gauw denken aan country en western, maar in 1962 kwam hij toch echt met het album Modern Sounds in Country and Western Music. Staat vol met evergreens van bands met illustere namen zoals Ted Davin's Texans en Eddie Arnold en his Tennessee Plowboys. Maar ja, goed, dan uiteraard in een weergaloze coverversie van Ray Charles, die er zijn typische draai aan geeft, compleet met een big band. Een van die liedjes is van Hank Williams.

0: Spider Murphy Gang en Skandal im Sperrbezirk. Zeg ik dat goed? Oké. Ja, het gaat dus over prostituees. En er wordt een telefoonnummer ingezongen in dit nummer. En toen het liedje uitkwam, toen werden die mensen dus eindeloos veel gebeld op dat telefoonnummer met de vraag of ze aan het juiste adres waren voor een avontuurtje. Ja, de band vond het echt verschrikkelijk. En ze hebben die mensen geld geboden, bloemen gestuurd om hun excuus aan te bieden. Maar tot op de dag van vandaag wordt dat telefoonnummer in München niet gebruikt.
1: Die van Ihnen gewählte Rufnummer is niet vergeben. Bitte rufen Sie die Auskunft an. There is no connection for the number you have dialed. Please contact directory inquiries.
0: Ja, dat. Door met René Vroger en Waylon.

0: Er voor je, Johnny Guitar Watson. En nou, ook hij was ooit een guppy. Ja, later werd hij wel Mr. Cool, maar hij was natuurlijk ook ooit een kind. Hij leerde piano spelen vroeger van zijn opa. Maar die was predikant en op zondag was hij altijd in de kerk te vinden en dan begeleidde hij zichzelf op de gitaar. Ja, Johnny was helemaal ademloos, zat hij te luisteren en te kijken naar zijn opa. En op zijn 11e gaf zijn opa hem een gitaar op voorwaarde dat hij zich bij gelovige muziek zou houden. Dat beloofde Johnny plechtig. Weet je wat hij deed? Hij ging meteen blues maken.
1: De muzikale drieling.
0: Ja, drie plaatjes met één overeenkomst. Als je een idee hebt voor de derde plaats in een serie, dan hoor ik het graag via de NPO Luister-app. We beginnen met Kim Carnes.

0: Daarvoor Rita Marley en One Draw. En als eerste dus Kim Carnes' Draw of the Cards. Het thema is draw, kan van alles betekenen. Tekenen, trekken van kaarten, pistolen en zo nog meer. Gelijkspel kan het ook betekenen. Helemaal nog niet zo simpel om daar andere liedjes bij te vinden. Maar volgens mij hebben jullie het toch weer gedaan. Hier op de achtergrond Bo Diddley, Quick Draw. En ik zie ook Aerosmith. Draw the Line. Uit 1940. Sleepy John Estes.
1: Time is drawing, yeah.
0: Ja, dat betekent dan de tijd komt dichterbij. Wat is het met dat woord? De corgis, drawn and quartered. Snodderbollekes. Trek eens aan die trekzak, oké. En dan Scotty komt binnen met het liedje dat wij eigenlijk allemaal kennen als Stop That Train. Maar hij noemt het Draw Your Brakes.

Nou ja, goed. Angus en Julia Stone, Draw Your Swords. Woody Guthrie, I'll Write and I'll Draw. En dan Lilian Vieira, je kent haar wel van Zuko 103. Zij zingt over tekeningen in het Braziliaans-Portugees. En dat heet dan... Die Boegos?

0: Geweldig. Brainbox Down Man.
1: De avondspreuk.
0: Legende Irving Berlin heeft gezegd: life is 10% what you make it and 90% how you take it. En hoe kan het ook anders? De app is volgestroomd met Talk Talk. Life's what you make it.

openingsnummer van haar weergeloze album No Secrets. Tot zo na het nieuws. Ik heb een hele bijzondere intieme opname voor je van onze avondster Jimi Hendrix. Net even tijd voor Timebox en Baggin.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Lanschot Kempen Private Banking.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Voor de een held, voor de ander een rechtsextremist.
5: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
4: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierduk in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ik?
9: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
10: Echt waar?
9: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
10: Dat is stoer van mij.
9: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
10: Woehoe!
9: Op sunweb.nl. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
11: Thanks.
9: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een docent kwamen om. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
14: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
13: Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Ryanair is de enige die dat verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Zometeen begint het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De eerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika is in het Azteca-stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
11: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is, en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit, waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
13: Dan het weer nog. Vanavond en vannacht bewolkt en wat regen of motregen. Ook morgen geregeld regen en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avondstart. Simone Walraven.

Finish What You Started. En Rico Vrijhoeven schrijft in de NPO Luisterapp het nummer dat Ferry Maat als eerste draaide toen hij na jaren van afwezigheid zijn soulshow weer startte bij Arrow Radio. Onvergetelijk! Wat leuk, Rico. Dankjewel. Nou, wij gaan ook lekker door tot 8 uur met je donderdagavondstart. Ik zou zeggen, pak de zakdoekjes erbij, want ik heb zo meteen een hele gevoelige plaat voor je van Chris Stapleton. We nemen ook wederom een diepe duik in het leven van onze avondster Jimi Hendrix. En onze huisband popelt om je uit te dagen straks met een vermomde evergreen. Maar eerst Tears for Fears van hun debuutalbum The Hurting uit 1983 en Change.

go. Wij nemen weer eventjes een duik in de vergetelheid. En die vergetelheid die gaat terug naar 2021. Ja, nog helemaal niet zo lang geleden. Chris Stapleton die dacht eigenlijk dat hij niks met honden had. Totdat hij op een dag een puppy vond. Die was achtergelaten in een winkelwagentje, ergens op een parkeerplaats. Nou, meteen geadopteerd natuurlijk. En 14 jaar lang werd zij, het was een zij, deel van de familie van Chris. Maggie heette ze. Maar ja, natuurlijk kwam er de dag. Er kwam de dag. En hij schreef het allemaal op in dit liedje.

0: I'll Be Around van de Spinners.
1: De Avondster.
0: Jimi Hendrix was een vroege pionier van de thuisstudio. In 1970 zat hij in zijn appartement in Greenwich Village in New York. In zijn uppie heeft hij daar een paar liedjes opgenomen. Alleen zijn stem en een akoestische gitaar. En hij noemde die verzameling intieme opnames Black Gold. Vlak voor zijn overlijden heeft hij die opnames gegeven aan zijn drummer, Mitch Mitchell, met de vraag of hij er alsjeblieft wat drumpartijen bij wilde maken en opnemen, zodat het uiteindelijk een album kon worden. Maar Mitchell vergat de tapes. Hoe kun je de tapes vergeten? 22 jaar later, in 1992, kwamen ze weer boven water. Maar tot op de dag van vandaag liggen ze nog steeds ergens in een kluis. Ze zijn niet officieel uitgebracht, behalve één nummer. En daar hoor je nu een stukje van. Jimi Hendrix samen met zijn akoestische Martin-gitaar. Suddenly, November Morning.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
2: It's a rich man's world.
0: De beste Evergreen.

Elton John. I'm still standing. Iedereen denkt dat dit gaat over zijn verslavingsverleden. Mij en Kluis. Maar volgens tekstschrijver Bernie Taupin is dat helemaal niet waar. Hè? Het gaat over het feit dat Bernie over zijn ex heen was. Maar hij heeft gezegd dat hij het niet erg vindt als mensen denken dat het persoonlijke anthem is, het lijflied van Elton John. Dat is het mooie van muziek. Ja, complete vrijheid. Daar zijn wij van. Het is zo tijd voor de notenkraker. Where will it lead us from here? Ja, dat gaan we merken. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Zometeen hoor je het hele fragment in volle glorie. Kun je bellen met de studio als je de titel weet. Kans maken op onze sleutelhanger. Maar eerst even zwelgen in Sienna Spyro. Material Lover.

De notenkraker is geraden aan de hand van de hint, zie ik hier in de app, door diverse mensen. Nou, mijn bewondering is gigantisch. Als je kans wil maken op onze sleutelhanger, dan moet je even bellen zometeen. Als je de titel weet van deze evergreen, die is veranderd, zeg maar, naar iets anders door onze huisband. Ik wens je heel veel succes. En had ik het nummer al gezegd? 0800 3000 555.

0: try.
1: Goedenavond, met de avondstart. Met wie spreek ik?
2: Hey Simone, met André.
1: André, jij weet het.
2: Ja, ik had het al stiekem geappt, maar ik denk dat het Angie is van de Rolling Stones. Ja.
1: Maar ben jij dan eigenlijk een Rolling Stones fan tot op het bot, dat je dat al wist?
2: Nee, totaal niet, mag ik dat zeggen?
1: Dat mag je zeker zeggen. Ik ben een Beatle-vrouw of een Beatle-vrouw.
2: Ja, of Beatle-man. Ja, prima. Ja.
1: Wat goed joh, maar ik vind het echt heel knap. Je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd en blijf je even aan de lijn alsjeblieft.
2: Ja, doe ik. Hey, fijne avond, hè. Dankjewel.
1: Ja, hetzelfde. Doei.
2: Doei.

You can't get what you want till you know what you want. Ja, van het album Body and Soul. Eigenlijk zou ik hem moeten afkondigen als David Ian Jackson. Zo heet hij eigenlijk. En Joe is een bijnaam, die kreeg hij omdat hij vroeger leek op een Britse televisiepop. Die speelde een geniale kinderspion. Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Uiteindelijk heeft hij zijn naam officieel laten veranderen naar Joe Jackson. Daarvoor Angie van de Rolling Stones, oplossing van de notenkraker. Geraden door Beatleman André uit Almere. En de tijd vliegt, we gaan door met Four Tops. Reach out, I'll be there.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
7: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
6: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierduk in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaar gewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie, Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, de leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaalchinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaalchinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
13: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
12: Op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. En de show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
14: Bienvenidos a Mexico, people of the world. Welcome to Mexico.
15: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Gerja Wolf.

geschreven en geproduceerd door chicleden Bernard Edwards en Nile Rodgers. Nou, dat hoor je wel terug in de muziek. Grote hit voor La Ross. En de Eagles die openen deze avond van 5 met Heartache Tonight.

0: heerlijk. We zitten hier lekker luchtgitaar te spelen en luchtdrum te stellen.
1: En ja, die tune die nodigt uit, hè?
0: Ja, hè? Ja. Wat is die lekker, hè? Oh, ik vind hem zo fijn. Heerlijk. Nou, wat fijn dat je luistert naar de avond van 5. Van harte welkom. Hier totaal geen heartache tonight. Althans, daar ga ik toch vanuit, hè, Rob? Nee, hè? Geen heartache.
1: Nee, misschien na het voetbal, maar...
0: Ja. Ja, wij hoeven nog niet, hè? Wij hoeven pas zondag.
1: Nee, dat is waar. We hoeven niet te spelen.
0: Moet je horen. Ik zeg wij. Ik voel me helemaal niet. Nederland hoeft zondag pas te spelen. Maar goed, het is inderdaad, vanavond begint het dan eindelijk. En Bob, onze eigen Bob van der Hoven, de stem van Railway, hij is mee naar het Amerikaanse continent. Hij is mee, heeft zijn koffers gepakt gisteren. Hij is die kant op gegaan. Dus ergens in Amerika, Canada of Mexico...
1: Gooit een balletje op.
0: ...staat hij de komende tijd. Ja, leuk. Hou. Keep them coming, Rob. En aan jou om te raden vanavond waar die staat. Ook vanavond krijg je weer 3 hints, net als anders. En die eerste... Die staat al klaar voor je. En verder natuurlijk, ook net als anders, gewoon heel erg veel fijne muziek. Soms van ver weg en soms van dichtbij. Zometeen zakken we af naar Limburg. Maar eerst een nummer uit de jaren 60. En dat werd al gecoverd toen het vinyl nog nat was. Dit is het origineel, Tim Hardin, The Reason to Believe.

0: Wat zeggen ze dan? Net, ze houden gewoon niet op. Ze bleven maar zingen. Tijdens het concert With a Little Help from My Friends in 1996... waren allerlei popmuzikanten die samen met het Metropoolorkest hun mooiste nummers ten gehore brachten. En Rowan Hazen zong toen dit nummer. En dat maakte zoveel los in de zaal, dat kun je hier wel horen, want dit was de opname ervan. En na hun kwam Golden Earring op het podium. Maar het publiek dat bleef maar deze zin zingen. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburgs lult. Ja, slim als ze zijn, dacht Rowan Hazen. Weet je wat, we hebben hier iets gouds in handen. We gaan die single gewoon opnieuw uitbrengen. Voorzichtig op gang, kan je wel zeggen. Hier en daar kleurt het een beetje oranje her en der in Nederland. En vanavond staat dan die openingswedstrijd van het toernooi op het programma. En zondag is Nederland aan de beurt voor het eerste duel. Maar waar de straat al tijden helemaal oranje kleurt, is de Marktweg in Den Haag. En deze straat is er al jaren als de kippen bij. En meer oranje dan deze straat? Nou, dat is volgens mij helemaal niet mogelijk. Initiatiefnemer is Danny van Dijk. Goedenavond, Danny.
1: Hele goedenavond.
0: Dag. Sta jij buiten in de straat op dit moment, of niet?
1: Ja, het regent daar echt buiten, normaal. Het regent echt niet normaal.
0: Oh, wat zonde. Hey, maar beschrijf eens even, hoe ziet jullie straat eruit?
1: Nou, onze straat ziet eruit, is helemaal verlicht. Helemaal alles ingepakt, van A tot Z, van de grond tot... er zit een oranje dak zit erop. We hebben 77 kilometer vlaggetjes neergehangen. En dat ziet er echt fantastisch uit. Hey, het is echt niet normaal.
0: Die 77 kilometer vlaggetjes, dat had nog een bijzondere betekenis toch voor jou, of niet?
1: Ja, dat is een betekenis. Mijn moeder is per 1 maart kwam ze te overlijden. 12 maart zal ze 77 geworden zijn. Mijn moeder was er altijd, elk toernooi was ze erbij. EK, WK. En dan zat ze in de scoopmobiel en hield ze altijd wat vlaggetjes mee. En toen met de koning en toen met Willem-Alexander. Yeah. En dat was ook een mooi moment. Ik sta toevallig in die kamer waar de foto hangt en dan zit ik naar te kijken. Ach. En mijn moeder was echt trots erop. En daarvoor...
0: Nou,
1: in 2 jaar geleden hadden we 60 kilometer. En dat is nou eigenlijk hebben we besloten om 77 kilometer te hangen. Ja, mooi. Van onze moeder.
0: Hey, ik weet zeker dat ze van boven mee geniet van wat jullie allemaal doen zijn hier beneden.
1: Dat is een ding wat zeker is. Ja. Zeker.
0: Hey, wanneer begint het bij jullie nou te kriebelen bij zo'n WK?
1: Nou, als ik eerlijk ben, is het al 2 maanden aan het kriebelen bij ons.
0: Nee, wat een jeuk.
1: Inderdaad, zeg het wel.
0: Hey, en dan ben jij de initiatiefnemer? Trommel je iedereen op of komen mensen bij jou zeggen... Hey Danny, wanneer gaan we weer?
1: Nou ja, het is samen met mijn broer Raymond doe ik het samen. En dan met Ivo en andere jongens. En we zijn met 8 mensen die echt constant aan het beuken zijn, laat ik het zo zeggen. En, ja. Ja, en dan heb je dan, dus de laatste puntjes op die zet, daar zijn we nu mee bezig. En dan, dan ga je zitten en dan ga je er naar kijken. En dan besef je pas wat je neer hebt gezet op dat moment.
0: Ja, ik zie je dan zitten in een tuinstoel in de straat met een biertje in je handen. En dan is even heel tevreden inderdaad. Om je heen kijken. Van zo, dit hebben we toch weer goed geflikt dit jaar.
1: Ja, echt. En het is nu het mooiste jaar ooit. Want dat moet ik wel zeggen. We krijgen ook heel veel mensen van buitenland, van buiten de stad. Mensen uit Groningen, die komen even foto's. We krijgen heel veel. Oudere mensen die rijden door de straat heen met invalide stoelen. En dat is gewoon super. En dat is gewoon, daar doe je het voor. En weet je, natuurlijk doe je het voor Nederlands elftal, maar ook voor een beetje weer even positiviteit in Nederland te brengen.
0: Nou, zeker.
1: In Den Haag.
0: Dat kunnen we wel even gebruiken, een flinke dosis positiviteit.
1: Juist, dat is juist ook het stukje waar wij het elke 2 jaar voor doen. En de mensen vinden het prachtig. Alle buren doen allemaal mee. Ze betalen allemaal een paar euro. Ja, en ondernemers betalen wat. Ja, en dat doe je het gewoon voor.
0: Het is ook heel verbindend, denk ik dan, of niet? Mensen praten allemaal met elkaar.
1: Ja, wat is er? Ja, normaal gesproken burendag is gewoon van de week geweest. Ja. Nou, wij hebben gewoon 2 maanden lang burendag.
0: Want kijken jullie ook elke wedstrijd samen, of niet? Met z'n allen?
1: Ja, dat is even een dingetje. Dat gaat natuurlijk. Dat gaat bijna niet. Dat hebben we ook besloten. Omdat we doen het best wel lang. We doen het al sinds 2002 hier op de Marktweg. Doen wij hier plezier. We zijn in 88 begonnen in de straat hierachter. Maar we hebben besloten om dat eigenlijk niet te doen. Van ik krijg mensen van het buitenaf. En dan krijg je misschien rottigheid. Dus wij willen het altijd maar positief houden. Het hoeft niet tot het rotgeit komt, maar voor mijn gevoel zeg altijd maar, beter als mijn gevoel zegt nee, dan doen we het niet.
0: Nee, precies. Okay,
1: en dan gaan de buren lekker bij de eigen kijken. Wij kijken lekker onder elkaar. En als dan rust is, gaan we met z'n allen naar buiten. En dan staat we een praatje maken. Is de wedstrijd afgelopen en we begonnen. Ja, dan wordt er even gefeest en gedaan. En dat wordt echt super.
0: Hey, en als er verloren is, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan zijn we even droevig, maar dan gaan we daarna ook weer naar buiten. En dan gaan we het ook weer over de wedstrijd hebben. En dan komen we er wel weer positief uit.
0: Oké, en ik begreep, je hebt nog 1 grote droom, hè?
1: Ja, één hele grote droom. Dat is Litouwers toch in de straat. En ook nog de spelersbus.
0: Precies.
1: Er zijn eigenlijk twee dromen.
0: Ja.
1: Ik hoop echt dat het gaat gebeuren.
0: Maar wat moet daarvoor gebeuren? Wat moeten we daarvoor doen? Wat moeten we daarvoor doen om die dromen uit te laten komen voor jou?
1: Ja, ja, ik weet niet. We hebben alles en als mag gedaan wat we kennen. Maar goed, ja, we hebben dan bepaalde films gekregen van spelers. Maar ja, ik bedoel, stel je voor dat het gewoon... of in Litouwers, wat ik bedoel. Ja, we hebben door een hele straat, je hebben wel kloon. We hebben op ons arm staan, je hebben wel kloon. Dus ja. Dat is onze, ja. Dat is, we hebben alles in de straat gehad. Van Wolter Kroes tot Jeroen van Boog, Gerrit Joling, de Koning.
0: Maar er miste nog één.
1: Ja, dat zijn twee dingetjes wat we echt... wat was het kroon op het werk, zo
0: nou, geweldig. Hé, en hoe schat jij de kansen in van Oranje op het WK?
1: Ja, ik zeg het heel graag. Ja, ik zeg het al heel lang eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ik heb toch een beetje een raar gevoel. Het is voor mijn familie en mijn broer en mijn zussen een heel raar jaar. Weet je wat ik zeg met mijn moeder meemaakt. Ja. En die zou je altijd zien tot zij op dit moment... Ja, ze is erbij, maar ja, ik heb een heel goed gevoel... Tot ze de beker pakken voor mijn moeder. Laat ik het zo zeggen.
0: Oh, nou hé. Als dat gebeurt, gaan we je even weer terugbellen, Danny.
1: Dat moet je zeker doen.
0: Oké, en dan gaan we eens kijken. Want we hebben natuurlijk wel collega's die hebben gewoon een kort lijntje met Litouwers. Dus kijken
1: als je dat kan regelen, dan zijn jullie supermensen. Ja, als je dat kan regelen, dan meen ik echt.
0: Oké, dan. We gaan ons best doen, Danny. En dan hopen we dat Nederland zo ver mogelijk komt. Dankjewel voor je tijd en voor je verhaal en voor je passie. En heel veel plezier met het WK.
1: Ja, en ik wil er even één ding laten horen. We hebben een toeter. Ik zal hem even sneller in hebben.
0: Doe even mijn koptelefoon af.
1: Komt-ie. Dat is onze toeter.
0: Ja, geweldig. Super. Oh.
1: Hey, fijne avond. Okay, dankjewel voor het belletje. Doei. Hoi.
2: Je luistert nog naar Radio 5.

0: Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Ja, die Gérard Lenormand, hij zou het wel weten. Als hij president was, dan zou de wereld er denk ik ook een heel stukje anders uitzien.
1: Waar is Bob?
0: Bob is ergens in Noord-Amerika waar momenteel het WK-voetbal wordt georganiseerd. Maar waar die staat, ja, dat kan dus ergens in Mexico zijn, ergens in Amerika of ergens in Canada. Dat is voor jou een vraag en voor hem een weet. Maar wees gerust hoor, Bob helpt je een handje. Elk uur krijg je een hint. En de eerste hint heb ik hier voor je klaarstaan. En die klinkt als volgt.
2: Ik sta in de rij voor de boot, want zonder vaartuig ben je hier nergens. In de verte zie ik hem al. Naar dat eilandje moet ik toe.
0: Oké, nou, ik vind het eigenlijk best wel een goede eerste hint. Maar ja, ik heb dan ook voor mijn neus staan waar die staat. Dus ja, dat is altijd makkelijk. Ja,
3: een stukje makkelijker.
0: Als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat, dan mag je appen. Naar de NPO Luister-app heb je de hele avond de tijd voor tot 10:30. Dan trekken we een winnaar uit de Rode Hoge Hoed. En je weet het, ik hou ervan als die Rode Hoge Hoed bordenvol met goede antwoorden zit. Dus denk jij te weten waar die staat? Stuur je antwoord in via de NPO Luister-app. Is je antwoord goed, ga je mee in de Rode Hoge Hoed? Is het niet goed? Nou, dat maakt verder helemaal niet uit. Dan heb je in het volgende uur een tweede hint. En ik ben ook wel benieuwd naar jouw verhaal, want we zijn op zoek naar mooie verhalen van jou, de luisteraar. Weet je nog wat jij deed bij het WK van 74 en van 78? Ging je mee naar Duitsland in 74? Of misschien ben je al naar Argentinië geweest? Het lijkt me haast niet, zo ver weg. Natuurlijk hartstikke duur. Maar ja, wie weet. Waar was jij, waar zat je te kijken? Heb je er een mooi verhaal bij? Laat het maar weten via de NPO Luister-app. En misschien bellen we je dan volgende week tijdens die week van de jaren 70 nog wel eventjes op.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

0: Donald Fagen, A New Frontier. Jammer dat hij volgende week niet langskomt, want hij komt in 1983. En vanaf zaterdag hebben we een week lang alleen maar die schitterende muziek uit de jaren 70. En daarvoor hoorde je Ilse de Lange met haar nieuwste plaat, Something Good. En over die plaat zegt ze zelf: in dit nummer omarm ik volledig alle positiviteit in mijn leven. Nou, die kun je terug horen, vind ik, als Ilse zingt in elke noot die ze zingt, met een grote glimlach om de mond. Ja, vanavond heb ik een classic voor je klaarstaan van Ben E. King. En net als heel veel grootheden begon ook Ben met zingen in de kerk toen hij jong was. Hij groeide op in New York, in Harlem. En daar begon hij met muziek maken.
1: In Harlem, during that time was, I guess, the best of the best music. Because we had the beginning of all of it. Like, in almost every block, within the next two or three blocks away, there's always a group. You know, and we challenge each other, you know. Then the more you lose, the better you become. Because now you're making sure you don't lose anymore. You don't, you know, the battle, I should win these battles. We should rehearse more. We should dress better. We should smile more. We should fix our hair. All the things that you think would do to make you a winner. And that do prepare you in a way for if you decide to pursue a professional career.
0: Ja, zeker. Op elke hoek van de straat, zegt hij, klonk muziek. En die muzikanten die daagden elkaar uit om betere muziek te maken, zich beter te kleden, meer te lachen. En zo maakten ze elkaar betere muzici, zegt Ben. Hij maakte een tijdje deel uit van de groep The Drifters. En die hadden een paar grote hits. En toen was daar het nummer Stand By Me. Hoe kwam die dan tot stand?
1: Sam Cooke was with the Soulsters, a gospel group. And he had a song called, I think it was, Oh Lord, Stand By Me, or something like that. So I just took that section out and started writing my own words. You know, and newly married with a cheap guitar, I went at it. Wrote the song with only thing in mind, I'm gonna write another song for the Drifters. It took me no time at all to write. It seemed to go from line to line to line to line without any problem at all. And it basically was a love song from me to my wife and all at that time when I said newly married.
0: Hij was pas getrouwd, had een vrouw waar hij helemaal gek op was en een goedkope gitaar. En het nummer, zegt hij, schreef zichzelf. En het was een liefdeslied eigenlijk voor zijn vrouw. Hij schreef het nummer voor de Drifters. Maar uiteindelijk werd het een solo hit voor Ben E. King zelf.
1: One of the guys happened to see one of the contracts for that engagement for that night. So he comes to us, he said, do you know how much we're making? So we all got upset about it, and we said, when we get back to New York, we're going to set up a meeting and get this straight, now we deserve more money. And so they're looking at me saying, you talk. So, okay, what do you want me to say? So they said, just tell them that we're not happy with the salary and whatever, whatever. So I did, so I stood up, made my little speech as best I could, and he looks at me, he said, well, if you're unhappy, you can leave. So now, without turning around at the other guys, assuming they're going to come with me, I walked out of the door like an idiot. So I took this song down to the guys. We became friends again. We all met at Lover Patterson's house. We all apologized. And I said, I got a good song for you. So then the manager of the Drifters said, good song. We don't need it. So I took the song, walked out of the office. I was really sad when I did it because, and to this day, it's never been done by a group that did it like the Drifters when I first heard them do it, that I had wrote it for. Yeah. That's what I had in mind. And I felt lonely. It didn't gel the way I thought it would.
0: Ja, het was dus oneenigheid over geld, zoals het zo vaak gaat. Ben die mocht het woord doen om te pleiten voor de royalties. En dat deed hij namens de hele groep. Maar die groep, toen het erop aankwam, die steunde hem niet. En zo verliet Ben de Drifters en die ging verder solo, als solo-artiest. En je hoort nog een beetje die pijn in zijn stem, vind ik, als hij het vertelt. Maar het nummer is er niet minder mooi om geworden.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
2: It's a rich man's world.
0: De beste Evergreens.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 leerlingen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
16: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
15: De man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
17: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
15: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. Van 2010 tot 2013 was Mourinho ook al trainer van Real. En het weer, vanavond en vannacht regen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
14: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Gerja Wolf.

wel aandoenlijk, dat kinderliedje zo aan het eind. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. Ik ken nog wel uit de tijd dat ze in Engeland woonde. En nou ja, as we speak, is het buiten ook lekker aan het regenen. Dus het klopt ook nog eens even met wat ik hier zie als ik om me heen kijk.

0: studio met jou aan de radio gekluisterd, kun je wel zeggen. Fijn dat je zit te luisteren. En zometeen heeft Bob, dus niet Rob, maar Bob. Het is echt een spraakverwarring alom.
1: Nou.
0: Dat ik eruit kom is een wonder, zeg maar. Komt omdat ik heel veel koffie heb gedronken vandaag.
1: Ah, ja.
0: Ik had een opname van een filmpje voor de Evergreen Week van volgende week, van de jaren 70. Het wordt heel erg leuk, een beetje in de sfeer van The Godfather, die film. En vooral ben ik achtergekomen, acteren is vooral wachten. Heel veel wachten.
1: Nou, hier niet, hè?
0: Take one, take two, take three. Ja, hier doen we gewoon alles in één keer goed.
1: Ja.
0: Of niet, tenzij het fout gaat. Maar ja, dan is het al gebeurd, dan kan je er niks meer aan doen.
1: Nee, het is gewoon een lucht wat trilt en dan
0: precies,
1: is het weer voorbij.
0: Dat is het, ja. Maar het is wel leuk. Leuke lucht die trilt.
1: Ja.
0: En er staat echt zoveel moois voor je klaar. De komende twee nummers bijvoorbeeld. Ik kan niet wachten om ze te gaan draaien. Dus weet je wat, zal ik het maar gewoon aanzetten. Doe ik ook even de douche vast aanzetten. Die moet even een beetje voorwarmen. Ik ga hem even een lapje eroverheen halen, want dat mag wel weer eens, heb ik gezien. Ondertussen geniet jij even lekker van The Doors en Light My Fire. Dat iconische introotje op het orgeltje, hoor maar.

0: Barclay James Harvest and Titles. Een nummer wat helemaal bestaat uit titels van Beatle-liedjes. Heb je er een paar herkend, Rob?
1: Ja, ze zongen eigenlijk constant Lady Madonna dus.
0: Ja. Die hoorde ik. En Let It Be hoorde ik ook.
1: Let It Be inderdaad heb ik gehoord.
0: Maar hoorde jij toen ook toevallig Across the Universe?
1: Nee,
0: die komt iets verderop, zegt hij, komt hij voor. En I've Got a Feeling hoorde ik ook. Ook
1: I've Got a Feeling, ja.
0: Here Comes the Sun heb ik gehoord.
1: Ja, Here Comes the Sun.
0: Een beetje mee zitten schrijven tijdens het nummer. Ja, en Yesterday natuurlijk, maar die komt steeds terug.
1: En hoeveel titels zijn het dan bij elkaar dan?
0: Een stuk of 20 misschien wel. En hij begint natuurlijk met The Long and Winding Road. Ja. Daar begint het nummer mee. Dus ja, dat vind ik ook een van de mooiste Beatle-liedjes. Maar ja, dat is misschien dan weer... Helemaal, daar gaat vast weer op gereageerd, was ik dat zeg. Nee, dat kan helemaal niet, het is niet het beste. Ik vind dat een van de mooiste liedjes. Hé, het is tijd, ik heb die douche net even opgelapt. Het was wel even nodig, een lapje erdoor. Maar dan, hij blinkt en hij straalt ons tegemoet. En er wordt toch ondergezongen?
2: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: We zeiden al tegen elkaar, hij is misschien best wel pittig. Ik heb even geluisterd om een hoekie. En ja, ik ken dan het nummer toevallig. Maar als je het niet kent, is het niet een mega grote hit geweest.
1: Nee, maar als je hem hoort, dan denk je, oh, dat is die.
0: Ja, hè? Ja. Oké, maar goed, hier heb je de douchegeluiden eromheen en alles. Dat leidt natuurlijk allemaal af. Nou, eens even kijken. Ik wil van jou de titel en de uitvoerende van dit fragmentje.
3: I know, 'cause I think it might.
1: Ja, het is ook vooral de melodie hè, die helpt.
0: Ja. Hij doet het wel goed op toon. Dat doet hij dan wel weer knap. Als jij weet welk liedje dit is, dan mag je bellen 0800 30555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. Laat ik hem nog één keer horen, gewoon omdat het donderdagavond is, 11 juni.

0: Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
2: It's the rich man's world.
0: De beste Evergreens.

0: is een beetje de avond van de kinderkoortjes. Net met Supertramp hadden we een lief koor aan het einde, wat een kinderlied zong. En nu weer met de Carpenters. En ik weet zeker, menig, als jij vanaf zaterdag weer je lijstje gaat samenstellen voor die toplijst van de jaren 70, dat de Carpenters daar ook weer een aantal keren in voorkomen bij heel veel mensen.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ik liet jullie net een fragmentje horen en ik heb jullie weer onderschat, want er is heel veel gebeld en geappt en ik heb Henny aan de telefoon. Goedenavond, Henny.
2: Hallo, met Henny van Willigen.
0: Dag,
2: hallo.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed. Ja? Goed. Ondanks het slechte weer, gewoon lekker binnen blijven.
0: Ja, joh, is het een beetje nat bij jou?
2: Behoorlijk. Ik kijk hier ook op de rivier en die ziet er grauw en somber uit.
0: Oh, ja. Nou, lekker de gordijnen dicht, kaarsje aan en de radio aan en dan komt het helemaal goed,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja. Ja, zeker. En net die muziek ook.
0: Lekker,
2: die title van Barbara James Harvard.
0: Mooi, hè? Ja, en de jaren 70. Dus die komt volgende week denk ik ook nog wel een keer langs.
2: Ja, ja. Ik probeer steeds te tellen hoeveel Beatles-songs het gaat.
0: Maar ja, en hoe ver kwam je?
2: Ik 24.
0: 24, wow. Nou,
2: ik ben een Beatles-fan, hoor, laat ik zo zeggen.
0: Ja. En wat vind jij nou het mooie? Want ik zei net, hè, ik vind Long and Winding Road een van de mooiste. Ik heb twee luisteraars nu die het met me eens zijn, dus daar ben ik al heel blij mee. Wat is jouw favoriete Beatle-nummer? Of mag
2: mijn
0: ik dat niet vragen?
2: Mijn favoriet is toch wel Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: Omdat
2: het zo vol met verrassingen zit.
0: Ja. Snap ik helemaal, Henny.
2: Maar ja, aan de andere kant, de Hard Day's Night was ook heel erg goed in 1965. Ja. En dat stond je in de rij bij de grammofoonplatenzaak om het te mogen kopen.
0: En lag je in de slaapzak de nacht ervoor en dan was je de eerste, als de winkel open ging.
2: Ja, dat vonden mijn ouders niet zo fijn.
0: Nee,
2: maar
0: nee, snap ik. Ja, maar je kunt ook eigenlijk niet fout kiezen bij de Beatles, hè, denk ik.
2: Nee, absoluut niet. Nee. En nu ook weer, hè. Zo Paul McCartney.
0: Ja, joh. Paul McCartney en Ringo Starr, hè? Allebei met een nieuw album.
2: En Ringo, hè? Ja, en die blijven maar even gezellig uitzien, hè?
0: Ze gaan gewoon door. Hé, hey, maar daar bellen wij. Ik kan met jou uren over de Beatles praten, maar daar bel ik jou natuurlijk niet voor. Want vertel eens, wie dacht jij te horen onder de douche?
2: Ja, volgens mij A Good Heart is de titel.
0: Ja?
2: En volgens mij, de moeilijk uit te spreken, Sharky?
0: Ja, Ik zal je maar niet vragen hoe je het spelt, want dan word je helemaal, flauw van, zeg maar. Maar het is hartstikke goed. A Good Heart, Fergal Sharky was het. Dus die avond van 5 vliesdeken, die komt jouw kant op.
2: Ah, wat leuk.
0: Lekker, hè? Ja, en die kun je nou goed gebruiken met dit weer. Ik kreeg vanavond al een foto op de app toegestuurd van Flip, het hondje. En die ligt heerlijk zo half op zo'n avond van 5 vliesdeken. Dus ze waren er heel erg blij mee, de mensen. Dus hij komt jouw kant op. Ik geef jou even terug aan Rob. Dan gaat hij even jouw gegevens noteren.
2: Ja.
0: En ik vond het leuk om even met je te kletsen, Henny.
2: Ja, ik vond het net zo goed, Lars.
0: Nou. Hey, en geniet vast volgende week met die week van de jaren 70.
2: Ja, dat gaat er aan voor. Ja, zeker.
0: Nou, super. Hey, fijn je te spreken en fijne avond nog, hè?
2: Dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: snap helemaal waarom we dit nummer hebben gekozen als de schijf van NPO Radio 5 als DJ's deze maand. Het was zo'n makkelijke keus. Het is zo'n prachtig liedje, Raccoon, samen met Faela. En het nummer heet Daffodils.
1: Waar is Bob?
0: Ja, ondertussen staat Bob op de plek waar hij staat. Hij is mee naar het Amerikaanse continent. En is er dus ergens in Mexico, Amerika of Canada. En aan jou om te raden waar hij staat. Je hebt één hint van mij gehad en dit is de tweede.
2: Daar gaan we. Steeds dichterbij komt ze, deze koperen reuzin. Sinds 1886 staat ze hier uit te kijken over deze stad.
0: Ai, ik denk dat hij... Nou, we hebben dus helemaal aardig wat goede antwoorden binnengekregen, volgens mij, Rob, of niet? Mensen zitten wel in alle drie de landen, dat vind ik wel heel erg leuk.
3: Ja, dat zie ik ook inderdaad. San Francisco, ja. Ik zie Toronto staan, Mexico.
0: Ja, zie ik ook staan, ja, mooi.
3: Dus, maar deze zijn het dus niet.
0: Nee, die zijn het inderdaad niet. Maar ja, wat het wel is, als jij het weet, mag je het zeggen via de NPO Luister-app. Breng je stem maar uit en laat me weten waar jij denkt waar die staat. En als je antwoord goed is, ga je mee in die rode hoge hoed. En over een klein uurtje trekken we daar een winnaar uit. Ben je trouwens wel eens in een van die landen geweest, of niet? Canada of Mexico of Amerika? Nee?
3: Nee, wel in heel veel films.
0: Ja.
3: Dan zou ik maar zeggen, via de camera, maar niet in.
0: Je naartoe gereisd. Ja.
3: Nee.
0: Ik in alle drie. Echt de reis van mijn leven gemaakt. Toen net afgestudeerd, 8 weken vakantie. En toen zijn we gevlogen naar L.A. En daar woont mijn zwager, kerst gevierd. En toen hebben we de auto gepakt, mijn man en ik. Zijn we over de Highway 1 langs de oceaan naar San Francisco gereden. Door naar boven, naar het noorden. Toen door al die nationale parken terug naar L.A. Het vliegtuig naar New York. Toen met de trein naar Canada, via de Niagara watervallen. Ja, het was echt zo'n waanzinnige mooie reis.
3: Ja.
0: En alle tijd van de wereld. En een mooie herinnering is dat. Het is al heel lang geleden. Maar ja, er zijn nog geuren soms als ik dingen ruik. Denk ik, nou ruikt het net als toen. Dat is heerlijk om mee te maken. Maar goed, laat maar weten waar Bob staat. Ik ben benieuwd. En dat doe je via de NPO Luister-app. Even de stoel aan de kant. Hoe ben je dansen? Heb je er een beetje zin in?
3: Nou ja, we zitten sowieso wel.
0: Ja,
3: dus,
0: hè?
3: Ja.

0: Tot en met de allerlaatste noot. U2, an unforgettable fire. 5 jaar lang was het aquarium van Artis hartstikke dicht. Maar vanaf komende zaterdag kunnen bezoekers er eindelijk weer naar binnen. En niet zomaar. Het Rijksmonument uit 1882 is helemaal opgeknapt. De vissen hebben meer ruimte gekregen. En je kunt als bezoeker op plekken komen die vroeger verborgen bleven. Alex Huibersen is curator van het aquarium. Goedenavond, Alex.
1: Goedenavond.
0: Dag. Dat moet echt een groot moment zijn, of niet?
1: Ja, dat is echt fantastisch dat dit gaat gebeuren.
0: Kom je het park nog uit deze dagen?
1: Eigenlijk niet. Sterker nog, ik slaap vanavond zelfs in Artis.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Oh. En van waar dat? Wil je dicht bij de dieren zijn, bij de vissen zijn?
1: Nou, we hebben zoveel al pre-openingetjes. Er moet ook nog heel veel gebeuren, continu. Vroeg weer op.
0: Ja.
1: Maar we moeten natuurlijk alles schoonmaken en weer zorgen dat het netjes is.
0: Ja.
1: Dus vandaar.
0: Dichtbij zijn, dat is handig deze dagen. Hey, voor iedereen die het oude aquarium nog kent, wat is er nou het meest veranderd als je nu binnenkomt?
1: Nou, voornamelijk dat we het gebouw veel opener gemaakt hebben. Dus er is veel meer ruimte toegevoegd voor de bezoekers.
0: Mm-hmm.
1: En naast dat het natuurlijk heel veel aquaria heeft waar je prachtige vissen en ander onderwaterleven kan zien, hebben we ook een wat meer interactief museum gemaakt over het water aan zich. Dus hoe belangrijk is dat water nou voor deze planeet?
0: Ja, heel belangrijk, hè?
1: Ontzettend belangrijk.
0: Ja, vooral zoet water dan.
1: Nou ja, zonder water is er gewoon geen leven mogelijk.
0: Nee.
1: Dus ook met die quote van oceanograaf Sylvia Earle, daar kom je ook mee binnen. Dus no blue, no green, geen water, geen leven.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap.
0: Ja, mooi. En die route door het aquarium, die is ook anders ingericht, of niet?
1: Ja, ik denk dat de bezoekers die voorheen het aquarium goed kenden, die kenden uiteraard de grote zaal, de klassieke hal. En daar kan je tegenwoordig gewoon doorheen lopen. En dan kom je automatisch uit in de kleine zaal. En die route gaat nu gewoon eigenlijk door. Dus het is geen doodlopend stukje meer.
0: Ja.
1: Je kan eigenlijk de hele route gewoon volgen.
0: Ideaal, ja. En die vissen die hebben meer ruimte gekregen, zei ik net al. En merk je er nou al iets van, dat dieren meer ruimte krijgen? Dat ze in hun nieuwe omgeving zitten?
1: Ja, het fijne is dat je als je grotere aquaria creëert, dat je ook veel makkelijker, bredere ecosystemen kan maken. Dus je ziet ook niet per se minder dieren in het aquarium. Want doordat je grotere aquaria hebt, kan je ook veel meer vissoorten, maar ook kreeften, krabben, koralen.
0: Ja.
1: Kan je allemaal samen houden, wat eigenlijk veel natuurlijker is voor heel die diersoorten.
0: Ja.
1: Dus je ziet gewoon veel meer echt interactie tussen heel veel soorten.
0: Okay.
1: En dat is echt onwijs leuk om te zien.
0: Ja. Hebben sommigen ook al eitjes gelegd of...
1: Ja, eigenlijk al meerdere soorten. Dus
0: echt
1: onze
0: waar?
1: Zeekatten.
0: Wow.
1: Dus een soort die al heel lang niet meer te zien was bij ons. Dus een super interessante soort om te bekijken. Die hebben hun eitjes al afgezet. De kleine verpleegsterhaai hebben al eieren gelegd.
0: De kleine verpleegsterhaai?
1: Ja,
0: oh, dat is
1: een van onze belangrijkste soorten.
0: Oh.
1: Een kritisch bedreigde haaiensoort uit richting Kenia, Tanzania, Madagaskar.
0: En van waar die naam? Wat maakt het een verpleegsterhaai?
1: Heeft
0: zo'n kapje op?
1: Dat is eigenlijk een verbastering van oud-Engels.
0: Ah, okay.
1: Wat dan de Hollanders ooit weer vertaald hebben. En daar is dan Nurse Shark van gekomen, wat wij weer verpleegsterhaai noemen.
0: Ja, geweldig. En daarvoor noemde je ook al zo'n mooie... Wat zei je daarvoor?
1: De zeekat.
0: Ja, de zeekat. Kun je die eens omschrijven?
1: Ja, dit is eigenlijk ons, de inktvis die in de Noordzee zwemt.
0: Okay.
1: Dus dat worden zeekatten genoemd.
0: Wow.
1: En dat zijn dus inheemse soorten. Ja, dat zijn super interessante en intelligente dieren om te zien. De meeste bezoekers denk ik wel dat die daar echt voor even de tijd nemen en stil gaan staan bij het aquarium.
0: Ja, mooi hoor. Want je kunt als bezoeker, begreep ik nu, ook achter die aquaria kijken. Hè? Wat zie je daar wat je normaal eigenlijk nooit te zien krijgt?
1: Ja, voorheen was het een best wel donker gebouw. Het liep eigenlijk door gangen heen.
0: Mm-hmm.
1: En wat de architect nu bedacht heeft, is eigenlijk in plaats van een dichte muur grote glazen puien te maken.
0: Aha.
1: Waardoor je dus ook echt achter de grote zaal over de zeewateraquaria heen kan kijken.
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld beneden bij ons filterruimte. Dat was eigenlijk voorheen een beetje verstopt. Maar ja, dat is echt het hart van het gebouw. Dus daar zijn we ook heel trots op.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt nog een ouderwets filtersysteem waar we hedendaagse techniek aan toegevoegd hebben.
0: Mooi.
1: En ook daar kan je nu gewoon doorheen kijken door de glazen buien.
0: Dus die worden ook nog echt gebruikt, zeg maar, die oude systemen?
1: Ja, de oude waterbuffers die worden nog steeds gebruikt. Die zitten er al van 1882 en die gebruiken we nog steeds.
0: Kijk, toen konden ze bouwen, hè? Konden ze dingen maken die we nu nog steeds gebruiken.
1: Het
0: mooi is dat.
1: Het is een fantastisch gebouw om in te werken.
0: Want ik las ook nog, dat vond ik ook zo bijzonder, het beton dat zichzelf als het ware repareert. Dan moet je even uitleggen hoe dat werkt.
1: Ja, dus doordat het zoute water allemaal schade aan het beton had gericht, hebben we natuurlijk, moesten we heel veel weghalen, heel veel slopen. En konden we ook opnieuw opbouwen. En tegenwoordig zijn er natuurlijk allemaal nieuwe technieken. Mm-hmm. En er is dus beton waar microben in zitten. En als zodra er kleine haarscheurtjes ontstaan, dan kan die microbe, die zet eigenlijk die haarscheurtjes dicht.
0: Ah, oké. Okay.
1: Waardoor het dus zelfhelend is.
0: Wauw, geweldig zeg. Hey, en... hoe ziet jou? Kun je nog naar bed vanavond? Moet je zo nog weer aan de slag met de laatste dingen voorbereiden? Of,
1: Nee, we hebben vandaag weer tot laat doorgewerkt. Yeah. Maar we gaan zo meteen lekker in de bed. Mm-hmm. We zijn er al helemaal klaar voor. De dieren zijn er klaar voor. Yeah.
0: En morgen dus een pre-party en dan zaterdag voor het grote publiek gaat het open?
1: Zaterdag krijgen we heel veel blije bezoekers die allemaal met duikbrilletjes op door de entree naar binnen komen.
0: Wat leuk. Ja.
1: En we staan ze allemaal op te wachten met onze erehaag.
0: Wow.
1: En we hopen gewoon heel veel blije gezichten te zien.
0: Ik denk dat dat wel gaat lukken, Alex.
1: Dat hopen we zeker.
0: Dank je wel voor je toelichting en ik wens je alvast een hele fijne dag zaterdag.
1: Dank u wel en een fijne avond.
0: Ja hoor, dag.
1: Dag.

0: ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Huh? Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
8: Geluidsoverlast?
7: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Crayon Rolluiken.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant.
12: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
17: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
16: Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met het IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn begonnen, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Gerja Wolf.

Ja hoor, er was er weer eentje voor op ons namenlijstje. Voor als we weer eens een uitzending gaan doen met alleen maar liedjes met een naam in de titel. Hebben we een paar maanden geleden gedaan, was een groot succes. En we kunnen er makkelijk nog een keertje 3 uur mee vullen met hele andere liedjes met een naam in de titel. Dat je luistert naar alweer het 3e uur van de avond van 5. Wat gaat het toch snel. Zometeen Bob met zijn 3e en laatste hint over de plek waar hij vandaag staat. En natuurlijk even later de oplossing. En over 2 voor de prijs van 1 ga ik je zometeen meer vertellen. Die is ook vanavond lekker. Oh, heerlijk. De jaren 70. Volgende week staan ze centraal. Ze waren zonder twijfel het gouden decennium voor niemand minder dan Rod Stewart. En in die periode groeide hij uit van een populaire Britse rockzanger tot een wereldster met die herkenbare rauwe stem en de indrukwekkende reeks met hits. En veel beschouwen de periode van 71 tot 75 als zijn absolute hoogtepunt. Met die mix van rock, folk, soul en blues, gedragen door die karakteristieke, beetje schorre, heese, rauwe stem. Je hoort hem zo meteen, na Dolly Parton en 9 to 5.

0: Erik, ik hoop dat je nog zit te luisteren, want hij appte al om 7:15 vanavond. Toen draaide ik een nummer van Tim Hardin, wat Rod Stewart ook heeft gecoverd. En toen appte Erik, hij zei, ik vind die van Rod Stewart toch mooi, die rauwe stem van Rod. Nou, en toen zei hij wel, dan moet je even blijven luisteren, want hij komt later vanavond langs. En hier was hij dan, met die prachtige rauwe stem. En You're in My Heart. Uit 77, hè? Dus die gaan we ook vast terug horen volgende week.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, in 2 voor de prijs van 1, nog een 2 voor de prijs van 1. Niet 1 zanger, maar 2. Een van de meest succesvolle en invloedrijke duo's uit de muziekgeschiedenis. Ik heb het over Simon en Garfunkel. Die harmonieën van Paul en Art die waren zo bijzonder dat hun muziek vandaag de dag nog altijd mensen raakt. In de jaren 60 groeiden ze uit tot de stem van een tijdperk. Dan heb ik het over liedjes als The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, Scarborough Fair. Het maakte van het duo wereldsterren. Dus ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Wat heb jij daar staan van het duo en welk liedje kan ik voor jou draaien? Ik begin zo meteen met Mrs. Robinson. Maar welk nummer van Simon & Garfunkel wil jij daarna horen? En die suggestie die mag je appen naar de NPO Luisterapp.
2: Luister nog Gerja Wolf in de Ochtend van Vijf op NPO Radio 5.

0: 1974, hè? Roberta Flack. Ik vind het echt muziek. Hier kan je bij mij een fles wijn open trekken.
1: Ja, dat hoort er wel bij, hè? Dit, ja.
0: Op de bank ploffen en even helemaal niks meer hoeven. Heerlijk.
1: Op een haard, maar het is toch meer voor de winter dan ook, hè?
0: Ja, een beetje wel. Maar of je komt thuis dan lekker in de tuin nog even een drankje doen en even nagenieten nog. En, ja, heerlijk.
1: Voor de tuin hebben trouwens, maar.
0: Ja. Oké, okay, Bokkel mag ook. Ja, het wordt al steeds krapper en kleiner. Oh, gaat het allemaal goed erop?
2: Waar is Bob?
0: En we gaan naar de derde en de laatste hint van Waar is Bob? Is het nodig of niet? Komt er
1: ja, ik zie al heel veel goede antwoorden.
0: Oké, okay, dat is mooi. Die rode hoed die vult zich gestaag met allemaal goede antwoorden.
1: Ik heb al een tweede gepakt.
0: Oké, okay, oh, dat is een goeie. Ik zit nog wel te wachten op jouw goede antwoord. Dus als je zit te luisteren en je hebt nog niet gereageerd, misschien kan je dat dan nu gaan doen. Want dit is de derde en de laatste hint.
3: Dit Franse geschenk op een eilandje staat inmiddels symbool voor de Verenigde Staten. Zo bekend is het. Het verwelkomde iedereen die hier aankwam. Dat is ook te lezen op de sokkel. Even kijken. Give me your tired, your poor. Nou, dan ben ik ook welkom.
0: Nou, oh, die Bob. Ja, hij heeft natuurlijk een hele reis op zitten. En hij gaat nog wel even ergens naartoe de komende weken. Maar dit was de laatste hint. Ik denk inkoppertje. Denk je niet?
1: Nu wel, ja. Zeker.
0: Nu wel, hè? Ja, ja, inkoppertje. Dus, denk jij te weten waar die staat? Laat het weten via de NPO Luister-app. Dan heb je een kleine 7 minuten de tijd voor. Zoveel muziek heb ik voor je klaarstaan. En dan gaat er een winnaar vallen uit die rode hoge

0: Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreen.

0: was echt toch een goede tijd, hè, dat hij Frank Sinatra toen die muziek maakte met zo'n live orkest erbij. Het kon allemaal. Dit kwam in 1966. En daarvoor, uit 2026, zit gewoon 60 jaar tussen Paul McCartney, Sir Paul McCartney moet ik zeggen, van het album Dungeon Lane. Een prachtige Mama Gets By. Een album waarin hij terugblikt op vroeger, op de plek waar hij vandaan komt.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de grote onthulling, voor de oplossing, zodat iedereen rustig kan gaan slapen zo meteen. En ik heb Piet aan de telefoon. Goedenavond, Piet.
2: Dag, Gerja.
0: Dag.
2: Hallo.
0: Hoe is het ermee vandaag?
2: Nou, goed hoor.
0: Ja? Oh, dat klinkt alsof het niet overhoudt.
2: het is al een beetje laat, hè.
0: Ah, oké.
2: Okay. En ik zit al de hele avond naar de radio.
0: Nou, wat gezellig.
2: Ik boycott het WK, omdat het in een land wordt gehouden met een man.
0: Mm-hmm.
2: Daar heb ik niet zoveel mee.
0: Nee, hè? Nee, dat is nog zachtjes uitgedrukt, denk ik, of niet? Ja, wij zeiden vanavond al eerder van zat Bob, onze Bob, van waar is Bob maar in het Witte Huis vanavond. Dan zag de wereld er heel wat anders uit. Die zouden we hele andere beslissingen nemen.
2: Ja.
0: Maar goed, jij denkt te weten waar die vanavond staat, Bob. Hij zit dus niet in het Witte Huis, maar waar staat hij wel?
2: Nee, nou, het is iets tegenovergesteld wat Trump doet. Het heeft met vrijheid te maken.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk dat het was een eiland. Nou, WK, daar had je het over. Dus het moet op het vrijheidsbeeld zijn.
0: Nou, zullen we het eens even checken bij Bob? Hier komt de oplossing, Piet.
3: De plek waar ik ben is het vrijheidsbeeld in New York, de Verenigde Staten.
0: Ja,
2: nou,
0: hartstikke goed hoor. Goed
2: wat
0: gedaan.
2: Een verrassing.
0: Nou, want hij is tot nu toe altijd in Europa geweest. En we begonnen met Bob in Nederland. Nou, hadden we daar de meeste plekken wel gehad. En toen zijn we van, oké, dan gaat hij Europa in. Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, de Oosten.
2: Ja.
0: En nu dachten we van, weet je wat, hij gaat gewoon mee. En hij gaat ook eens even die kant op. Want daar is hij nog nooit geweest voor ons. Dus vandaar, je hebt het helemaal goed. Het vrijheidsbeeld in New York, daar stond hij vanavond.
2: Nou, mooi.
0: Ja, de waterfles vanavond van 5. Mooi logo erop. Ik heb hem hier naast me staan.
2: Dus okay.
0: Dit zwarte fles. Hij komt jouw kant op. Je hebt hem verdiend, Piet.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, hey, en blijf lekker genieten van de radio. Hè. We doen ons best om iedereen die geen zin heeft in het WK. Ja, het komt wel af en toe even langs bij ons, maar het zijn snippertjes hier en daar.
2: Ja,
0: okay. Het is vooral heel veel fijne muziek. En dan volgende week, hè, ben jij van de jaren 70, Piet, of niet?
2: Ook wel.
0: Ja.
2: Ook wel. Maar niet zo.
0: Niet alleen maar.
2: Ik vind heel veel muziek mooi.
0: Ja, hou je van Duitse muziek of niet?
2: Ook.
0: Duitse muziek uit de jaren 80.
2: Ik op een zaterdagavond wil ik wel eens naar Duitsland kijken.
0: Kijk.
2: Omdat Duitsland heeft nog van die grote shows.
0: Oh ja. À la Rudy Carrel en dat soort shows, zeg maar.
2: Ja, dat was veel meer humor. Maar, maar dan hebben ze van die slageravond.
0: Oh ja.
2: Ja, het is op zijn Duits. Nou, moet je een beetje aanpassen.
0: Ja, dan moet je er even doorheen kijken een beetje. Maar dan,
2: Nou,
0: ik heb een Duitse plaat. Dan ga ik hem speciaal voor jou draaien. Ik wens je heel veel succes, Piet, de komende weken.
2: Ja.
0: En blijf lekker naar de radio luisteren. En die waterfles, die komt jouw kant in elk geval op.
2: Dankeschön.
0: Oké, vielen dank. Dag, Piet.
2: Dag.

ABC en The Look of Love. En ik heb nog één nummer nodig van Simon & Garfunkel. Ik begin zo met Mrs. Robinson. Maar welke kan ik daarna voor jou draaien? Je hoort het zo, na Boudewijn de Groot. En wel trusten, meneer de president.

0: En er wordt meteen geappt, Marja en Akke die appen ze. Wat is het toch typisch, hè? Sommige liedjes die blijven altijd actueel. Want ja, dit bestaat al heel lang en toch, het zou vandaag geschreven kunnen zijn.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Een van de bekendste nummers van Simon & Garfunkel ontstond dankzij de film The Graduate. Het nummer Mrs. Robinson werd een enorme hit. En met die aanstekelijke gitaarpartij en die onvergetelijke refreintje blijft het een klassieker die nog altijd even fris klinkt als de dag dat het geschreven werd, 1968. Zometeen hoor je jouw keuze. Maar eerst Simon & Garfunkel met een van hun grootste successen. Hier is die, Mrs. Robinson.

2 voor de prijs van 1. What a dream.

En zo is het. I love you. Ik hoor hem in één keer ook onder de douche gezongen worden, dat hij een keertje bij Shower Power langskomt. Zou zomaar kunnen de komende weken, wie zal het zeggen. Hey mensen, dit was hem weer voor vanavond, de avond van 5. Het zit erop voor vandaag en wat mij betreft voor deze week. Ik ben de maandag weer. Morgenavond is Jeroen hier en Cynthia zit dan bij hem. En kun je nu nog niet genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Misschien ga je zo meteen nog wel aan het werk. Of je gaat lekker slapen. Wat je ook gaat doen, Rob en ik, wij wensen jou een hele fijne, mooie, rustige nacht toe. En je weet het, hè? Waar jij ook bent op deze wereld, waar je ook woont en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
6: Wegens gigantisch succes, terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Nog 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zijn medewerkers bedreigden, vernederden, met camera's controleerden en mogelijk afluisterden, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. De Britse premier Starmer doet er alles aan om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Dat zegt hij in reactie op het vertrek van defensieminister Healey. Die vond dat er te weinig in het leger werd geïnvesteerd en dat de defensieuitgaven niet genoeg stijgen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Ze moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
18: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

cualquier.

0: pijn.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Huh? Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Middernacht, het begin van vrijdag 12 juni. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Spondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft scoorde Mexico nog een keer. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een rode kaart voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Etje Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. De auto zal in de bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. En de openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft scoorde Mexico nog een keer. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische e-stepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen.